1933. Nu in 2011. Een Engelse versie van een Engelse zangeres. Engelse singer-songwriter. Of een Schotse moet je eigenlijk zingen. Sandy Tom. En dat was toen de vriendin van Joe Bonamassa. Vandoor dat hij hier ook op de cd Merchants and Thieves in 2011 hun versie van House of the Rising Sun.

Dat waren drie versies van The House of the Rising Sun, naar aanleiding van het overlijden van Hilton Valentine, de gitarist van The Animals. En die draaiden we ook als eerste, de versie van The Animals uit 1964. De originele, althans de eerste uitgebrachte versies onder de naam The Rising Sun Blues, die waren van Texas Alexander uit 1928 en Tom Ashley uit 1933. En de laatste die was van Sandy Tom en Joe Bonamassa uit 2011. Nog even terug naar die nee CD, of ja, nee CD. Een nee CD met heel veel old werk, maar ook een aantal nummers die nog niet eerder uitgebracht bent. Die nee CD van Robert Plant, Digging Deep. En door van het nummer Charlie Patton Highway, ook zo'n nummer wat nog niet eerder uitgebracht is.

De Charlie Patton Highway van Robert Plant van zijn cd Digging Deep. Charlie Patton, de grote bluesman. Niet de generaal, niet George Patton, maar Charlie Patton. We gaan naar Nederland. Een Nederlandse Americana band, zou je kunnen zeggen. Tip Jar, de voorimpot, om het hem populair te vertalen. Een band van Bart de Winne en Ariane Knecht. Een band die uit Brabant komt. Het is alweer hun vijfde album trouwens van Tip Jar. Het album One Lifetime. En door van draaien we het nummer Go On To Get Lucky.

Go On To Get Lucky van Tipjar. Het vijfde album van deze beide mensen, Bart de Win en Arianne Knecht. Daar ben de meeste bekende door van. Het is een album wat deels opgenomen is in Amerika, in Austin. Walt Wilkins was er onder andere bij betrokken. En voor een deel in Brabant. B.T. Bartmans was er weer bij betrokken. Nou, een mooie combinatie die een cd oplevert met heel gevarieerd werk. Misschien nog een nummer deze uitzending aan het volgende week. Tipjar, de maat weer. We gaan naar Skiffle Dog. Skiffle Dog, dat was de band waar ze Hilton Valentine, de man die gitaar speelde bij The Animals, in de tijd van A House of the Rising Sun. Hij heeft er maar een paar jaar bij gespeeld bij The Animals. Later is hij in andere bandjes gaan spelen, ook solo gaan spelen. En hij zijn carrière eigenlijk begon in de tijd van dat Lonnie Donegan, dat de grote man was in Engeland. Lonnie Donegan, dat was een skiffle artiest. Dat was de akoestische muziek in die tijd, of folk gebaseerde muziek. En daar begon hij eigenlijk met. En uiteindelijk keerde hij door ook weer naar terug, naar de skiffle muziek. Vandoor dat zijn band, zijn laatste band heette ook de Skiffle Dog. En daar maakte hij een cd met in 2004. It's Folk and Skiffle. En door van zijn versie van het nummer van John Lennon, The Working Class Hero.

De versie van Hilton Valentine, vroeger de gitarist van The Animals, maar nu in de band The Skiffle Dog van The Working Class Hero. Hij was ook iemand die zich heel sterk verwant voelde, zei hij altijd met John Lennon. Ze hadden een beetje dezelfde achtergrond. Ja, het is met The Animals niet al te best afgelopen in die zin van twee ervan bent er al dood. Chess Chandler, de bassist van The Animals, aan het eind van de vorige eeuw overleden. De man die ooit Jimi Hendrix ontdekte en nou dus Hilton Valentine. We zijn bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met het nummer van Sherman Robinson. We zijn de uitzending ook met begund. En de aanleiding die was eigenlijk een beetje dubieus, want ik las ergens van dat hij overleden zou wezen, maar dat bleek, zoals dat tegenwoordig dan heet, fake news te wezen. Maar ik had de muziek al uitgezocht. Ik denk, ik loop toch gewoon staan, want het is uitstekende muziek van deze man uit Louisiana. Dit is van de CD Here and Now, 1994, Sherman Robinson met I'll Cry When It's Over.

0: Siena tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Emmylou Harris uit Alabama begon lang geleden haar carrière samen met Gram Parsons. Later had ze haar hotband met gitarist Rodney Crowell. Intussen is ze 72 jaar alweer, maar ze is nog steeds een uitstekende zangeres. Emmylou Harris, Beautiful Star of Bethlehem.

Emmylou Harris, Beautiful Star of Bethlehem. Bluesgitarist Brian Lee is wereldberoemd in New Orleans en vandaag loopt hij als een rode draad door het programma. Als jongen van 15 jaar in Wisconsin was hij al gitarist van de band The Glaciers. En dat was een rock'n'roll band en dan moest hij nummers spelen van Elvis Presley, Little Richard en Chuck Berry. Maar dat was zijn muziek niet. Hij wilde de blues spelen. Brian Lee, Too Many Wolves.

Brian Lee, Too Many Wolves. Diamond Rio, dat is een country rock band uit Nashville. En die band werd in 1982 opgericht door zanger Marty Rowe. En de debuutsingle, Meet in the Middle, werd meteen een nummer 1 hit in Amerika. En daarna scoorde de band nog 4 nummer 1 hits. En wat opmerkelijk is, Diamond Rio gebruikt nooit studiomuzikanten. Die spelen

Diamond Rio, Christmas Spirit. Eind jaren 60 kreeg Brian Lee eindelijk zijn zin. Hij had een eigen band en met die band ging hij Chicago Blues spelen. Nummers van Muddy Waters, Freddie King, Luther Allison en Elmore James. En hij stond in die tijd regelmatig in het voorprogramma van zijn grote helden. Brian Lee, When I Been Drinkin'.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Happy Christmas van Eric Clapton is het album van deze week. En Eric Clapton nam het album op met topmuzikanten zoals drummer Jim Keltner en als tweede gitarist Doyle Bramhall. En wat bijzonder is, hij tekende zelf de kerstman op de hoes. Eric Clapton, Merry Christmas Baby.

Eric Clapton, Merry Christmas, Baby. Na wat omzwervingen vestigde Brian Lee zich in 1982 in New Orleans. Hij ging daar spelen met een plaatselijke band, de Jump Street 5. Maar daar bleef hij in het clubcircuit hangen. En in 2007 maakte Amerika pas kennis met hem, want toen stond hij met Kenny Wayne Shepherd in de Tonight Show van Jay Leno. Brian Lee, Reconsider Me.

Brian Lee, Reconsider Me. Dolly Parton uit Tennessee is alweer 73 jaar, maar deze mevrouw schreef maar liefst ruim 3000 nummers. Ze had 25 nummer 1 hits, in totaal had ze 110 hits. En 41 albums haalden de top 10 in Amerika. Dit is echt een superster. Dolly Parton, O Little Town of Bethlehem.

Dolly Parton, A Little Town of Bethlehem. Lang geleden thuis in Two Rivers in Wisconsin ontdekte Brian Lee op een blueszender uit Memphis Elmore James. En daar was hij zo van onder de indruk dat hij tijdens ieder optreden nog steeds een nummer van Elmore James speelt. Brian Lee, It Hurts Me Too.

Brian Lee, It Hurts Me Too. De Judds, die kwamen uit Kentucky. Het was moeder Naomi Judd en dochter Winona Judd. Ze hadden samen 25 hits en daarvan waren er 14 nummer 1 in Amerika. In 1991 stopte moeder Naomi ermee wegens gezondheidsproblemen. Intussen is dochter Winona heel succesvol als soloartiest. Hier zijn ze nog een keer samen. De Judds, Oh Holy Night.

The Judge, Oh Holy Night. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braams deed de techniek, Freek Medendorp die coördineerde de playlist. Iedere Amerikaanse stad heeft een local hero op bluesgebied. In New Orleans is dat Brian Lee. Hij liep deze week als een rode draad door het programma. En dit is een nummer van zijn grote voorbeeld, Albert King. Brian Lee, I'll play the blues for you.

Mooi luisteraars, welkom bij Harris Blues. Veel muziek weer. Veel muziek van Leroy Carr bijvoorbeeld. Hele bijzondere bluesman die helaas niet al te lang geleefd heeft, maar wel mooi werk nalaten heeft. Zoals Blues Before Sunrise. 3 uitvoeringen daarvan. Maar ook werk van Cuba in the Blizzard van de CD Grollo Blues. Van Luther Allison, van Guy Verlinde. Maar we begonnen met Tommy Castro, een man uit Californië. A bluesman came to town.

Tommy Castro met de titelsong van zijn nieuwe cd A Bluesman Came to Town. De Altered Five Blues Band, dat is een band uit Minneapolis, uit Minnesota, uit Amerika, die eerst twee albums uitbracht als de Altered Five en daarna nog drie albums onder de huidige bandnaam de Altered Five Blues Band. Dit is de nieuwe cd van deze bluesband, Holler If You Hear Me, en ik draai door van Full Moon, Half Crazy.

stevige bluesrock van de Altered 5 Blues Band van de CD Holler If You Hear Me. Full Moon, Half Crazy. We gaan naar België toe, naar Gent. De Gentse bluescène scene. Vooral bestaan uw Tiny Legs, Tim en Doggy de Dove, Guy Verlinde. Lightning Guy noemde hij zich eerder, maar tegenwoordig is het gewoon Guy Verlinde. Er is een nieuwe CD van u te komen. Een beetje akoestisch opgenomen. Standing in the Light of the Brand New Day. En het nummer is Both Sides of the Blues.

Guy Verlinde, een beetje de dominee, de teacher in the blues. En dat is hij eigenlijk ook wel, want het is een man die heel veel voorlichting geeft over het ontstaan en de betekenis van de bluesmuziek. Van de cd Standing in the Light of a Brand New Day. Hij in Amerika naar het zuiden toe gaat, dan zegt ze Headed South. En hij naar het noorden gaat, The Way Up North. Nou, Martha Fields, die komt uit Texas. Die is naar het zuiden toe gegaan, naar de Appalachians, naar Virginia. Later is ze ook naar Europa toe gegaan. Een beetje een zelfverkozen isolement is ze in Zuid-Frankrijk terecht gekomen. Maar ze maakt nog steeds mooie nieuwe cd's. Dit is het titelstuk van de cd, Headed South.

Martha Field met Headed South, de eerste day van uur. Nog één nummer te gaan en dan hebben wij drie uitvoeringen van Blues Before Sunrise. Maar eerst nog een nummer van E.T. Plug. E.T. Plug, dat is de naam van Alexandra Jolanda Plug, getrouwd met Klaas Kuit uit Katwijk. En ze woont in Grollo in Blues Village. En daar heeft ze ook de cd op een Barefoot, oftewel de Grollo Takes, uit 2018. Daar treedt ze trouwens ook op. Maar even kijken wanneer ze door optreedt. Helemaal goed zingen, wel van belang natuurlijk. 19 december treedt ze op, als alles deugt trouwens. Hoor. Je weet maar nooit hoe dat met corona gedoe allemaal giet. Dus al de website in de gaten van Café Restaurant Hofstegen in Grollo. Maar 19 december stiet ze geprogrammeerd in elk geval. Net als 13 januari trouwens Bernard Ellison. Maar eerst de E.T. Plug, Alexandra Jolanda Plug. Met een nummer van de cd Barefoot Blues Village.

Blues Village van A.G. Plug met John Hofstinger en al in de tekst. Wel grappig trouwens, want John Zivar die kwam voor in de tekst Just for Fun van Q in the Blizzard. En hij dus in de tekst van A.G. Plug. En op 19 december, als alles doorgaat, speelt zij in Hofstinger in Grollo. Harry's Blues, de Lustrinor, op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Heel bekend nummer Blues Before Sunrise. Een titel die vaak gebruikt is, ook wel voor andere dingen. Voor een boek bijvoorbeeld, Blues Before Sunrise. Maar het origineel, dat is van Leroy Carr. Die heeft dat samengeschreven met de Scrapper Blackwell. Met zijn tweede traden ze vaker op. In 1934 is het de maakt. En de aanleiding is de cd van Covered Mule van Warren Haynes. Die net uit te komen is, Heavy Load Blues. Want daar stiet dat nummer ook op. Blues Before Sunrise.

De versie uit 2021 van Blues Before Sunrise in de uitvoering van Govan Mule. Het origineel dat is uit 1934 van Leroy Carr. Leroy Carr, dat was een van de grondleggers van de blues in Amerika, zou je kunnen zeggen. Een man die invloed had even op Robert Johnson, op Otis Spann, op Champion Jack Dupree, neem ze allemaal maar op. Hij is niet oud geworden, hij is maar 30 jaar geworden. In 1934 in Indianapolis overleden. Te veel drankgebruik, dat is hem fataal geworden. Maar hij heeft mooi werk nagelaten. Ik denk wel ongeveer 200 composities die hij nagelaten heeft. Onder andere How Long Blues, een heel bekend nummer. When the Sun Goes Down. En uiteraard Blues Before Sunrise.

Ja, de echte origineel duidelijk te horen vanwege het geruis van de plaat Leroy Carr uit 1934, midden het origineel van Blues Before Sunrise. Nou, uiteraard ook nog een derde versie erbij. Het is vaak opgenomen door allerlei artiesten, maar ik heb keuzen voor een gitarist. Gitarist die ook gespeeld heeft bij Muddy Waters, een jaar of 6, 7 denk ik, bij Muddy Waters gespeeld heeft. Ik heb het over Bob Margolin en dat is van de CD 2018, zijn versie van Blues Before Sunrise.

Dat waren de drie versies van Blues Before Sunrise. Het origineel van Leroy Carr uit 1934. De versie van Bob Margolin, die qua zang trouwens al een beetje liep door Bernd-Jan Hegen, van de B.G. Hegen Blues Band, uit 2018. En de aanleiding was de nee-cd van Govan Mule, Heavy Load Blues. Hele andersoortige muziek. Marco Chilker. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar ze weer aan de prijs als een van de grootste ontdekkingen wat betreft Americana muziek. Verhalen vertellende muziek. En dat klopt ook wel. Want het nummer dat, dat ik laat horen, dat gaat over Kevin Johnson. En Kevin Johnson, ja, wie is dat? Ja, dat is een democraat in Amerika. Dat zou het kunnen wezen. Een basketbalspeler zou het kunnen wezen. Maar zou ook gewoon een buurman kunnen wezen. Luister maar eens naar Marco Chilker.

Beste Muiderweert, de hele cd is te belusten. Dit is een debuut-cd van Marco Tjilker, de cd Poho Real. En ik draai het door van Kevin Johnson. Nou, we blijven nog een beetje in de namensfeer, want het volgende stuk dat heet Ursula Andress. En Ursula Andress, dat is een filmactrice, een hele oude ondertussen. Ik geloof dat ze al achter in de 80 is. Maar die speelde onder andere in de eerste James Bond film, Dr. No. Curse of the Lono, dat is de band die als over haar zingt. En dat is een Engelse groep, Curse of Lono. Dat zijn twee broers die samen met elkaar deze band vormen. Tiet lang ben ze een beetje u de running geweest, zeg maar. Maar ze hebben de draad weer opgepakt. Met de nee cd die heet People in Cars, Curse of Lono over Ursula Andress.

Curse of Lono. Trouwens, neem nog een boek van Hunter Thompson, The Curse of Lono. De band van Felix Bertelsheimer en van Neil Findlay, die in 2015 opgericht is en nu uitgekomen is met een nieuwe cd, de cd People in Cars. Vorige weken heb ik al een nummer gedraaid van Mark Rogers, van de cd Rhythm of the Roads. En dat doe ik nog een keer. En die past wel mooi bij de titel eigenlijk, want het gaat over een boete die hij kunt krijgen. $50 fine.

De $50 fine van Mark Rogers van de CD Rhythm of the Roads. Nou, je kunt het geld beter niet aan een boete uitgeven, je kunt het beter aan muziek uitgeven. Bijvoorbeeld de nieuwe CD van QB and the Blizzards die uitgebracht is. Grollo Blues, dubbel CD, dubbel LP die uitgebracht is met allemaal opnames uit de periode van 2001 tot 2011. Duur Eddie Rozen keurig netjes bij elkaar verzameld en netjes opknap van dat het geweldig klinkt. Bijvoorbeeld in dit nummer wat oorspronkelijk in 1968 door QB and the Blizzards opgenomen is op de LP Trippin' Through a Midnight Blues. Het is een older blues standard van Elmore James uit 1959. Dan hebben we het over The Sky is Crying.

Mooie saxofoonsolo erbij van Miklos Furt. Harry die noemde het al. Het zit er bijna op. Harry's Blues, nog één nummer te gaan en dan is het weer gebeurd. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in de hand van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van Luther Allison. Ook een goede kameraad van Harry Musquet. Overleden in 1997, ja. En dit is van een cd die in dat jaar ook uitgekomen is. Songs from the Road. Luther Allison met Lowdown and Dirty.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: John Prine uit Maywood, Illinois, overleed op 7 april 2020 aan de gevolgen van het coronavirus. En de voormalige postbode was een van de populairste singer-songwriters in Amerika. John Prine, Glory of True Love.

John Prine, Glory of True Love. Todd Snyder uit Memphis begon als singer-songwriter, maar in 2013 presenteerde hij zijn nieuwe band, Hardworking Americans, met gitarist Neil Cassell, die even later zelfmoord pleegde. Todd Snyder, Maybe You Heard.

Todd Snyder, Maybe You Heard. Tracy Bonham uit Boston was een natuurtalent als violiste. Ze was pas 10 jaar toen ze al ging studeren aan de University of South Carolina, want daar was ook een muziekafdeling aan verbonden. Intussen heeft ze 6 soloalbums gemaakt, ze woont in Woodstock en ze is getrouwd met een journalist van het muziekmagazine Rolling Stone. Tracy Bonham, Something Beautiful.

de intussen 65-jarige dochter van Johnny Cash. Ze was jaren getrouwd met Rodney Crowell. Samen hebben ze 3 dochters. Tegenwoordig is ze getrouwd met producer en gitarist John Leventhal. En ze hebben 1 zoon, Rosanna Cash. Loving him was easier.

Roseanne Cash, Loving Him Was Easier. Ray Wiley Hubbard uit Oklahoma is afgestudeerd aan de University of North Texas als docent Engels. Maar tijdens zijn vakantie in New Mexico belandde hij in het trio Three Faces West. En daar vond hij veel leuker dan voor de klas staan. En intussen heeft hij als singer-songwriter al 18 albums gemaakt. Ray Wiley Hubbard, The Beauty Way.

Ray Wiley Hubbard, The Beauty Way. Rodney Crowell uit Houston begon als gitarist in de hotband van Emmylou Harris, maar na het horen van Guy Clark en Townsend Zandt besloot hij om singer-songwriter te worden. En intussen scoorde hij al 5 nummer 1 hits in Amerika. Rodney Crowell, Come Sundown.

Rodney Crowell, Come Sundown. Kathleen Edwards uit Ottawa in Canada is de dochter van een diplomaat en daardoor woonde ze onder meer in Zuid-Korea en in Zwitserland. Als teenager ontdekte ze Bob Dylan en Neil Young en toen werd ze singer-songwriter, maar in 2014 stapte ze uit de muziek en begon ze een coffeehouse. Kathleen Edwards, Back to Me.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Portraits van Ben Bedford is het album van deze week. En dat album werd speciaal voor de Europese markt gemaakt met nummers van alleen in Amerika verkrijgbare albums van deze Ben Bedford, zoals Lincoln's Man, Land of the Shadows en What We Lost. Ben Bedford, John the Baptist.

Ben Bedford, John the Baptist. Lloyd Cole komt eigenlijk uit Engeland. Hij speelde in de band The Commotions. Maar in 1989 verhuisde hij naar New York en dan werd hij singer-songwriter. En hij heeft intussen al 18 albums gemaakt. Jill Sobule komt uit Colorado, is vooral bedreven in emotionele ballads en heeft 12 albums gemaakt. En de twee werken al jaren samen. Lloyd Cole en Jill Sobule voor The Good Times.

Lloyd Cole and Jill Sobule for the Good Times. James McMurtry uit Texas is de zoon van de Amerikaanse auteur Larry McMurtry. Hij heeft een eigen band, The Heartless Bastards, en dat is het huisorkest van de Continental Club in Austin. James McMurtry, Childish Things.

James McMurtry, Childish Sphinx. Marshall Chapman, dat is een zangeres uit South Carolina. Ze begon als songwriter voor Conway Twitty, Joe Cocker, Emmylou Harris, John Hiatt, Dion en Irma Thomas, maar intussen heeft ze ook al 14 soloalbums gemaakt. Marshall Chapman, Jesus Was a Capricorn.

Marshall Chapman, Jesus was a Capricorn. Grayson Capps uit Alabama brak door nadat hij zichzelf speelde in de film Love Song for Bobby Long. Intussen heeft hij 8 albums gemaakt en in hele trouwe aanhang in Nederland. Grayson Capps, Whale and Ride.

Grayson Capps, Whale and Ride. Shooter Jennings uit Nashville, dat is de zoon van Waylon Jennings en Jesse Coulter. Hij heeft intussen 8 albums gemaakt met zijn rockband en hij is de producer van Jamie Johnson, Wanda Jackson, Brandi Carlisle en Billy Ray Cyrus. Shooter Jennings, The Silver Tongue Devil and I.

Shooter Jennings, The Silver Tongue Devil and Die. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braamst deed de techniek en Henry Knecht coördineerde de playlist. We sluiten dit uur af met Patty Griffin uit Maine. En ze is hot, want ze trekt overal volle zalen. Top of the world.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Vorige maand ben twee grote namen uit de Amerikaanse muziek, in ieder geval uit de alternatieve country muziek, bent overleden. En dan heb ik het over Jerry Jeff Walker en Billy Joe Shaver. In deze uitzending besteden we daar aandacht aan. Maar verder ook nog muziek van Jeff Tweedy, nee CD ervan, Cass Hawkins, Simon Kinney Lewis, The Smokewagon Blues Band en Paul Gildens. I Know When I'm Beaten.

Mondharmonica speelde uit Engeland, Paul Gillings, in 1993. Toen zette hij zijn eerste schreden. Toen won hij het wereldkampioenschap harmonica speelde voor de jongsten, zeg maar. Dit is van een nieuwe cd, van een elektrische cd. Want even vorig jaar heeft hij ook een akoestische cd uitgebracht. Maar dit is van Invisible Prison, Paul Gillings, met I Know When I'm Beaten. De Smoke Wagon Blues Band. Dan denk je misschien dat dat uit Amerika komt. De Smoke Wagon Blues Band. Maar het komt uit Canada, uit Ontario. Er komt heel veel goede muziek vandaan. En dit is er een van. De cd is The Ballad of Albert Johnson. En het nummer Poor Man Blues.

Liggen de gezellige traditionele blues van de Smoke Wagon Blues Band uit Ontario, uit Canada. Van de cd The Ballad of Albert Johnson. De volgende man die komt uit Australië. En dat is een gitarist, Simon Kinney Lewis. En die een cd maakt heeft onder de titel Another Day in San Jose. Het is in, denk ik, alweer zijn 7e of zijn 8e cd. Hij speelde onder andere in de begeleidingsband van Chris Kane, een uitstekende blueszanger. Dus hij heeft goede referenties, deze Simon Kinney Lewis, met een nummer van Don Nix, Black Hat Moan.

Ja, Heavy Blues cover zing van Simon Kinney Lewis, het nummer van Don Nix, Black Cat Moan. Het ziet veel wat rustiger werk. Vorige week ook al een stuk van de draai de nee cd van Robbie Ray, de cd Up and Down. Een beetje akoestische blues-achtige muziek. De 22, nee de 2020 Blues.

2020 Blues van Robbie Ray van zijn nieuwe cd Up and Down. Cass Hawkins is een blueszangeres die in Frankrijk woont, maar die afkomstig is uit Noord-Ierland. Hetzelfde gebied zeg maar als Van Morrison, uitstekende bluesliefhebber, bluesdame, die een nieuwe cd uitgebracht heeft, Memories Of. En die herinnering die bent vooral aan de grote mensen in de blues. Bijvoorbeeld de klassiekers, Bosé, over zingt. Nou, een van die absolute klassiekers is het nummer Spoonful van Willie Dixon. Hier is Cass Hawkins.

Spoonful. Ik zei al, de compositie is van Willie Dixon, maar de man die het beroemd gemaakt heeft in 1960, dat was Howlin' Wolf. En dit was de uitvoering van Cass Hawkins van de cd Memories Of. Harry's Blues, de Lustrinoor. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En in dit geval een nummer van een man die op 28 oktober overleden is. Billy Joe Shaver. Een beetje een outlaw countryman zou je kunnen zeggen. Een man die het leven hard leefd heeft. Vulle muziek gemaakt, maar ook nogal flink wat geweld door allemaal om me toe. Dus even een keer in recht voor de kop scheuren. Maar ik kwam er nog met weg ook nog. Billy Joe Shaver. Door is het nummer Tramp on Your Street. Titelstuk van de cd die uitgekomen is in 1993 is doorgaan. En de eerste uitvoering, dat is de bluesuitvoering van Little Ed and the Blues Imperials. Uw 2014 Tramp on Your Street.

de eerste versie van Tramp on Your Street van Little Ed en de Blues Imperials van de CD Contemporary Blues. Compositie dus van Billy Joe Shaver, de man die op 28 oktober overleed. En Little Ed en Blues Imperials, een man die al heel lang bezig is. Rough Housing, dat was zijn eerste CD of LP, denk ik zelfs. Ik weet niet precies wanneer. Van wanneer die is. Die is 1986. En toen werkte hij nog gewoon in een auto wasseretten. Billy Joe Shaver, man die overleden is in Waco in Texas, een echte Texaan. Ja, ook wel een beetje zoals Texaan wel kunt wezen, een recht voor de raap en ook behoorlijk conservatief en nogal schietlustig, zou kunnen zeggen. Maar de man die heeft ook geweldige muziek gemaakt. Stond onder de Americana-muzici was hij zeer bekend en zeer gewild, zou kunnen zeggen. Nou, de titelstuk van de CD die u te komen is in 1993, een van de meest bekende nummers van Billy Joe Shaver, Tramp on Your Street. Along.

Het origineel van Billy Joe Shaver, Tramp on Your Street. Een man die het leven hard geleefd heeft en op 28 oktober overleden is. Een man die de hand in de zaagmolen kreeg en de twee vingers eraf had en desondanks toch prima gitaar speelde. Zijn zonen verloren op 31 december 2000 aan een overdosis drugs. En de heethoofdigheid van Billy Joe Shaver die bleek toen op dat moment eigenlijk ook, want hij pakte gelijk zijn revolver en wilde naar de dealer toe om hem gelijk ter plekke door te schieten. Maar Willie Nelson heeft hem er toen nog van weerholden. De derde versie van Tramp on Your Street is van Bugs Henderson, een man uit Texas, een gitaarspeler uit Texas die in kleine kring geweldig bekend is. Niet zo heel oud geworden, 69 jaar is hij geworden. Bugs Henderson en de Shuffle Kings van de CD Have Blues Must Rock Tramp on Your Street.

waren de drie versies waren dat van Tramp on Your Street van Billy Joe Shaver uit 1993. Bugs Henderson en de Shuffle Kings, dat was de lessen die hij hoorde uit 2008 van de cd Have Blues Must Rock. En de eerste die was van Little Ed en de Blues Imperials uit 2014. Tramp on Your Street, nummer van Billy Joe Shaver. Volgende nummer is ook van Billy Joe Shaver, maar in de uitvoering van een man die op 23 oktober, vorig maand dus, overleden is, Jerry Jeff Walker. Ook een hele bijzondere man. Ook een beetje een outlaw country music man. Geboren in New York, overleden in Austin. Opgegroeid in de wereld van Greenwich Village met de folk singers. Phil Ox, Ramblin' Jack Elliott, Tim Hardin, Bob Dylan, dat soort mensen. Later kwam hij wat meer in de alternatieve country muziek terecht. En hij is vooral wereldberoemd geworden met zijn compositie Mr. Bojangles. Maar die straks. Eerst Jerry Jeff Walker zelf met Old Five and Dimers Like Me.

compositie van Billy Joe Shaver. Zijn naam weer in de begon ik eerder nu, Billy Joe. En de uitvoering van Jerry Jeff Walker. Beide man bent de vorige maand overleden. En Jerry Jeff Walker die werd dus vooral bekend met het nummer Bojangles. Wat een grote hit werd door de Nitty Gritty Dirt Band. Maar de uitvoering die ik laat horen is van Nina Simone. Nina Simone, een geweldige pianiste uit North Carolina. In de 30 jaren is ze geboren. En die was hartstikke goed. Die kon geweldig goed spelen. Maar dat was een tijd dat een zwarte pianist dat die nog niet zo naar voren mocht komen. Want toen zij op een gegeven moment een concert gaf en er alles op de eerste rij ging zitten, toen werden die verwijderd. Want op de eerste rij hoorden geen zwarten te zitten, maar er mocht alleen nog maar blanken zitten. Dat was de tijd waarin Nina Simone opgekomen is. Nou, ze was een jazzliefhebber, bluesliefhebber, maar vooral ook klassieke muziek. Ze speelde heel graag Bach en Chopin. En haar uitvoering van Mr. Bojangles is geweldig. Nina Simone.

Nina Simone van de CD Here Comes the Sun uit 1971. LP was dat uiteraard nog. Met de compositie van Jerry Jeff Walker, Mr. Bojangles. Die compositie die maakte hem trouwens zeer welvarend, want dat leverde heel veel geld op. En zoveel dat hij er stil van kon leven, maar dat deed hij niet, want muziek was zijn leven. Nog een compositie van Billy Joe Shaver, man die geweldig veel mooie dingen gemaakt heeft en ook door andere artiesten zeer gewaardeerd weer. De Kinky Friedman bijvoorbeeld. Bob Dylan die noemde hem in zijn lied I Feel a Chance Coming On. Van het album Together Through Life in 2009. En ook word ik een nummer van draaide van Bugs Henderson, die noemde hem ook in een lied. Teken dat de muziek van Billy Joe Shaver blijft voortleven. Hier een nummer van Billy Joe Shaver in de uitvoering van Will Hogan, When I Get My Wings.

Will Hoger met een compositie van Billy Joe Shaver, When I Get My Wings. Eerbetoon aan de beide grote mannen, Billy Joe Shaver en Jerry Jeff Walker, die allebei de vorige maand helaas overleden zijn. Je hebt luisterd naar Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van Jeff Tweedy, nee, een cd van Jeff Tweedy, Love is the King. Jeff Tweedy, de man van Uncle Tupelo en van Wilco. En dit is Opaline.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Cry No More, dat is het nieuwe album van de voormalige zangeres van Trampled Underfoot, Danielle Schniebelen uit Kansas City. En als soloartiest heet ze Danielle Nicole. Dit is het titelnummer, Cry No More.

Daniel Nicol, Cry No More. De Cash Brothers komen uit Canada en hebben helemaal niets met Johnny Cash te maken. Het gaat om Andrew en Peter Cash. Ze hebben een album, A Brand New Night, met louter eigen composities. De Cash Brothers, You're It.

The Cash Brothers, You're It. US Rails, dat is een Amerikaanse band rond zanger-gitarist Tom Gillam. En ze hebben een fonkelnieuw album, We Have All Been Here Before. En daar staan louter covers op. En het is toch wel leuk dat een Amerikaanse band in 2017 nog steeds een nummertje van de Beatles covert. US Rails, You've Got to Hide Your Love Away.

US Rails, You've Got to Hide Your Love Away. Slade Cleaves kwam vanuit Maine naar Austin, Texas, want dat blijft het mecca voor de alternatieve country en Americana. En daar maakte hij het album Broke Down. Slade Cleaves, One Good Year.

Slate Cleaves, One Good Year. All the Rage, dat is het ijzersterke nieuwe album van de Engelse blueszanger Ian Siegel. En dat komt mede door de inbreng van die uitstekende Nederlandse begeleidingsband onder leiding van de virtuose gitarist Dusty Sigaar. Ian Siegel, My Flame. Well, I-

Ian Siegel, My Flame. Maria Muldaur bezocht het graf van Memphis Minnie in het plaatsje Walls in Mississippi. En ter plaatse besloot ze een album te maken met klassieke bluesnummers. Dat album dat heet Richland Women Blues. De mannenstem die u hoort is van Taj Mahal. Maria Muldaur, Soul of a Man.

0: Muziek voor volwassenen. Radio Drenthe. Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Chris Kane van gitarist Chris Kane is het album van deze week. En dan hebben we het over een iets wat onderschatte gitarist uit San Jose in Californië. En hij ploetert het ten onrechte nog steeds in het kleine clubcircuit. Chris Kane, Evil-Minded Woman.

Chris Kane, Evil Minded Woman. De Woodies, dat is de band van Michael en Diane Woody. En ze groeiden thuis op met de muziek van The Avery Brothers. Want de ouders van deze twee Woodies waren fanatieke fans van Don and Phil. En dat is aan de sound van hun kroost te horen. De Woodies, The Rain Came Down.

Woody's The Rain Came Down. Er komt niet alleen gladde country uit Nashville. Een voormalige baptistenpredikant maakte een verrassend goed album. Cotton Fields and Blood for Days. Abe Partridge, Ride Will You Ride.

Abe Partridge, Wright, Willie Wright. Nancy Griffith kwam naar Austin, Texas om te studeren, maar ze begon tevens op te treden in lokale studentenkroegen en was singer-songwriter voordat ze het wist. Nancy Griffith, The Last of the True Believers.

Nancy Griffith, The Last of the True Believers. De twee eerste albums van Anderson East kwamen uit bij Elektra Records. Dat was een heel groot label, dus de platenbazen zien wel toekomst in hem. En wat ook opvallend is, zijn producer is de beroemde producer Dave Cobb. En deze man werkt louter met toptalenten. Anderson East, If You Keep Leaving Me.

Anderson East, If You Keep Leaving Me. Caroline Herring, die komt uit de folkmuziek, en dat is gedateerde muziek in Amerika. Joan Baez was haar grote voorbeeld, en dat kan niet meer in deze tijd. Maar de stap van folk naar Americana is heel klein, en daarom maakte ze het album Wellspring. Caroline Herring, Colorado Woman.

Caroline Herring, Colorado Woman. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braams deed de techniek, Henri Knecht coördineerde de playlist. We gaan eruit met Doug Sam uit San Antonio, Texas. Hij woonde een periode in Canada, maar daar kwam zijn carrière niet van de grond. En toen keerde hij terug naar Austin. En dan maakte hij bij Entones Records het album Jukebox Music. En later zou hij ook nog met Freddie Fender de Texas Tornadoes beginnen. Doug Sam, I Won't Cry.

0: Siena tot Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Het is alweer november maand, de donkerste tijd van het jaar. En daar past de blues, denk ik, uitstekend bij. Van bijvoorbeeld Sean Pittman van Kurt Vile, Brent Cobb, Jeremiah Johnson, een nieuwe cd. David Bromberg, ook een nieuwe cd. Mick Clark, The Reverend Shane Amos, een nieuwe van de Drive-By Truckers en misschien nog wel de Dirty Knobs. Maar we beginnen met bluesrocker Dave Fields, The Force of Will.

Echte stevige bluesrock van deze man, van Dave Fields. Titelstuk van de nieuwe CD Force of Will. Sean Pittman, daar heb ik wel eens vaker wat werk van gedraaid. Het is een man die uit Texas komt. Zijn eerste album, dat was Blues from Dallas in 1996. En dit is ondertussen alweer zijn zesde album. Het is een EP'tje in dit geval. 6 nummers staat erop. Speed, Sound and Lonely. Sean Pittman met Finger on the Trigger.

Ja, dit is wel Texas Blues, zou ik het wel zeggen. Sean Pittman, Finger on the Trigger. Dit is van een nieuwe cd van hem. Ik dacht eerst dat het een EP was, maar het is een nieuwe cd. De cd Make It Right. Kurt Vile, een geweldige goede gitarist uit Amerika, die samen met John Prine nogal wat dingen gedaan heeft. Het waren twee mannen die goed met elkaar overweg kunnen. John Prine is dit jaar overleden aan corona, helaas. En Kurt Vile heeft een EP opgenomen met hem. Maar met nummers van John Prine eigenlijk. Dit is een van de bekendere nummers die ook wel opgenomen is door Carla Olsen bijvoorbeeld. Kurt Vile met The Speed of Sound of Loneliness.

Kurt Vile met een nummer van John Prine. Van de CD of van de EP Speed, Sound and Lonely. Speed of the Sound of Loneliness. Prachtig nummer. Mooie uitvoering ook. In dit geval met een akoestische gitaar. Terwijl Vile natuurlijk heel vaak zwaar elektrisch speelt. Nou, wat meer in de richting van de akoestische muziek is Brent Cobb. Een Americana-jongen die al een jaar of 15 denk ik aan de weg timmert. Recentelijk had hij vrij veel succes met zijn CD Providence Canyon. En dat bracht ook het oude werk van hem toch weer een beetje tevoorschijn. Nu 2006, een CD die dit jaar op Nee Utrecht is. De CD No Place Left to Leave. Door van het titelstuk.

0: place left to go. De Americana-kant van Harris Blues met Brent Cobb. Het titelstuk van zijn cd No Place Left to Leave. Oorspronkelijk uit 2006, maar weer opnieuw uitgebracht in 2020. Ja, uiteraard de coronacrisis die heeft ook veel gevolgen voor de muzici all over the world. Jeremiah Johnson, een voorbeeld te noemen. Een man die eigenlijk een nieuwe cd uit wil brengen. Maar die door alle ongemakken van de corona door niet aan toegekomen is. Hij heeft dat wel verwerkt in een nee nummer wat hij maakt heeft. Unemployed, highly annoyed. Ja, zonder werk zit is hartstikke vervelend. Maar daar heeft hij een hele mooie artistieke invulling aan gegeven. Deze man, Jeremiah Johnson.
1: Yeah man, now. Show been a struggle now. Getting tight. What the hell going on with things?

Unemployed, Highly Annoyed. Jeremiah Johnson met een eigenlijk een verduurd blik op een nieuwe cd die van hem nog uit moet komen op het bekende Duitse Roof label. Het is Blues, de Lustrinoor. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Jimmy Vaughan. Een dubbel cd van Jimmy Vaughan kwam bij mij terecht. En dat is niet het nee-werk van Jimmy Vaughan, maar allerlei werk uit het verleden zou je eigenlijk kunnen zeggen. Onder de titel The Pleasure is All Mine. Het plezier ligt bij mij. Nou, de muziek die hij maakt, dat is hele mooie onderhoudende muziek. In dit geval draai ik een nummer van Jimmy Reed, I'm a Love You, in drie verschillende uitvoeringen. Eerst de versie van Jimmy Vaughan.

Jimmy Vaughan met I'm a Love You van de 9 cd van hem, de dubbel cd The Pleasure's All Mine. Het origineel is uit 1960 van Jimmy Reed. Het is de flipside van een van zijn bekendste nummers, The Big Boss Man. Uitgebracht toen het nog op het VG-label. Dat was een sublabel, zeg maar, waar de blues op uitgebracht worden. Het origineel, Jimmy Reed, I'm a Love You.

Heel kort nummertje eigenlijk van Jimmy Reed, I'm a Love You. Het is een eigen compositie van hemzelf. En vandaag het nummer wat centraal staat in drie keer is scheepsrecht. De eerste was van Jimmy Vaughan, de tweede van Jimmy Reed. En de derde die is van Rod Piazza, een mondharmonica speler uit Californië, die naar Chicago toegegaan is. En door in 2004 de CD voor The Chosen Who maakte. En zijn versie van I'm a Love You.

Wel grappig, drie versies van één en hetzelfde nummer. En de lengtes zijn ook allemaal verschillende. Het origineel van Jimmy Reed uit 1960 was een kleine 2 minuten. Het nummer, de uitvoering van Jimmy Vaughan, die was een kleine 3 minuten. En deze Lester, die van Rod Piazza en de Mighty Flyers, die was bijna 4 minuten. Maar allemaal, I'm a Love You. Dave Bromberg, een naam die de liefhebbers wel kennen. Want Dave Bromberg, die werkt aan heel veel opnames, werkte die met onder andere bij Bob Dylan. Ik dacht bij Nashville Skyline, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar ook bij werk van Jerry Jeff Walker, Willie Nelson, Jorma Kaukonen, Jerry Katsia. Nou, neem ze allemaal maar op. In 1972, toen debuteerde hij al, bijna 50 jaar geleden, zeg maar. En recent kwam er een nieuwe cd van hem uit. En daarvan draai ik het titelstuk. Het is een nummer van Tommy Johnson, Big Road.

Jawel, Still Alive and Kicking. Dat is Dave Bromberg, de man die in 1947 geboren is in Philadelphia en een hele wereld, een hele weg van muziek achter zich heeft liggen. The Big Road, de titel van zijn nieuwe cd. Een nummer van de nieuwe cd van Mick Clark, die in zijn eigen studio opnummer is, de cd Big Wheel, en daarvan Snapping at Your Heel.

Snapping at Your Heel van Mick Clark van zijn nieuwe cd Big Wheel, Blues uit Engeland. Terug naar Amerika, naar een nieuwe cd van Reverend Sean Ellis Amos. Reverend Sean Amos moet ik eigenlijk zeggen. Dat Ellis, dat is zijn eigen naam, die hoort er eigenlijk tussen. Geboren in 1967, een hele bijzondere geschiedenis heeft deze man. Zijn vader was namelijk uitvinder. Famous Amos, in Amerika is dat een begrip. Met chocoladekoekjes, kent iedereen het door zo. En zijn vader begon het door een shop met in Los Angeles met geld van muzikanten. En het werd een enorm succes. En de Reverend, die naam Reverend, heeft het erbij aan de naam. Is een uitstekende blueszanger die nou een nieuwe cd gemaakt heeft. En misschien wordt dit nog wel een keer een deurbraak voor hem. Wie weet het? Het is de cd Blue Sky en daarvan het nummer Troubled Man.

De Reverend Sean Amos van zijn cd Blue Sky, het nummer Troubled Man. En de stem op de achtergrond, dat was de zangeres Rudy Foster. De Drive-By Truckers, een band die ooit opgericht is, de Patterson Hoed al heel wat jaren terug, want ze zijn er al toe aan de 13e cd. De 12e cd die kwam begin dit jaar, die Unraveling. En in die tussentijd is de hele wereld is natuurlijk veranderd. En ja, voor de band de... ook de aanleiding, voor de Drive-By Truckers de aanleiding, een nieuwe cd uit te brengen onder de titel The New OK. Ja, wat is het nieuwe normaal, zeg maar, The New OK. En door van het nummer Sarah's Flame.

De Drive-By Truckers met een nummer van de NEE-CD, de New OK, het nummer Sarah's Flame. Compositie trouwens van Mike Cooley, niet van Patterson Hood, die veel materiaal schrijft, maar in dit geval van Mike Cooley. Het is Blues, de Rijnorre Lustert, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in handen van Martin Fulder. En we beëindigen met een nummer wat in deze tijd denk ik heel goed past. Het is een nummer van de Dirty Knobs, de band van de man die zoveel speelt bij Tom Petty, Mike Campbell. Dit is niet het nummer wat op de nieuwe cd staat, maar die nieuwe cd moet nog steeds uitkomen. Reckless Abandon, uitstekende cd. Maar een nummer wat geschreven is, een beetje aan de hand van de huidige periode. Lockdown, part 2, The Dirty Knobs.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Paul McCartney typeerde de Rolling Stones onlangs als een coverband. Dat is gedeeltelijk waar, maar die covers leverden echter wel heel veel mooie muziek op. En vandaag staan de Rolling Stones dan ook centraal als coverband. Songwriter Bobby Troup uit Hollywood beschreef zijn reis vanuit Pennsylvania naar Californië. En Nat King Cole nam het nummer op en had er in 1946 een top 5 hit mee in Amerika. Bobby Troup werd miljonair dankzij het nummer, want het werd 349 keer gecoverd. Onder meer door Chuck Berry, Dem met Van Morrison, Tom Petty, de Spencer Davis Groep, Lee Towers, Herman Brood, Andy Fairweather Low en natuurlijk de Rolling Stones. Route 66.

The Rolling Stones, Route 66. Willie Dixon, bassist en huisproducer van Chess Records in Chicago, is de belangrijkste bluescomponist aller tijden. Hij schreef het nummer in 1954 voor Muddy Waters en de hele blueswereld stortte zich op dit briljante bluesnummer. Etta James, Chuck Berry, Junior Wells, Willie Dixon zelf in 1973, Van Morrison, B.B. King, Bill Medley, Eric Burdon, Paul Rodgers, Freddie King en Buddy Guy en de Rolling Stones. I just want to make love to you.

The Rolling Stones, I Just Want To Make Love To You. En dankzij de Rolling Stones verdiende de zwarte Amerikaanse bluescomponisten voor het eerst veel geld. De Rolling Stones brachten de blues bij het grote, blanke publiek en de royalties stroomden binnen. Jimmy Reed scoorde 23 hits en deze hit van hem werd maar liefst 44 keer gecoverd, onder meer door Ike en Tina Turner, Aretha Franklin, Johnny Winter, Elvin Bishop, Junior Wells, Peter Green, Hans Tasink en de Rolling Stones. Honest I Do.

The Rolling Stones, Honest I Do. Eigenlijk is het een nummer van Jimmy Reed, maar hij heeft het nummer nooit gedeponeerd en toen stond er plotseling Nanker Pels op. En dat betekende dat de Rolling Stones hun eigen naam eronder gezet hadden. Dat was natuurlijk heel goed voor de royalties. En producer Phil Spector maakte snel gebruik van deze buitenkans. Hij zette zijn naam er ook nog op. En het was de eerste top 5 hit in Engeland voor de Rolling Stones. En heel vreemd, zanger Gene Pitney is de pianist op dit nummer. De Rolling Stones, Little by Little.

Rolling Stones, Little by Little. Het nummer is van James Moore en dat is de echte naam van Slim Harpo. Hij nam het zelf op in 1957 en er verschenen covers van Peter Frampton, Peter Green, Pink Floyd, Kenny Wayne Shepherd, The Doors, Grateful Dead en Coco Taylor. The Rolling Stones, I'm a King Bee.

The Rolling Stones, I'm a King Bee. Het is een cover van Chuck Berry. En Chuck had er zelf een single hit mee in 1958. Maar die werd vervolgens in de jaren 60 volop gecoverd. Zeker door Engelse artiesten. Er verschenen covers van Tommy Rowe, Jonathan Richman, Status Quo, Doug Sam, The Beatles, Tom Petty en natuurlijk The Rolling Stones' Carol.

The Rolling Stones, Carol. Het nummer werd geschreven door de beroemde Motown-componisten Brian Holland, Lamont Dozier en Eddie Holland. En het was in 1963 een single voor Marvin Gaye. En daarna werd het nog opgenomen door Dusty Springfield, Lulu, Stevie Wonder, Steam Packet, C.T. Hill, Diana Ross, The Temptations en The Rolling Stones. Can I Get a Witness?

0: The Rolling Stones, Can I Get a Witness? Het nummer werd geschreven door songwriter Ted Jarrett en in 1957 was het een hit voor de Amerikaanse zanger Gene Ellison. En het werd ook nog opgenomen door Johnny Adams, Solomon Burke, Gene Vincent, Joe South, Buddy Guy, Eddie Clearwater, Rod Piazza en The Rolling Stones. You can make it if you try.
1: You can make it.

The Rolling Stones, You Can Make It If You Try. Het is een nummer van Rufus Thomas, de sterartiest van Stax Records in Memphis. En het was in 1963 een hele grote hit in Amerika. En Rufus Thomas heeft er aardig aan verdiend, want vervolgens verschenen er 115 covers. Onder meer van The Everly Brothers, Georgie Fame, Mitch Ryder, Sandy Shaw, Aerosmith, Roger Daltrey, Rick Derringer, The Trucks, John Cale, Steve Marriott en The Rolling Stones. Walk in the Dark.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: A Fool's Paradise van Harlem Lake is het album van deze week. En Harlem Lake bestaat uit 5 jonge gepassioneerde muzikanten. Maar zangeres Janne Timmer is echt een aanwinst, omdat Dave Warmerdam weliswaar het muzikale hart van de band is, maar hij is wel een gemankeerde zanger. Harlem Lake, The River.

Column Lake, The River. Het was een single voor Solomon Burke in 1964, een productie van Burt Burns. En hij schreef het nummer samen met Jerry Wexler van Atlantic Records. Het werd een top 5 hit in Amerika en er verschenen 2 beroemde covers. Eerst van Wilson Pickett en later van de Blues Brothers. Het werd ook nog opgenomen door The Shadows of Night, Dusty Springfield, Led Zeppelin en The Rolling Stones. Everybody needs somebody to love.

The Rolling Stones, Everybody Needs Somebody to Love. Elvin Robinson, dat was een bluesgitarist uit Louisiana. Hij had in 1964 een grote hit in Amerika met Something You Got, een nummer van Chris Kenner. En voor Red Bird Records, het label van de songwriters Jerry Lieber en Mike Stoller, schreef hij een nummer. En dat nummer werd later gecoverd door de Rolling Stones. En Elvin Robinson was jaren later nog de gitarist in de begeleidingsband van Dr. John. De Rolling Stones, Down Home Girl.

The Rolling Stones, Down Home Girl. Het was een single van het Will Bradley trio uit 1940. En het kan u niet kwalijk nemen als u dat plaatje niet meer heeft. Het werd in 1960 ook nog eens opgenomen door Chuck Berry. In 1964 door Manfred Mann. En in 1965 door de Rolling Stones. En daarna nog door Bruce Springsteen, Jerry Lee Lewis, Amos Milburn en Chuck E. Weiss. The Rolling Stones, Down the Road a Piece.

The Rolling Stones, Down the Road, A Piece. Het nummer is geschreven door Alan Toussaint en het was een single voor Irma Thomas in 1963 met de titel Ruler of My Heart. Otis Redding coverde het nummer en hij maakte Pain in My Heart van de titel. En het werd gecoverd door Willie DeVille, Linda Ronstadt, Norah Jones en The Rolling Stones. Pain in My Heart.

The Rolling Stones, Pain in My Heart. Het is een compositie van Willie Dixon en in 1961 was het de B-kant voor de single Shake For Me van Howlin' Wolf. Er verschenen covers van Sam Cooke, Big Mama Thornton, Luther Allison, Ronnie Hawkins, Otis Rush, The Doors, Lucky Peterson, Mick Taylor, Peter Green, Etta James en Lucinda Williams. En het was een nummer 1 hit in Engeland voor de Rolling Stones, Little Red Rooster.

The Rolling Stones, Little Red Rooster. Het was een nummer van Chuck Berry uit 1961 en het was de B-kant van de single Go Go Go. En die single werd een top 40 hit in Engeland. Dus de Rolling Stones die kochten zo'n singeltje van Chuck Berry en die kozen voor de B-kant als hun debuutsingle. Het nummer eindigde op 21 in de Engelse hitparade en het werd op 10 mei 1963 opgenomen in de Olympic Studios in Londen. The Rolling Stones, Come On.

The Rolling Stones, Come On. Het is opnieuw een compositie van bluescomponist Willie Dixon uit Chicago. In 1955 werd het nummer opgenomen door Muddy Waters. En voor Muddy Waters had Willie Dixon ook al Hoochie Coochie Man, Little Red Rooster, Spoonful en I Just Want To Make Love To You geschreven. Deze Willie Dixon kwam in 1936 vanuit Mississippi naar Chicago en hij overleed in 1992. Hij werd 76 jaar. The Rolling Stones, I Want To Be Loved.

The Rolling Stones, I Want To Be Loved. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braamstede Techniek en Freek Middendorp coördineerden de playlist. The Rolling Stones namen één nummer op van John Lennon en Paul McCartney. Dat nummer stond op het album With The Beatles en werd gezongen door Ringo Starr. Het was de tweede single voor The Rolling Stones en het eindigde als 12e in de Engelse hitparade, terwijl het eigenlijk een vreselijk nummer was. En het werd ook nog opgenomen door Adam Faith, Count Basie, Freddy and the Dreamers, Suzy Quatro en The Barren Knights. The Rolling Stones, I Wanna Be Your Man.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah. Welkom luisteraars bij Harry's Blues. En wij zijn vandaag inderdaad in de grote stad. Want wij hebben de Delta achter ons laten en wij zitten in Memphis wat deze aflevering betreft. En Memphis, dat is toch eigenlijk een beetje het, de top van de Delta, zeg maar. Hè?
3: Ja, daar begint het, zeg maar dan, in de lobby van het Peabody Hotel. Een heel groot hotel in het midden van Memphis. Als je daar s'nachts wat logeert, dan moet je de portemonnee flink wiet los trekken. Maar dat is niet zomaar waar. Memphis, bekend door allerlei soorten van muziek. Maar vooral bekend door Elvis Presley natuurlijk, die daar zijn eerste opnames maakte. En toch ook een beetje door Stax, Stevens en Axton, dat waren dan de mensen van de Barkees en de Soul en zo. Een soort van dependance van Atlantic, zou ik maar zeggen.
2: Ja, en Memphis is een mooi vertrekpunt om ook nog in de omgeving rond te kijken. Vandaag kijken wij naar de Sun Studios en naar Graceland. Maar we gaan in de volgende uitzending dan gaan we nog even terug naar de Delta. Dan gaan we naar Walls, waar Memphis Mini begraven is. En uiteraard, wij gaan ook nog eens in uitgebreid over Highway 61. Want ja, hij de Way Up North wil te maken, dan meuk over Highway 61. Maar vandaag zitten wij gewoon in Memphis.
3: We zijn hier midden in Memphis, vlakbij Union Boulevard, wat uiteindelijk uitloopt naar de oevers van de Mississippi. En hier in de knik, precies in de knik van Union, daar zien wij de Sun Studios. En de Sun Studios, dat waren de studio's van Sam Phillips, een man die al heel vroeg in Memphis allerlei mensen ging opnemen die later heel belangrijk worden bent. En een daarvan, dat was natuurlijk Elvis Presley. Maar meer anderen die ook heel bekend waren, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash. En ook wat donkere mensen, zoals daar zijn Bobby Bland, Rufus Thomas en nog een paar anderen.
2: Maar was dat hier nou een mix tussen de zwarte muziek en de blanke muziek dan? Als ik zo die namen hoor.
3: Ja, ik denk wel, kijk, op de radio toen was er natuurlijk een heleboel zwarte muziek. En daar ben die blank natuurlijk ook ontzettend door beïnvloed. Kijk, hier staat toevallig een busje van de Sun Studios. En daar kun je eigenlijk een tour maken. Je kunt een tour maken door Beale Street, waar Elvis dan, waar ook nog een winkel is met reliquieën van Elvis. En je kunt ook naar Graceland. En dat is een beetje in de buitenbuurt van van Memphis.
2: Nou, zo met die bussen met gewoon, hè?
3: ja, zou kunnen natuurlijk.
2: Ja, zou dat willen?
3: Nou, voor mij hoeft het niet. Want ik vind dat eigenlijk een beetje een beetje poppenkast. Het is super commercieel natuurlijk. En met ons programma over de blues heeft het natuurlijk niet zo gek veel te maken, zo denk ik.
2: Het heeft meer met de rock and roll te maken.
3: Ja, en ja, god, het was de woonplaats van Elvis, maar het is nu gewoon toch een soort van museum waar ontzettend veel mensen naartoe gaan. Het is voor de stad Memphis is het gedeeltelijk een zegen natuurlijk. En misschien wel het beste wat Elvis gedaan heeft voor de zwarte bevolking. Want in die industrie, want je kunt wel haast zeggen, een Elvis-industrie, daar werkt ontzettend veel zwarte mensen gewoon.
2: Ja, wat is dat nou, wat is dit nou anders dan een Delta Blues museum?
3: Ja, dit is toch wel schaalvergroot natuurlijk. Hier gaat het natuurlijk over in Delta Museum ging het over 4000 mensen in de maand, maar ik denk dat hier over veel en veel meer gaat. Ja. Maar ja, dat komt natuurlijk ook door de stad. De stad is ook veel groter als Clarksdale natuurlijk.
2: Zo in binnen gaan, dan hem kicken hier zo.
3: Ja, ja.
2: Het is nou een café hier, hè?
3: Ja, het is nou een café. En daarboven daar heb je nog een gedeelte van de studio met allerlei objecten die toen gebruikt werden. Kijk, en hier binnen daar hangt allemaal fotootjes van mensen die hier allemaal opgenomen hebben. Je kunt er cd's krijgen, je kunt er zelfs gitaren kopen aan de wand. Allemaal epifoons trouwens.
2: Laat maar eens hem kijken daar. Ik weet niet hoe binnen mag trouwens. Hè, met,
4: met camera, met microfoon, maar dat merken we dan vanzelf wel.

0: Dat is een hele bijzondere opname van Elvis Presley. Die man die de Sun Studio samen met Jerry Lee Lewis en Carl Perkins en Johnny Cash groot gemaakt heeft. Het is een opname uit juli 1970 in Nashville. En dat is zo'n opname die nooit uitgebracht is.
1: Ja, jammer. Dat is een hele goeie.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja, maar ik ben verder niet zo'n Elvis-liefhebber.
1: Ik ben Elvis-liefhebber totdat hij in dienst ging. Daarna vond ik er geen bal meer aan. Dat heb ik gemeen met mensen als John Lennon en zo. En een heleboel anderen. Ik vind die Sun-periode echt het beste. Maar dit is ook heel goed met James Burton op gitaar. En een gedeelte van de Charlie Daniels band.
0: Ja, Charlie McCoy op mondharmonica.
1: Heel soepel gespeeld en gezongen.
0: Ja, en dat heeft hij dan waarschijnlijk toch van huis uit midden kring, omdat hij in dat zwarte gebied opgegroeid is natuurlijk. Hè?
1: Ja, is gewoon een hele soepele stem.
0: Ja, geboren in Tupelo. Zoon van Vernon Presley.
1: Ja, Vernon. En zijn vader, die moest hij altijd helpen, want die had in de rug en zo. En,
0: kwam hem ook nog tegen als een van de inwoners van Parchment Penitentiary.
1: Oh, dat is niet zo best.
0: Nee, hij had ook wel eens een keer in de bak zitten door zo'n geval.
1: Dat was mij niet bekend. Dat stond ook niet in Elvis' biografie.
0: Nee, dat zal wel.
1: Van Goldman of zo. Of weet
0: nee, dat soort Colonel Parker heeft dat niet toelaten waarschijnlijk.
1: Nee, want die liet dat soort dingen niet toe. Want die hield zijn eigen verleden ook super geheim.
0: Ja.
1: Want deze man was waarschijnlijk illegaal de United States inkomen. De man uit Breda, hè?
0: Juist. Dan hebben we met hem teruggegaan naar juni 1999, naar Memphis.
2: Het is hier plaatselijke tijd 11:30. En wij zien hier echt zo'n diner dingetje. Waar je vroeger had, waar die scholier neer ging, weet je wel, op high school.
0: Zo'n lunchroom idee.
2: Ja, zo ziet het café er ook uit. De klok die is al helemaal in de vorm van een zwarte schijf met het Sun-label erop. Daarboven hebben we Johnny Cash hangen. Hier zien we Elvis. Elvis met zijn moeder ook nou en met Vernon, zijn vader. Wie erop zie je met Jerry Lee Lewis en Carl Perkins en Johnny Cash.
0: Maar kunnen we voorstellen dat zo'n man, Elvis Presley, dat hij uit Mississippi van het platteland, Tupelo, dat hij hier naartoe gegaan is?
2: Ja, ik denk dat als je muziek aan een grote muziek wil presenteren, dan moet je hier wel naartoe. Kijk, die eerste opname die hij hier maakte was ook dit was de enige opnamefaciliteit ook. En Philips die deed nog wel eens dingen die anderen niet deden. Dat was geen major, dat was ook een mannetje die wat struunde. En die wat mensen opnamen waarvan ik dacht, nou dat is wel waar. Kijk, Sam Phillips is wel een goede man geweest natuurlijk. Is wel de man geweest die van de muziek hield en die zei van de commercie, zo gauw de commercie echt toeslaat, dan wordt het vaak met de muziek minder. Dat is hetzelfde quote als John Moore eigenlijk zei. En die zei van ja, nou gaan de politici zich ermee bemoeien, in Clarksdale zelfs. En dat is natuurlijk nooit een goede zaak, want politici moeten met de handen van de muziek afblijven, vind ik.
0: Maar kunnen we zeggen dat hier op deze plek, dat hier de rock and roll geboren is?
2: Mickey Newberry die heeft altijd gezegd, rock and roll is only blues with a beat. Tenminste, dat is blues met een beat. Als zodanig zou je kunnen zeggen dat het hier geboren is. Mm. Maar ik ben niet zo'n Elvis fan. Ja. Ik hou wel van zijn manier van zingen, maar ik vond dat hij creatief gezien niet zoveel achtergelaten heeft. Alleen de eerste periode. Hier in de Sun Studios, die vind ik echt te gek, maar daarna hoeft het voor mij helemaal niet meer. Het werd hier na die oorlog en toen in Duitsland, al die zoete liedjes, die mij voor mij direct doortrekken, weet je wel.
0: Maar is eigenlijk Elvis ook niet altijd een beetje een, ondanks alles naar buiten toe, een beetje een zielig figuur gebleven?
2: Ja, zeker op laatst. Ik bedoel, werd hij toch een parodie van zichzelf, vind ik. Maar hij neemt niet weg dat...
0: maar ook een soort... Een soort countryjongen die naar een plattelandstad gewoon is, want dat is Memphis. En die toch nooit wiedergekomen is.
2: Nee, hij is hier blijven hangen. Dus, maar misschien kon hij ook niet zo ver weg van zijn moeder en zo. Want hij was erg op zijn ouders en op Vernon, zijn vader gesteld. En dat zijn van die redenen die een beetje duister zijn, waar je mama nu moet gissen en zo.
0: Maar die heeft me toch ook altijd omringd met, ja, met dezelfde meest, met zijn jeugdvriend.
2: Ja, ja, ja. Ja,
0: dat betreft kunnen die Elvis wel wezen.
2: Nou, dat denk ik niet. Ik heb niet zoveel. Ik heb veel minder vrienden dan Elvis. Ik heb ook minder geld trouwens. Hij heeft veel geld en wij ook veel vrienden.
0: Ja, maar.
2: Nee, ik heb weinig, heel weinig vrienden.
0: Ja, maar je hebt ook elke keer over dezelfde mensen, over Rudy Leukveld. En...
2: Ja, maar hij had dan veel meer van die mensen als ze toe die hij meegenomen heeft. Ik heb eigenlijk alleen, nou ja, Rudy, daar gaat.
0: Rudy Leukveld. En...
2: Ja, maar hij had dan veel meer van die mensen als ze toe die hij meegenomen heeft. Ik heb eigenlijk alleen, nou ja, Rudy, daar ga ik dan nog mee om. En...

0: niet gelijk door.
1: Nee, het is een mooi spul, maar het is ook goedkoop. En ik kijk natuurlijk wel direct naar de prijzen in vergelijking met Nederland. En dan zit je hier goed. Ja. Dus Lustra, als je een gitaar wil kopen en je bent toevallig in de States, dan kun je goedkoop uit.
0: Maar wat hangt hier?
1: Nou, je hebt hier, het zijn allemaal Epiphones. Dat is een beetje hetzelfde soort gitaar als Gibson. Het is niet van dezelfde fabriek. De Hollies en zo, die speelden daarop. En George Harrison speelde ook nog wel zo op een Epiphone. En ja, hij is iets goedkoper als Gibson. Maar de modellen die komen wel aardig overeen. Zo, die ene daar is een beetje de Les Paul. En dat andere model is een beetje het ES-model van Gibson. Nou, dan heb je die Flying V daar nog hangen.
0: Dat was wel als...
1: Albert King altijd op speelde. Ja.

0: Albert King.
1: Yeah.
0: Op de Flying V.
1: Ja, prachtig gespeeld. Jammer van die viool, maar verder is niks mis mee. Je kunt horen dat Albert Collins er later naar luisterd hebben, naar Albert King.
0: The Cadillac Assembly Line.
1: Ja, prachtig nummer over het verlaten eigenlijk van de Delta en vertrek van de Delta naar Detroit, Michigan. En dan hoefde je geen ja te knikken, maar je moest werken aan de Cadillac Assembly Line. En dat waren de grote fabriek van General Motors, waar je dan terecht kwam.
0: Was Elvis trouwens ook gek op, hè? Cadillacs.
1: Ja, Eldorado's, alles had hij, weet je wel.
0: Ja, ja.
1: Er is nog in het verhaal van dit is een biografie van die Goldman of zo. Goldman heet die, geloof ik, die man. Dat hij ook een aap had op een gegeven moment als entertainment. Hè. En die had hij dan helemaal aangekleed en die zat achter het stuur van die een van zijn auto's. Daar reed hij door Memphis heen. Ik kwam voor de stop, ging de mensen naast hem rijden en dan bukte hij zich. En dan keek die mensen, die keek dus in die auto en dan zag ik ze gewoon een aap aan gaan sturen, weet je wel. Dus, en het lullig is van het hele verhaal, die aap dus later, toen hij niet meer in het wensenpakket voorkwam van het entertainment gebeurde van Elvis, is die aap, die werd heel erg verwend en die is toen helemaal in de vergetelheid geraakt.
0: Yeah, yeah.
1: Die is eigenlijk, dat is ook weer eens niet zo'n leuke track van die Elvis.
0: Dat nog eens hem terug gaan.
1: Echte dieren liefhebber.
0: Dan nog eens hem terug gaan naar Memphis. Dan nog eens hem terug gaan naar die Sun Studios. Want er hing nog het een en het andere aan de wand of zo.
1: Ja.
2: Ja, een mooie foto van Howlin' Wolf. Dat doet me goed om die hier te zien. De Backdoor Man. De Backdoor Wolf zelfs. Het is een van de weinige bluesartiesten die hier opgenomen heeft natuurlijk.
3: Maar toch, hij is een foto ziet, zoals die er onderaan met Elvis, hè?
2: Ja.
0: Die jongen, die heeft wel wat bewerkstelligd.
2: Dat is de Louisiana Hayride. Dat was een heel bekend gebeurd hier. Een jaarlijks terugkomend festival. Ik ken die foto. Ja, dat...
0: Maar het was voor de eerste keer dat mensen, dat fans, dat die zo gek werden, denk ik.
2: Ja. Maar je moet niet vergeten dat... Dit was een blanke jongen die dat aan het publiek deed. Weet je wel, ook een bepaalde erotische beweging waar die mensen op een gegeven moment. Waar die vrouwen van die tijd gek van worden. Maar niet vergeten dat in de Delta, in die oude checks ook al speeld werd en dat de vrouwen daar ook gek werden. Maar dat kwam helemaal niet naar buiten toe.
0: Ja.
2: Dat werd in de geslotenheid van die zwarte gemeenschap werden gedaan. En dit was gewoon aan het publiek voor ook een groot deel blank publiek, zie maar. Dan kun je die foto zien.
0: Ja. Maar zullen hij dat overnemen van de zwarte, die seksuele uitstraling?
2: Ja, dat denk ik wel, want hij hoorde natuurlijk heel veel zwarte muziek op de radio daar in Tupelo. Hmm. Ja, je moet nagaan dat ze de eerste hit al van Arthur Big Boy Crudup was. En ze volde zo'n beetje van Big Mama Thornton. Nou, dat waren blueszangeressen. Hij kwam met drie dingen in aanraking, dat was de gospel en de country. En de blues, dat zit allemaal wel in zijn muziek.
0: Door heeft heel wat neus van hem.
2: Ja, daar heeft hij met studiomuzikant van Sam Phillips, die gewoon later bij hem in de dat bandje vormde. Met Scotty Moore en Bill Black en G.D. Fontana. Dus.
0: Nou, wou je nog wat kopen hier, Arie?
2: Nee.
0: Wou je helemaal niks kopen?
2: Nee.
0: Wou je niet een verstaandig boek aanschaffen?
2: Nee, dat heb ik al gedaan.
0: Of een mooi shirt.
2: Dat heb ik al gedaan in Square in Oxford, Mississippi, in de universiteitsstaat. Daar heb ik een paar prachtige boeken gekocht over de blues. En ook nog een mooi t-shirt waarop staat dat lezen je niet slechter maakt. Oh.
0: Dus ik ben zie je in Drenthe niet rondlopen met Sun Studio of...
2: Nee, dat zou dan misschien voor een van de jongens van de band misschien nog wat wezen of zo. Een presentje, maar dan moet ik maar eens even...
0: Nou, zou dan maar een Diet Coke nemen?
2: Ja, dat doen we.
0: Dat doet hier allemaal
2: daar. Dat doen we. Ja, want er lopen hier ontzettend veel dikke mensen rond in Amerika. Ondanks de ongelooflijk veel health programs, de apparaat op de televisie. Maar ja, als je die burgers hier ziet en aanverwant artikel, want wij wilden gisteren even een soort van sandwich.
0: Ja, een hapje, ja.
2: Een halve sandwich, die was... Daar kun je een dag op toe, zowat.
0: En laat je mijn krant meenemen, want ze hebben hier de Memphis Flyer. En als je hier komt en je wilt wat weten over muziek hier, dan moet je de Memphis Flyer nemen.
2: Dat is for free en er staat alles in.
0: Nou, pak je die krant in, dan bestel ik hem de koop.
4: Mother-in-law.
5: Haha.
4: don't take much to spark you guys off, man. A couple of words and you're off and running, man. Okay.

0: Let's go, Lil.
1: Ja, dit zou je toch eigenlijk ook niet als een standaard Elvis Presley nummer zien?
2: Dan? Nee. Maar ze hadden wel plezier in die jongens. Want aan het eind dan hoor ik ze direct al schreeuwen, play it back.
1: Zo. Ja, ja.
2: Ze vonden het wel leuk.
1: I get my mojo working.
2: Nou ja, dat is de classic van Muddy Waters. Maar iedereen heeft het gedaan. Zelfs Jimmy Smith met zijn Hammond. Een blues classic, zullen we maar zeggen. En Elvis was er natuurlijk, die wist dat allemaal.
1: Ja, die is daarmee opgegroeid natuurlijk. Hè? Dat,
2: ja.
1: De invloed, de cabin van Muddy Waters was niet heel ver bij hem vandaan wat dat betreft.
2: Nee, en hij ziet waar hij zelf in grootbracht is, in dat shotgun house. Dus
1: ja.
2: dat in Tupelo stiet. Nou, dat is ook een hockey eigenlijk.
1: Ja, ja. We verloor het centrum van Memphis,
2: ja.
1: De Sun Studios. Je kunt nog een hele tour maken en al dat soort dingen. Maar ja, ik heb het toch metgekregen naar Graceland eigenlijk, ja?
2: Ja, want onze vriend Willem van der Linden was er ook bij. En die wil natuurlijk ook nog filmen, maar het is ons allemaal daar niet lukt. Het was super commercieel, kunnen we wel zeggen.
1: Ja, het is een heel lange reis naar van het centrum naar Graceland toe gehad. Naar de plek waar als Elvis zien buitenhuis had, zeg maar, zo ongeveer. Ja, dat is toch wel een apart fenomeen waar hij doorkomt.
2: Ja, dat is een hele industrie ook, hè?
1: Een hele toestaan.
3: Ja, Beale Street en groot. Ja.
4: Daar is Beale Street niks bij.
3: Nee, dat is hele bussen en toestaan. Vliegtuigen. Alles in het teken van Elvis. Het enige goede wat gebeurt is dat een heleboel mensen werk aan hebben. En voor de rest, je kunt een circuitje lopen naar de tickets toe.
4: Dit is toch wel typisch Amerikaans, daar is zo'n toestand van maakt.
3: Ja, door de douane moet hier. Daar hebben ze ook van die paaltjes staan en zo. Maar ja, je kunt er wat over zeggen. Maar
4: we zijn King, hè? Wat wij zullen gaan doen. Walk a mile in mijn shoes, Phil. Dat hoeven wij niet, hè? De Graceland Mansion Tour. Ik moet eerlijk zeggen dat met de entree nog wel metvalt, hè?
3: Ja, ze kunnen natuurlijk naar hoe lang is die man overleden? Al een hele tijd, niet? En Fiepzeuppig op steek hier door, vier. Ja, bedoel, op een gegeven moment kun je natuurlijk, houd het ook een beetje op, hij hele hoge prijzen hanteert.
4: Nou, $10 is voor Nederlandse begrippen.
3: Ja.
4: Nou, dat vind ik niet duur.
3: Nee,
4: dat is bepaald niet duur. Zo moet je hem informeren of wij met de camera aan de binnen,
3: informeer maar. En,
4: ja? Ik loop wel hem door naartoe. Hallo. I hope so.
5: Oké, okay, I'll try.
4: Can we go inside with camera and audio to make making pictures for a radio and TV program for Dutch radio?
5: I'll have to get it okay.
4: Yeah?
5: Through
4: not inside the house, but outside.
5: Okay, let me get it okay through someone that's over there,
4: yeah.
5: Okay?
4: Okay.
5: He's gonna call me back in just a minute, yeah.
4: Okay.
5: Along.
4: Yeah.
5: If you'll take this, and if y'all will go over to corporate office, it's right. Don't turn it. If you go up to the red light right here, go across the street. And then go left, and you'll see a two-story building right up there.
4: Yeah.
5: And it's right there in there.
4: Yeah. Then we can go in there and see can help us.
5: Yes. See Todd Anderson.
4: See Tom.
5: Todd.
4: Todd Anderson. Anderson. Okay. We go over there.
5: Okay.
4: Thank you.
5: Thank you.
4: Ik denk dat we hem door dat gebouw moeten of zo. Maar volgens mij hij door het huis liggen, ja.
3: Ja.
4: Ik bedoel, dat is mij op zich eigenlijk ook genoeg. Ik hoef alleen nog eigenlijk maar hem door het huis. Ik hoef dat hele circus hier niet te zien.
3: Nee, dat is eigenlijk.
4: Kan me dat nou schelen?
3: Ja, dat is eigenlijk dat andere hoef je niet te zien, lijkt mij.
4: Nee. En de vliegtuigen waar ze in de reden hebben.
3: Nee,
4: vleugels en auto's.
3: Volledig onbelangrijk. Het is,
4: ik vind dat dus nog wel interessant.
3: Als je een shot van dat dus kunt nemen.
4: Ja. Elvis Aaron Presley.
3: Nee, 77. Oh ja, ik weet nog dat. Ik weet wel waar ik was op dat moment.
4: Dat ging naar je, misschien.
3: Ja.
4: Die hele muur is helemaal vol strepen.
3: Ja.
4: Die man heeft toch wel waanzinnig iets bewerkstelligd op die of andere manier.
3: Ja.
4: Ja, waanzinnig toch eigenlijk. Roel was hier ook nog zitten.
3: Roel.
4: Ja. Dit is. Dit kun je niet voorstellen. Ik mis ik niet.
3: Dit is helemaal niet zo'n groot huis eigenlijk hier zo. Als je dat zo van hier gaat zien, dan valt er nog wel mee.
4: Maar ik weet niet, ik heb het ook niet zo gevolgd, maar volgens mij was hij ook niet eens echt zo'n hele, zo'n patser.
3: Ja, hij is gewoon een. Gewoon een zoon van een arme truckdriver gewoon.
4: Ja. Ik denk dat hij is dus in de omgeving gemaakt natuurlijk.
3: Ja, ik denk dat vooral die manager er heel slecht aan gedaan heeft. Dus die heeft er volgens mij volledig geen verstand van gehad. Dus een soort van, ja, de verkeerde manager, denk ik. Iemand, ja. die hem ook in films die speelt, derderangs films, die... Want Elvis kon, had eigenlijk in aanleg wel een goede acteur kunnen worden, maar hij heeft altijd in de verkeerde films gespeeld. Hij heeft hem de verkeerde kleren aan laten trekken. Ja. Ik bedoel, iemand die rock and roll groot heeft gemaakt, die kan toch op een gegeven moment nooit meer in zo'n pak optreden, in zo'n kermispak. Dus, dat heeft iets te maken met iemand die zelf geen verstand van die business heeft, volgens mij. Ik bedoel...
4: Ja, maar of een volstrekt gebrek aan zelfvertrouwen bij die jongen.
3: Nou, die man die kwam uit een medicine show, uit een beetje zo'n dubbele wereld. En die heeft gewoon gedacht van, nou ja, als ik die man een alle kleren aantrek, die... Ja, die ben je. Uit het milieu waar hij wegkwam, dan. Ja. Het is ook verschillende malen sprake geweest dat hij weg wilde bij die Presley, bij die Van Kuik en zo. Dus,
4: Colonel Parker.
3: Ja, Colonel Tom Parker, ja. Vreemd is dat Elvis ook nooit buiten Amerika hebben optreden. En dat kwam grotendeels door die Tom Parker, want die. Die is hier binnengekomen op een zonder paspoort. Die was helemaal geen Amerikaans staatsburger. Dus
4: die had wat problemen als hij de grens overging.
3: In Engeland staat ze eigenlijk om Elvis, te schreeuwen om Elvis. Ja. En op de pad in Nederland bijvoorbeeld ook, hij is er nooit geweest. Ja.

0: Ja, is toch wonderlijk, hè? Hij zo'n nummer huurt van Elvis, The Plantation Rock. Komt bij de film trouwens, Girls, Girls, Girls.
1: Ja, maar dat geeft wel net aan wat ik zo net zei. Ik bedoel, dit kan toch helemaal niet. Net alsof het dan een uitspanning was. Jongens, op de plantage gaan we even lekker rock'n'roll met een biertje erbij of zo. Terwijl die mensen daar natuurlijk helemaal krom lagen. Zo, van s'morgens vroeg tot s'avonds laat.
0: Het is een buitende werkelijkheid.
1: Plantation Rock, ja, ik bedoel precies.
0: Het is allemaal dat Graceland sowieso, allemaal een beetje, ja, phony.
1: Ja, het is toch een beetje zo iets als van, je geeft een aap een gouden ding, maar het is een blijft lelijk ding of zoiets. Het is maar veel kiets natuurlijk, hè?
0: Ja, ongelooflijk. Maar dat is de cultuur door natuurlijk ook wel een beetje. Ik bedoel, dat is niet alleen Elvis, maar...
1: Een soort van der Valk-achtige gebeuren of zoiets, een beetje.
0: Tot besluit, want de oorspronkelijke basis van de muziek van Elvis, van de gospel en de country en de blues. Ik denk dat die in het nummer van Big Mama Thornton eigenlijk... Ja, als een van de beste naar voren komt.
1: Ja, dat zijn sublieme nummers. Die eerste Sun Recordings, daar sta ik helemaal achter. Daar luisterde ik vroeger ook naar. Op dat kleine bakkeliet naar radiootje. Dit Philips hier met die ronde schaal en zo.
0: Ja.
1: En dan hoorde je Elvis. En daar zat ik op te wachten. S'nachts met Thor aan de radio. Want mijn oldelui, die mochten dat niet horen. En dan, Hound Dog en Blue Sweater Shoes en It's Alright Mama. Dat waren voor mij de tracks, weet je wel.
0: Mm-hmm.
1: Geweldig.
0: Sam Phillips in de Sun Studio in Memphis, Tennessee. Hound Dog, Elvis Presley. You ain't-

0: Nummer van Big Mama Thornton. Hound Dog, de enige echte Elvis Presley op het Sun Label in Memphis.
1: Tennessee, yeah.
0: In 1954 is er voor de bluesmuziek het een en ander veranderd. En als ik het boek The Mojo Man, de biografie over Muddy Waters doorlees, dan zie ik waar de oorzaak door van waar die vandaan komt. Hè?
1: Ja, de blanke mensen die maakten zich de blues eigenlijk eigen. En die gingen toen eigenlijk een beetje met de eerstrieken, zou ik maar zeggen. Daar werd een grote geld werd verdiend.
0: Dat gebeurde allemaal in Memphis.
1: Ja, je kunt zeggen van blues was een volksmuziek. Werd gemaakt op het platteland, in de plantages en dit in de Mississippi Delta. Tot de blanken kwamen en die maakten er iets anders van. Toen werd het eigenlijk rock and roll en dan was het eigenlijk al geen blues meer. Dus eigenlijk heb rock and roll wat met blues te maken, maar blues eigenlijk niks met rock and roll. Ik bedoel, ik denk dan dat blues gewoon een eigen cultuur was, maar het is natuurlijk veranderd. Mickey Newbury die zei altijd heel terecht, vind ik nog steeds, rock and roll is only blues with a beat.
0: Nou, Muddy Waters heeft er een liedje over gemaakt. En misschien dat het ook wel goed weergeeft. 1977 van de LP A Heart Again, ook weer met Johnny Winter, die in een van de vorige uitzendingen ook al een keer genoemd is. The blues had a baby.
1: Ja.
0: En they named it rock and roll.
1: All right.

0: 1977. The Blues had a baby and they named it Rock and Roll. Van de LP Hard Again. In het boek schreef ze daarover. Op pagina 267. The Potent Pairing of Winter's Guitar and Cotton's Harp. Dinges was dat.
1: James Cotton.
0: James Cotton op de mondharmonica. Is a standout in The Blues had a baby and they named it Rock and Roll. In an upbeat offering with all the vigor of a Saturday night fish fry.
1: Ja, ja.
0: Soms vroeger een beetje toegaan geweest, denk ik.
1: Ja, dat is feest, hè?
0: Ja, op zaterdagavond. Feest op... ja, wat is een fish fry, trouwens?
1: Nou, dan kun je... Ja, vis op een...
0: Een visbarbecue, denk ik, hè?
1: Barbecue, ja.
0: Zoals dat, ja.
1: Ja, grill.
0: Een grill, ja. Muddy heeft nooit voor zijn... wat ondernemen, dacht ik, ja?
1: Nee, voor zover ik weet was alleen Howlin' Wolf... hebben opgenomen voor Sam Phillips van Sun.
0: Ja, en die heeft het dan weer uitgebracht bij Chess.
1: Chess, ja. Ja.
0: Nou, een van die... Ik weet niet of het zo'n stuk is. Denk het ook wel, want dit is op een Chess LP. Van een hele aparte LP. Rare and Unissued uit 1984 van Chester Burnett. Nee, dit is van Muddy Waters trouwens. Maar nummer van Chester Burnett. Smokestack.
1: Lightning.

0: Hele oude opname, Harry, uit 1954 is dit. Smokestack Lightning, compositie van Chester Burnett, die dus wel voor Sam Phillips opnemen heeft. En Muddy Waters heeft dat nooit gedaan. En dit is nou echt met oude bezetting.
1: Ja, ja, Jimmy Rogers en Willie Dixon op bas. En Freddie Below op drums. En Freddie Below, dat was dan de sessiedrummer van Chess. En dat was eigenlijk een man die...
0: Die mocht er eerst niet bij, volgens mij.
1: Nee, hè? Nee. Leonard Chess, die wilde ook Jimmy Rogers er niet bij hebben. Die wilde eigenlijk dat Muddy eigenlijk... toch een beetje... Het was een beetje een conservatieve man. Die wou eigenlijk niet zo snel naar die elektrische blues toe. Maar Jimmy Rogers is heel bepalend geweest eigenlijk toch wel voor die Muddy Band. Want hij speelt daar van die prachtige riffs constant onderdoor. Mm. Laag. Maar Fred Below was een man die eigenlijk uit de militaire muziek kwam. En ook geschoold was en jazzdrummer. En die had eigenlijk de grootste moeite om de eenvoudige figuren die dan in de blues gangbaar bent, om die te spelen. Mm. Die moest eigenlijk een beetje terugschakelen, want die was al verder.
0: Ja, ja. En uiteraard hier bij ook weer Walter Jacobs, Little Walter, yeah, op de mondharmonica.
1: Yeah, yeah, yeah,
0: yeah. Dit soort platen die worden vaak in één dag of nou hoger in een paar dagen opnemen, denk ik.
1: Ja, kijk, alles werd in één keer opgenomen. Ook de zang en zo. Gewoon sessies bij elkaar gaan zitten en spelen, weet je wel. Het is eigenlijk een beetje zoals het gaan is met Eddie Boyd. Die LP van ons, Praise the Blues. Die hebben wij in één dag opgenomen.
0: Hmm.
1: En dat waren 12 nummers. Dus.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Zo gebeurde dat in die tijd, 1954, door hadden we het over. Want dat is toch een beetje het markante jaar waarin de blues... zeg maar de baby van de blues, de rock and roll, dat die ook de bluesmuziek begonnen te overheersen. En dat de blues in dat opzicht toen toch een zware periode tegemoet ging.
1: Ja, want daarna werd het toch minder. Totdat de Engelsen weer kwamen en het een beetje terugkaatsen naar Amerika toe. En toen kwam er weer een opleving. En in het begin, of in het midden van de 70e jaren, toen verdween de blues eigenlijk weer een beetje in de kantlijn van de...
0: Ja, je ziet altijd dat eigenlijk een golfbeweging is, hè?
1: Ja, ja, nou, de laatste jaren is er eigenlijk... Is het eigenlijk samen met de jazz eigenlijk maakt het ongeveer 3% van de verkoop in Amerika, dus dat is bijzonder weinig.
0: Als je dan maar nog wil lezen, pak het mooie boek er eens bij. Ik weet niet eens of het in Nederland verkrijgbaar is, maar vandaag aan de dag dan kun je het ook uitstekend via internet bestellen, via Amazon.com of Barnes & Nobles. En maar wat er nu Muddy Waters, The Mojo Man, schreef door Sandra B. Toews.
2: Volgende week in Harry's Blues.
0: Er wordt wel eens gezegd dat het toppunt van de bluesmuziek dat Beale Street in Memphis is. Maar of dat zo is, Harry?
1: Dat hoor je de volgende keer weer bij Harry's Blues. Want dat is een fantastisch programma. En dat giet over Beale Street, Memphis en allerlei andere dingen.
0: En ook onder andere nog over een Memphis Mini. Een van de meest legendarische blueszangeressen in Amerika. De frontvrouw. Op het gebied van de bluesmuziek. We bezochten het graf van haar in Walls. En dat ligt net ten zuiden van Memphis. Harry's Blues, The Way Up North. Weer vandaag maakt door onze technicus Rego Meijer. Samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. Bedankt aan het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en VPRO Radio. Tot volgende week.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Het is een nummer van Sonny Boy Williamson uit Mississippi en Harry Musquet zag hem als een held. Dit nummer komt van het album The Real Folk Blues en Sonny Boy Williamson overleed in 1965 en toen wist niemand hoe oud hij eigenlijk was geworden. Harry Musquet bezocht later nog een keer zijn graf in Amerika. QB and the Blizzards, Shaking Up on My Baby.

QB and the Blizzards, Checking Up on My Baby. Het is een nummer van Elmore James uit 1959 en hij had de bijnaam King of the Slide, want hij speelde onafvolgbaar op zijn slidegitaar en bijna alle blueslegenden coverden dit nummer. Albert King, QB and the Blizzards, Luther Allison, Freddie King, Eric Clapton, Gary Moore, Johnny Winter en Etta James. En dit is Stevie Ray Vaughan, The Sky is Crying.

Stevie Ray Vaughan, The Sky Is Crying. Lucky Peterson uit Dallas was een virtuoos op gitaar en orgel en hij leek verloren voor de blues toen hij jazzalbums ging opnemen. Maar hij keerde terug naar zijn roots, want hij groeide tenslotte op in de bluesclub van zijn vader in Buffalo en daar zag hij als kwajongen al Muddy Waters, John Lee Hooker, Albert Collins, Junior Wells en Otis Rush live optreden. Lucky Peterson, Purple Rain.

Lucky Peterson, Purple Rain. Jeff Healey, dat was een blinde Canadese bluesgitarist die meestal stevige nummers speelde. Dit is dan ook een vreemd nummer op zijn playlist, want hij bewerkte een hit van de Britse band Steeler's Wheel met frontman Gary Rafferty. De Jeff Healey Band, Stuck in the Middle with You.

De Jeff Healey Band, Stuck in the Middle with You. Johnny Lang, dat is een voormalig wonderkind uit Noord-Dakota. Als jongen van 14 verscheen zijn debuutalbum al. Hij raakte in de grip van het rock'n'roll leven met veel drank en drugs. Maar zijn schoonvader bekeerde hem tot de Heer. En dat bleek de oplossing, want helemaal nuchter speelt hij de blues weer zoals het hoort. Johnny Lang, Lie to Me.

Johnny Lang, Lie to Me. Het nummer is geschreven door bluescomponist Willie Dixon. Hij was de studio bassist en producer bij Chess Records in Chicago. In 1954 was het een single van Muddy Waters en het nummer werd 157 keer gecoverd, onder meer door de Rolling Stones, de Righteous Brothers, Van Morrison, Johnny Kidd en de Pirates.

Etta James, I Just Wanna Make Love To You. Ook singer-songwriters vertolken tegenwoordig blues. Eric Bibb uit New York was als teenager fan van Bob Dylan, maar ook hij koos voor de blues. En tegenwoordig woont hij in Zweden met zijn Finse echtgenote. Eric Bibb, Walking Home.

Erik Bibb, Walking Home. Cap Mo, dat is een singer-songwriter uit Los Angeles, en hij vestigde zich in Nashville, waar steeds meer bluesartiesten hun albums opnemen. Dit is het titelnummer van zijn tweede album dat hij opnam met Jackson Browne en Bonnie Raitt. Cap Mo, Just Like You.

Cap Mo, Just Like You. Het is een single van soulzanger William Bell uit 1961. En dit nummer werd vooral gecoverd door soul- en Americana-artiesten zoals Otis Redding, The Byrds, Johnny Adams, Tim Knoll, Lucinda Williams, Percy Sledge en het duo Fred Neil en Gram Parsons. Maar Taj Mahal uit New York maakte er blues van. You Don't Miss Your Water.

Taj Mahal, You Don't Miss Your Water. Lonnie Brooks was in Louisiana al bekend als Guitar Junior. Maar toen verhuisde hij naar Chicago en daar was al een Guitar Junior actief. Maar ook als Lonnie Brooks werd hij mateloos populair in Chicago, waar hij tot zijn dood actief was in het clubcircuit. Lonnie Brooks, In the Dark.

Lonnie Brooks, In the Dark. Jimmy Vaughan, dat is de oudere broer van Stevie Ray Vaughan. Hij was de oprichter van de bluesband The Fabulous Thunderbirds. En later ging hij solo verder in Austin, waar hij ook nog een album opnam met zijn broer, die even later om het leven kwam bij een helikopterongeluk. Jimmy Vaughan, Just Like Putty. MUZIEK

Jimmy Vaughan, Just Like Purdy. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Walter Trout heeft als bluesgitarist een schat aan ervaring. Hij speelde bij John Lee Hooker, Joe Tex, Kent Heat en John Mayall's Bluesbreakers. Walter Trout, Open Book.

0: van Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Ik heb toch altijd de neiging om weer een band om me heen te vergaren. Ik heb behoefte aan een gezin, blijkbaar.
3: Welkom, luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet en met de praten over zaken die als van binnen raakt. En doorvuur is hij deze keer in Rotterdam. We moeten praten met een zangeres die in het Engels begunde en op het Nederlands overgestapt is.

0: Frederik Spicht, we lopen hier aan de Matenesselaan.
1: Ja.
0: En jij bent natuurlijk een echte Rotterdamse.
1: Ja.
0: Enkele weken geleden spraken we met Carrie, die kwam uiteindelijk uit Utrecht.
1: Ja, precies.
0: Dus we hebben nu een echte Rotterdamse.
1: Ja, je hebt nou de goede te pakken. 1957, Eudokia ziekenhuis. Het bestaat niet meer trouwens.
0: Nee. En wat voor gezin kwam jij?
1: Nou ja, mijn vader.
0: Arbeiders, of?
1: Ja, mijn vader was echt uit een arbeidersgezin. Maar dan zich een beetje opgewerkt, maar had nooit echt de ambitie om nou. Flink door te stoten, zeg maar. Als hij maar een beetje. Hij werkte voor een grote oliemaatschappij. Hij deed inkopen voor de schepen. Dus de bevoorrading en dergelijke, dat organiseerde hij altijd.
0: Ja.
1: En mijn moeder werkte ook. Dus allerlei soorten werk gedaan voor een. Bijvoorbeeld een cosmetica bedrijf. Zo'n web, weet je wel, met dames met koffers. Die dan bij dames met koffers langs gaan. En dan
0: huisbezoeken of zoiets?
1: Ja, dat soort parties, zeg maar.
0: Van die Tupperware parties.
1: Nou, maar dan ging dat over make-up.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar ze had ook nog wel wat andere dingen. Ze heeft ook naailessen gegeven. En ze heeft braaienboeken vertaald. Ze had wel, ze heeft wel het een en ander gedaan. Ze waren niet veel thuis, laat ik het zo zeggen.
0: Met hoeveel waren jullie thuis?
1: Ik heb één volle broer van mijn vaders kant. En mijn moeder is daarvoor nog een keer getrouwd geweest. En die. Uit dat gezin is één dochter en twee zonen gekomen. Dus ik heb twee halfbroers en een halfzus.
0: En begon de muziek een grote rol te spelen in jouw leven? Al vroeg, zou ik maar zeggen?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Niet? Nee?
1: Nou ja, één van mijn broers die draaide jazz. Take 5 en dat werk. En Dave Brubeck.
0: Deelder, hè?
1: Ja, maar ook bijvoorbeeld. Hoe heet ze ook weer?
0: Ella.
1: François Zardy.
0: Oh ja, de Franse.
1: Dat hoorde ik naast mij in de kamer dan, weet je wel, dat soort werk.
0: Tous les garçons et la vie.
1: Fille de Morange. Je promène dans la rue de Paris.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Nou, die singeltjes weet ik wel, toen hij wegging, heb ik die allemaal genomen. Want ik had zo'n klein pick-upje. Maar mijn andere broer, Jaap, dus zeg maar degene, mijn volle broer, die ging de Golden Earrings kopen.
0: Ja.
1: En de Beatles en de Stones. Dus zo ben ik te lang. En dan ging ik singeltjes overkopen, kan ik me wel herinneren, voor een kwartje of zo. Dus ik kreeg zo langzaam zeker wel wat muziek. Maar ik ben eerlijk gezegd, heb ik zo een brede interesse gehad altijd, dat ik me daarna nooit echt op toegespitst had om dat te gaan doen. Het is me eigenlijk allemaal een beetje overkomen.
0: Want jij bent, ik herinner me jou van heel veel van vroeger, van I've Got The Bullets.
1: Ja.
0: Hoe ging dat eigenlijk? Ik bedoel.
1: Nou, toen zat ik.
0: Was dat een Rotterdamse band eigenlijk?
1: Ja.
0: Echt allemaal Rotterdamse.
1: Ja. Ik zat zelf op de kunstacademie en toen was ik eigenlijk al een beetje begonnen met muziek te maken. En toen. Weet ik wel dat er was. Exit had je hier vroeger natuurlijk.
0: Ja,
1: het paradiso van Rotterdam als het ware.
0: Ja.
1: Het is jammer dat het er niet meer is, vind ik nog steeds. Het is altijd wel een goed sfeertje.
0: Bij de Euromaster.
1: Eendrachtstraat was het. Nou ja, daar kwam ik heel veel. En ik kende een paar mensen, waren vrienden van me. Die hadden een band met Paul Vink bijvoorbeeld. Die zat erin, de Health Band. En toen weet ik wel dat ik op een dag zei van, nou, wil jij met mij tegen Peter van Gameren. Toen de tijd ook de gitarist geworden van de Bullets. Wil je met mij niet een band beginnen? Daarvoor had ik al wat andere dingetjes gedaan. Een soul cover bandje gezeten. En en toen ben ik zelf gaan schrijven met Peter samen. En toen kregen we vrij snel eigenlijk een top 40 notering. Nou, toen was het gebeurd, hè, zeg maar.
0: Ja, een andere band. Je hebt nog een andere band gespeeld ook. Girl Named Johnny.
1: Girl Called Johnny, ja. Dat is dan weer daarna geweest.
0: Ja.
1: Met Erwin van Lichten.
0: Oh ja, Erwin. Erwin die met Julia Logo.
1: Juist.
0: Aardige jongen. Ja.
1: Maar dat was in de tijd dat net die dance en die house heel erg opkomst had. Dus dat betekende natuurlijk ook dat je. Ja, het was moeilijk. Dat hele clubcircuit lag op zijn gat toen de tijd, weet ik nog wel. Dan was het geen duppie. En toen dacht ik, nou, ik stop er maar weer mee. Toen dacht ik, ga ik solo. Dat was eigenlijk toch al iets wat solo project. Maar ik heb toch altijd de neiging om weer een band om me heen te vergaren. Ik heb behoefte aan een gezin blijkbaar.
0: Ja, dat kan ik me wel weer voorstellen. Dat heb ik ook, ja. Een soort van, mijn band is eigenlijk mijn huis of zo.
1: Ja, dat heb ik ook. Het is enorm fijn als we dan weer weg zijn met elkaar. Dan ben je eindelijk thuis, denk ik dan altijd.

0: Hoe kwam je erbij om het Nederlands te gaan zingen? Want het is natuurlijk wel een trend, hè, op het ogenblik. Iedereen zingt het Nederlands.
1: Ja, ik weet het. Ik was het eigenlijk ook nooit van plan geweest, eerlijk gezegd. Maar wat er gebeurde was dat Huub van der Lubbe mij belde. Want er was zo'n Konamis. Konamis had iets georganiseerd met teksten van bekende tekstschrijvers. En dan mochten allerlei componisten muziek opmaken. En een liedje, dat hart kan dat niet aan, dat was dan blijven hangen ergens bij hem. En dat vond hij toch wel goed geworden. En toen zou Bluff het op het Songfestival gaan doen. Maar die hadden net hun eerste cd uit. En toen had hun management geloof ik gezegd dat dat misschien toch geen slim plan was. Want ja, het Songfestival is natuurlijk toch ook een beetje gekke.
0: Ja, ik zag je nog in een jury zitten.
1: Ja.
0: Hoe kom je in zo'n jury terecht eigenlijk?
1: Word je voor gevraagd.
0: Ja, ja.
1: Ja, en als je dan vraag ik wie er nog meer zijn, en als dat gezellig is, dan wil ik daar wel gaan zitten.
0: Ja, Bart zegt wel alleen de grote daar zitten.
1: Ah, heel serieus was die.
0: Ja, die had het vroeger volgens mij ook nooit gedaan en zo. Want ik ken Boudewijn heel goed.
1: Het is camp geworden, hè? Het is lachen, het mag weer of zo.
0: Ja, ja.
1: Maar ik ben toen dat liedje gaan doen omdat Huub het aan me vroeg. Want ik zei, nou ja, wat moet ik daar nou? Ik vond het zo'n onzin. Maar ja, ik had daar bepaalde voorwaarden aan, namelijk dat ik het helemaal op eigen manier mocht doen. En ik had toen de tijd ook alweer een contract bij Peer Music, kan ik me herinneren.
0: Oh, bij Jacques van Dijl.
1: Juist.
0: Ja, daar zat ik ook bij, maar daar ben ik inmiddels al lang weg.
1: Daar ben ik inmiddels ook weg?
0: Ja, ja. En die steken alles in hun eigen zaak, weet je. Ja, dat weet je ook al lang.
1: Nou natuurlijk. Ja, dat is bij mij ook niet helemaal gegaan zoals ik had gehoopt. Maar goed, ik heb toen bedacht van, ik had nog één platencontract namelijk bij hem. En toen dacht ik, wil ik helemaal doen wat ik zelf wil. En ik wilde altijd heel graag in mijn leven een keer met een strijkkwartet werken. Want ik vond dat zo'n mooi gegeven. Ik vind het namelijk zo'n puzzeltje. Van vier van die trillerige apparaatjes. Dat intrigeerde me wel. Dus toen had ik een Engelstalige.
0: Viool, alt, viool, cello.
1: En tweede viool natuurlijk.
0: Ja, ja, ja.
1: Toen heb ik het toch gedaan. Dat heb ik gemogen, laat ik het zo zeggen. Ja, dat plaatje deed wel een beetje. Niet echt dat je nou zegt, nou het gaat helemaal geweldig. Maar
0: dat was dat was Engel, of niet?
1: Nee, dat was een Engelstalige cd. Die heette Con la Piccola Orchestra.
0: Oh, met een klein orkest, ja.
1: Ja, ja, je bakte wat van. Ja. Nou, en dat, toen in diezelfde periode dat die uit was, of daar een tijdje daarna, toen kwam ik met dat Songfestival gedoe. En dan kreeg gelijk een platencontract, maar dan weliswaar of ik het in het Nederlands wilde doen. En omdat ik het best aardig gedaan had, vond ik, en op mijn eigen voorwaarden mocht doen, namelijk met het kwartet, was ik ook een vreemde eend in de bijt. Was ik opgevallen, wat natuurlijk eigenlijk het hele opzet van het hele verhaal geweest is. Want ik had nooit moeten winnen natuurlijk, want dan had ik in een jurk naar Birmingham gemoet.
0: Dan ben je de lul geweest, zou ik
1: zeggen. Ja, dat bedoel ik. Kortom, het is voor mij heel goed gegaan. Want toen ben ik in het Nederlands gaan schrijven en ik moet je eerlijk zeggen, het gaat alleen maar beter, want ik heb nu net die Edison natuurlijk te pakken. En dat vind ik toch ook wel weer leuk dat ik die niet postuum gekregen heb.
0: Nee, nee, nee. Dat
1: had ook nog kunnen gebeuren.
0: jij zit...
2: En George, jij...
0: Ja, oké, okay, man.
2: Dresscode is goed.
1: Feest. Ja. Goeie stap.
0: Hey, jij bent ook het theater ingegaan. Wij doen dat al een jaar of vijf. Wat vind je daar nou van?
1: Nou, ik zal je zeggen, ik vond het... Het was een beetje noodzaak. Om te beginnen, als je met een strijkkwartet gaat werken, nou, dan kan je er vergif op innemen dat het een zootje wordt. Als het niet een beetje gestructureerd en rustig is. En ik had dan ook echt klassieke strijkers, dus dan...
0: Ja, dat kun je gewoon, dat kun je in de clubs gewoon niet doen.
1: Kan eigenlijk niet, nee. Dus het moest er ook wel een beetje heen. Ja. En daarbij vond ik het ook, mijn naam in het clubcircuit, het liep niet echt goed. Dus ik moest een soort nieuwe carrière beginnen, dacht ik. En ik kon toch niet zonder muziek. Dus toen ben ik de theaters gaan doen en het ging elk jaar veel beter, steeds beter. Maar toen kreeg ik pijn. Toen was ik terug naar pijn in mijn kont van het biervat. Weet je wel waar je op zit, in de bezemkast. En nu ben ik, zeg maar, ik heb er nu drie gedaan. Nighttown, Paradiso en Leeuwarden iets. Maar ik ben vergeten welke plek. En het gaat hartstikke lekker.
0: En
1: blij ik terug ben.
0: In het circuit.
1: Circuit, ja.
0: Maar jij... Je hebt nu gewoon weer een band, dus...
1: Ik heb weer een band, ja.
0: Zit Pieter van Boogaard daarin?
1: Nee. Die zit in... Pieter-Jan Kramer van de Boogaard.
0: Ja?
1: Ja, die zit erin.
0: Speelt die piano toevallig?
1: Ja, toevallig, ja.
0: Is het jongen van Double Brown of zo?
1: Dat weet ik niet. Hij komt een beetje uit de jazz, komt hij.
0: Waar komt hij vandaan eigenlijk?
1: Want in de soundcheck krijg je dan altijd toch nog...
0: Speelt hij ook helemaal de orgel?
1: Nee.
0: Oh nee, dan heb ik een ander voor. Dat is...
1: Nee. En er zit Henry van Bergen zit erin. Eigenlijk speel ik altijd met Hein Offermans op bas, maar die doet nu een tournee met Orkater. En ja, dat zijn 80 voorstellingen en ik wilde toch niet op mijn gat zitten. Dus nu is Ivo Severijns van Herman bij ons. En dat was ook nou juist net weer even dat kleine stukje extra dynamiet wat er voor nodig was, denk ik. Want het gaat echt hartstikke leuk. En Jan van der Meij natuurlijk, niet te vergeten.
0: Ja, ja, Jan zat vroeger in Powerplay of zo, wat ja. Meen ik me dacht te herinneren.
1: En Vitesse natuurlijk.
0: Ja, ja, ja, ja. En het bevalt je wel. Heb je niet, kijk, wij hebben wel vaak het idee van, omdat wij gewoon toch een soort van een eigen QB muziek spelen, weet je wel.
1: Ja.
0: Krijg je toch vaak van, ja jongens, maar die muziek wordt toch in de kroeg thuis en zo. En, ja, dat gebruikelijke clichés natuurlijk. Hè, van,
1: ja, maar volgens mij is er echt een hele grote omwenteling gaande hoor. Omdat dat popcircuit natuurlijk toch moeilijk is. Er zijn geen zalen meer. Steeds meer schouwburgen staan er voor open om bands te nemen. De Ering doet het tenslotte ook al, ik weet niet hoe lang. En dat is een pokkenherrie, dat is niet gewoon. Dus het kan best. En waarom zou je dat soort zalen exclusief houden voor...
0: Voor cultuur.
1: Voor cabaret.
0: Waar toch steeds maar geld bij moet en zo.
1: Ja. Dus ja, ik ben daar heel erg blij. Maar ik moet zeggen, nu ik vond het heel leuk om te doen. En nu ik terug ben, was er maar één puntje waarvan ik dacht, oh ja. Ik ben er dan toch om 4 uur om een beetje goed te soundchecken. Je zit allemaal nog niet goed in het zadel.
0: Kunnen we hier ook door?
1: Daar gaan we in.
0: Ja.
1: En dan moet je toch tot 11 uur wachten. Met een volle ijskast.
0: Ja, ja, ja. Dat is
1: toch een minpuntje hoor, ja. Vind ik. Ja.

0: het café, die dikke juffrouw die erachter staat, die is heel aardig en zo.
1: Nou, ik vind sowieso, die juffrouw in de theaters achter de balie is altijd heel aardig.
0: Ja, ja, ja.
1: Het is niet verkeerd, alleen ja, ze moeten af en toe wat weggeven, vind ik.
2: Want, ja, maar...
1: ja, zie je, een pauzedrankje krijg je dan hier en daar nog wel, maar ik vind dat ook niet meer dan normaal. Je bedoel...
2: Nee, in theater, dan, daar zijn ze niet erg schuldig. Je krijgt, als je binnenkomt, één kopje koffie, meestal. En dat is dan wel. De rest moet je zelf in voorzien.
1: Nou, we hebben dan wel nog één jaar een catering meegenomen, maar die was zo goed. Dat moet je ook niet hebben, snap je? Dus dan begint het al met drankje vooraf. En dan een amuse hadden ze zelfs. En dan een soepje. En dan krijg je nog een voortje. En dan krijg je een hoofd. En dan daarna ook nog een toetje. En dan nog weer een drankje. Nou, we gingen als van die opgezette skippieballen.
2: Dan val je in slaap op de mail.
1: Ja, dat is niet te doen.
2: Dat wel alles.
1: Dus dat moesten, en daarbij het kostte ook nog wel wat ook, natuurlijk. Dus dat hebben we geskipt. Nu wordt het wel eens een pizzaatje of een... ja, je blijft toch een beetje zoekende dan, hè? Maar nu zit ik natuurlijk in een popcircuit weer. Dan krijg je weer fijn nasi uit een afwasstijl.
2: En
1: geweldig.
2: En er zijn weer ijskasten die gevuld zijn.
1: Ja, dus ook weer wat minder eten.
2: Ja.
1: En de sambal zelf meenemen.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Nee, het is echt een feest. Was het. Ik heb in Paradiso gespeeld. Ik voelde me gewoon ineens weer gewoon... Het leven of 10 jaar terug in de tijd ging. Of misschien nog wel langer. Ik heb mijn gitaar kapot gegooid. Want die deed het niet. Nou, heerlijk. Ik was de hoe op mezelf.
2: Ja.
1: Helemaal alleen de hoe gedaan heb ik.
2: Nou, jij bent echt een Rotterdammer. Waar lopen we hier eigenlijk?
1: Ja, nou, hier zijn we ingegaan omdat het hier iets rustiger was.
2: Ja.
1: Ik weet ook de straat naar de Jozeflaan of zoiets.
2: Ja.
1: En dan lopen we weer terug naar de Nieuwe Binnenweg. En dat is dan wel weer, toch wel weer wat fijner buurtje.
2: Ja, daar heb ik heel vroeger nog in Tudor ooit.
1: Wow, ik ook.
2: Bij Theo Kloen.
1: Ja, dat was een goede club.
2: Ja.
1: Dan kwam je ook om een uur of pak weg, 7, 8 thuis.
2: Wij zouden daar een maand spelen, maar we hebben 3 dagen volgehouden. En die man die zei iedere keer onze versterkers zegt, toen was meteen afgelopen natuurlijk.
1: Ja, ik begrijp het. Nee, ik geloof dat die nog wel bestaat, maar het zal alweer inmiddels wel 5, 6 keer van eigenaar veranderd zijn. Nou, en ik ben ook zo veel weg, dat ik kom ook bijna niet meer in de kroeg eigenlijk. Nou, we zeggen, als je veel speelt, dan...
2: Ja.
1: Heb je al genoeg geconsumeerd voor de hele rest van de week, vind ik, in zo'n weekend. Je bent ouder geworden.
2: Ja, ja, ik weet er alles van. Ik heb,
1: moet ook weer iets wat inkrimpen natuurlijk.
2: Ik ga tenminste nooit een avond voordat ik moet spelen naar de kroeg. Want dan heb ik het dan de dag niet meer.
1: Gebeurd, ja. Nee, dat heb ik ook hoor.
2: En als ik 2 dagen moet spelen, drink ik die dag daarna ook niet te veel, weet je wel. Want dan wordt het...
1: Nee, dan moet je het langzaam opbouwen.
2: Een leidensweg, vooral in auto's met een kater. Dat vind ik heel vervelend.
1: Ja, dat is zo. Maar ik heb toch ook wel last van stemverlies als ik te veel drink. En als ik in popcircuit helemaal, want alles staat toch 2 keer zo hard.
2: Ja.
1: Dus je moet het een beetje in de gaten houden dan. Maar zonder gaat niet, vind ik. Er moet ook wel wat bij gedronken worden.
2: Ja, ik vind ook wel, het maakt wel een beetje de boel los.
1: Beetje gezelligheid.
2: Ja. Oh.
1: Ja.
2: Nou, jij bent een echte Rotterdamse. Hoe is Rotterdam op dit moment? Ik bedoel, ik ken Rotterdam van heel erg lang geleden. Maar jij weet natuurlijk...
1: Ik kan je niet anders zeggen dan dat het alleen maar leuker geworden is. Want er is ook een beetje een eetcultuur ontstaan. Vroeger kon je eigenlijk nergens een leuk hapje eten of zo. Dat is nu toch wel veranderd. En er zijn ook... Ja, nog een aantal leuke cafés. Maar ja, ik zeg het al eerder tegen je. Ik heb toch weinig de neiging om er naar binnen te gaan. Laten we zeggen, ik heb de neiging wel. Maar om mezelf een beetje...
2: Woon jij midden in de stad?
1: Nee, ik woon in Spangen.
2: Oh, in de Sparta?
1: Ja.
2: Uiteraard.
1: Om de hoek van het kasteel woon ik.
2: Daar waren mijn opa en mijn ooms altijd fan van. Daar heb ik ooit Stanley Matthews nog een keer gezien.
1: Ja.
2: Maar dat is in de oertijd. Je bent geen voetballiefhebber.
1: Nee, eigenlijk niet.
2: Nee.
1: En zeker niet hoe dat... tegenwoordig
2: nee,
1: gaat,
2: het, dat vind ik
1: uit, elkaar uit de hand gelopen gedoe is. Het gaat alleen maar over geld. En jongens van 18 jaar die multimiljonair zijn en dat ze dan ook nog voetballen. Dat schijnen dan in India gemaakt te worden, die ballen.
2: Ja, ja,
1: omdat
2: ja.
1: Het zo lekker goedkoop is. En dan denk ik, joh, als je nou een beetje vent bent, dan koop je toch voor een heel jaar ballen.
2: Ja.
1: Hè? Voor veel geld. Dat hebben ze zat tenslotte. Ik vind het een beetje een nare...
2: Ja,
1: het is aangekleefd.
2: Het is niet meer de sport die het was, gewoon. Nee. Voor gewone arbeidersmensen, makkelijk betaalbaar en een volkssport waar iedereen gewoon met plezier naartoe ging. Het is nou gewoon toch echt een makkelijk betaalbaar en een volkssport waar iedereen gewoon met plezier naartoe ging. Het is nou gewoon

0: Nee.
1: Nee, want dan kom je waarschijnlijk nooit meer boven.
0: Nee, dus... Carrie, die kan dan naar boven kruipen, zei ze.
1: Ja. Ja, ik ben wel lekker dichtbij, ja.
0: Ja. Rotterdam, culturele hoofdstad, merk je daar nog wat van? Merk jij persoonlijk daar
1: nou,
0: van?
1: Ik heb er wel wat van gemerkt. Ja? Want ja? Ik heb dan de openingsavond mogen doen. Want Paul de Leeuw zou dat eigenlijk doen, maar er is iets misgegaan wat betreft zijn uitnodiging daarvoor. Ik weet niet meer, ik geloof niet dat de BVD het er helemaal mee eens was of zoiets. Maar ja, misschien klop ik nou iets op wat niet waar is, hoor, want je hoort er allerlei verhalen over. En ik had op mijn cd een liedje staan over de stad. Dus ik was in één keer de afsluiter van de avond.
0: Ja, ja, ik had de stad op je...
1: En dat was leuk, want het zat helemaal vol met ambassadeurs en politici. En de koningin natuurlijk, en de president van Portugal. En het was, de koningin ging dan weg. Want eerst denk je, wat een onzin, zo'n koningin. Wat betekent dat nou? Waar ze de staat is dan toch wel grappig. Je ziet ook gelijk waar ze zit, want die grote helm... Zie je dan zitten, weet je. Nou, en die ging dan weg. En dan moet iedereen blijven staan, want dat is dan protocol. En dan hoorde ik daarna nog een lied. Nog een lied.
0: Van
1: ik vond het geweldig, vond ik het. Echt grappig.

0: Nee, het was heel leuk. En het is natuurlijk, ja, toch weer, het is altijd zo lastig. Als je niet een klein beetje televisie mee hebt af en toe, dan denken ze dat je eruit gestapt bent.
1: Ja, dat is...

0: En als je dan ineens weer televisie krijgt, dan denken ze dat je weer opnieuw begonnen bent ook. Terwijl je bent niet weg geweest.
1: Nee. Dat is het. De tijd gaat zo snel wat dat betreft dat als je niet af en toe je kop laat zien, dan...
0: Ja, en dat is moeilijk, want er is niet echt veel op muziekgebied
1: natuurlijk. Nee, dan kun je gewoon af en toe bij Maart Smeets, heel, daar zijn wij geweest. En
0: ja, wij ook.
1: Barend en Van Dorp een keertje en dan...
0: Dan
1: is het misschien...
0: Ja, Barend en Van Dorp, die hebben mij niet gevraagd. Daar ga ik toch eens wat over
1: Nee, vraag mij ook nog wat, maar goed. Als ze... Dan hadden ze ook maar aan moeten geven bij de politie, vind ik.
0: Oh ja.
1: En dat vind ik ook een beetje laf. Ze hebben altijd een grote mond over anderen, maar ik vind dat je dan ook weinig geloofwaardig bent. Dat je zelf ook weinig geloofwaardig was, maar dit terzijde.
0: Ik heb er wel eens een keer gezeten, moet ik eerlijk bekennen. Dat hebben ze me zelfs uitgenodigd om toen naar dat Monaco zaten ze, geloof ik, toen de tijd.
1: Oh ja, maar dat met die voetbalrij toen.
0: Maar toen zat ik in een eigen vakantieplanning. En ik heb dat dus niet gedaan. En misschien is dat een beetje te scheve been geweest. Dat zou kunnen natuurlijk. Waar lopen we naartoe?
1: Nou, we lopen een stukje die kant op nog. En dan lopen we terug straks. Hoe we hier... Kunnen we gewoon oversteken volgens mij?
0: Ja, dat hadden we gewoon moeten doen. Gaan we alsnog?
1: Uiteindelijk.
0: Het zou wel mooi het einde van een mooie uitzending zijn, hè?
2: Ja, onder de auto.
0: Als je er nou onder ligt met z'n allen. Nee, ja, en wat ik al zei, het is toch, want je vroeg wat is Rotterdam, het is gewoon leuk. Je kan nu overal een beetje leuk, gezellig gaan eten.
1: Ja, en de kroegen zijn weer lang los, hoor ik. Want ja. Peper die had toen een beetje toch de gewoonte om het wat sneller
0: te
1: dicht
0: knijpen.
1: Te doen.
0: Ja, het is weer open.
1: Ja.
0: Dus je kan ook als het wat later is hier nog gezellig wat nemen, maar ja.
1: Zoals jij al zei.
0: Behoed u!
1: Ja. En jij doet... Hoeveel theater doe je nou nog? Of is het bijna...
0: In september begin ik weer.
1: In september?
0: Wordt nu voor geboekt. Dan doe ik een stuk of 30.
1: Ja.
0: Meer is er niet uit te halen, geloof ik, toch? Alhoewel het in het begin iets minder was. En het leuke is nu wel dat die zalen dan ook vol zijn.
1: Ja, weet je.
0: In elk geval een aantal uitverkopen, weet je.
1: Wij doen het 5 jaar. En het rare is dat de ene jaar wat meer is dan het andere. Als je een keer gehad hebt, dan is het vol dat jaar erop weer iets minder.
0: Ja, dat is dan misschien toch weer tekort voor mensen. Daar willen ze er nog even over nadenken, een jaar of twee.
1: Ja, maar die theaterdirecteur, die nemen nooit elk jaar hetzelfde programma. Want er is natuurlijk zo verschrikkelijk veel aanbod.
0: Ja, dat is zo, ja.
1: Want ook zelfs normaal zit in het theater.
0: Ja, even zitten. Ja,
1: je hebt ook iets met Benny gedaan. Hoe was het eigenlijk?
0: Ja, dat was verschrikkelijk leuk. Ja, ik moet je zeggen, ik was eigenlijk altijd al fan van hem, maar... Ik werd gevraagd om dat duet te doen, want Ilse de Lange wilde niet. Ik weet dat zij eerder gevraagd is dan ik. Dat snap ik ook wel. Achterhoekers onder elkaar. En ik vond het een enorme eer. Ik vond het heel erg leuk om hem te leren kennen. En ik heb verschrikkelijk gelachen met hem. Ja. En we hebben nog steeds contact.
1: Ja, hij doet ook op mijn laatste daddy mee. Dat is 35 jaar ons en zo. En ik ken Benny natuurlijk al heel lang. Ik vond het ook heel grappig.
0: Goeie gozer, hè? Ja, toch? Ja. Echt mijn gouden hart. Ja. En een enorm gevoel voor humor.
1: Ja.
0: Want er zit ook... sommige mensen denken dat normaal plat is, hè? Dat het gewoon alleen maar heuken is. Heuken, ik zeg het ook niet goed natuurlijk. Dat kan ik niet. Maar dan is er zo'n theatertournee, heet dan bijvoorbeeld Even Zitten.
1: Ja.
0: En dan hebben ze allemaal boevenpakken aan.
1: Ja.
0: Het is gewoon toch altijd iets meer dan plat, vind ik. Het is leuk bedacht.
1: Een soort van Dalton-achtige
0: heel grappig.
1: Manier. Ja, nou ja, Benny is natuurlijk ook... want dat weet een heleboel mensen niet. Die is natuurlijk wel decorschilder geweest vroeger voor Appel of zoiets, voor het Amsterdamse.
0: Ja.
1: Maar hij werd daar niet serieus genomen op een gegeven moment, omdat hij dialect praatte.
0: Ja, dat krijg je.
1: Heeft hij een jaar daar gezeten en toen is hij dus weer opgekruist. En toen, want hij komt eigenlijk van de Aki, hè?
0: Wat is dat?
1: Dat is de kunstacademie in Enschede.
0: Oh ja, daar zat hij, ja. Ja, nou, hij schildert natuurlijk nog steeds zijn eigen hoesjes en alles.
1: Ja, precies. En dat deed hij eigenlijk heel goed. Want Huub van der Lubbe die vertelde mij dat hij toen al dingen van Benny zag die heel erg goed waren gewoon.
0: Ja, zeker.
1: En dat is eigenlijk wel grappig en zo.
0: Ja, ik heb hier zelf ook nog kunstacademie gedaan in Rotterdam. Netjes afgemaakt.
1: Hier zo ergens links. Wat is dit, Frederik?
0: Dit is... Nou, het is een goede architectuurmuseum, is het.
1: Oh.
0: Ja, was het ook heel erg architectonisch.
1: Bij de Schravendijk wel in de buurt. Ja, die is daar, hè, volgens mij. Of...
0: Nou, de Schravendijk wel is als je dit daar uitloopt rechts. En hier is de Martinesselaan natuurlijk.
1: En daar heb je dingen, toch? De Boijmans Verbeuning, of niet?
0: Dat zit daar.
1: Dat zit daar, hè?
0: Ja. Ja. En Dijkzicht, Erasmus Universiteit.
1: Ja.
0: Ja. Het is mooi, die skyline natuurlijk, hè?
1: Dit ken ik dus niet. Dit is...
0: Daar zit Boymans van Beuningen, het bruinige buiten.
1: Ja, daarachter. Ja, daar.
0: Ja, dit is nieuw.
1: Ja.
0: Maar we hebben nu natuurlijk aan de overkant van het water, waar je normaal nooit kwam als Rotterdammer, want dan moest je geld wisselen en je paspoort meenemen.
1: Ja.
0: Maar dat is nu ook heel leuk aan het worden natuurlijk, hè? Want daar heb je dat Hotel New York en Hotel Rotterdam of Café.
1: De oude gebouw van de hal.
0: Ja, dat is nou heel erg leuk opgeknapt.
1: Ja.
0: Fantastisch gezellig, je kan er alles eten en ook voor iedereen betaalbaar, dat vind ik leuk. Je kan er helemaal uit je bol gaan met veel geld. Je kan er ook een klein hapje nemen en dat is voor iedereen leuk. Dus het is een, ja, sympathiek vind ik dat, als dat kan, snap je? En het ziet er mooi uit, al die grote gebouwen. Het Manhattan van Nederland, hè, wordt het al genoemd. Dus we zijn goed bezig hier.

0: Dus jij bent wel een beetje trots op Rotterdam.
1: Jawel, ja. Dat hoor je wel toch. Ja. Maar ik heb ook niet dat bovennationalistisch hoor. Ik vind de reden waarom je van je stad houdt, is omdat je er geboren bent. Ja. Dat het heel erg veilig voor je is. En het is natuurlijk een stad waar gewoon, ja, er was natuurlijk niks meer van over na de oorlog. Dus dat heeft tijd gekost om dat weer een beetje cultuur te geven, denk ik.
0: Ja, want ik heb hier rondgelopen, dat het, toen was ja, ik wel heel klein hoor. Maar ik heb het gezien en ik weet het nog. Dat het echt in puin lag en zo. Behalve Stadhuis stond er nog en een stukje van de Laurenskerk.
1: Ja.
0: Dat was het. En mijn vader, die zei, voor de oorlog schijnt het een beetje zoals Amsterdam geweest. Zei,
1: ja, met grachtjes. Ja, ja. Ja, tuurlijk. Ja. Dus daarom de stad zonder hart.
0: Hè. Ja. Zadkine, hè?
1: Ja.
0: Mooi beeld trouwens.
1: Ja, zeker.
0: Ongelooflijk. Ja.
1: Nee, maar goed, die trots, dat is dan natuurlijk iets, omdat je het, je hoort hier thuis en je vindt het ook fijn om te zien dat het goed gaat. Dat je, het is leuk om te zien dat het mooi wordt. Daar heb ik wel gevoel voor. Ik vind het leuk dat het er leuk uitziet. Dat het niet, dat is natuurlijk niet overal zo. Er zijn wijken waar je niet doorheen durft bijna van verdriet. Want ik woon al zelf in Spangen, dat zijn ze ook wel leuk aan het opknappen. Maar ja, het blijft toch wel een beetje, kan veel erger hoor. Op Zuid zijn nog een paar van die wijken waar echt wat aan moet gebeuren. Maar goed, het is
0: maar
1: toch
0: wel. Dit is echt de oude volksbuurt, hè, Spangen.
1: Ja, precies. Maar goed, dan gaan dan toch de meeste arme mensen, die komen daar terecht. En ook de etnische minderheden, nou, dat wil ook wel eens nog eens wel eens misgaan natuurlijk. Die cultuurverschillen.
0: Ja.
1: Maar ik heb nog niet echt, ik zou best weg willen, maar ik heb er geen tijd voor. Want wanneer doe je dat, wanneer ga je dan weg? Dan moet je eerst wat anders zoeken en dan moet je weer tijd.
0: We moeten daar lang in hebben gedaan.
1: Ja. Maar ik heb het er hartstikke naar mijn zin. Ik heb een best groot huis. Helemaal vijf hoog, weliswaar. Dat is wat minder als je met iets zwaars naar boven wil.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Maar het houdt je wel in conditie.
0: En je hebt geen, je hebt niet van ik moet hier weg of zoiets?
1: Nou, ja.
0: Soms?
1: Ik zou een huis met een tuin willen.
0: Ja.
1: Dat je de straat niet op hoeft als je naar buiten wilt. Want je hebt gelijk, ben je dan, weet je wel, dan moet je toch ineens je mond open doen. Als iemand iets tegen je zegt of je moet iets kopen. Of
0: ja, dat
1: zo met een eitje in de tuin. Zo'n beetje zo'n zonnetje, zo'n zonnestraaltje. 'S morgens, als je een beetje aan het bijtrekken bent. Dat zou ik wel willen. Makelaars, bel mij.
0: Nou ja, zullen dat. Hoeveel dingen ga je dan nog doen in het andere circuit? Ik bedoel, dat is wel jammer, hè? Dat er eigenlijk zo weinig van die podia's meer zijn en zo.
1: Ja, dat is doodzonde.
0: Ja.
1: Maar wat wel weer heel veel beter gaat, en dat is ook de reden waarom ik toch dat circuit weer even in wilde, dat schijnen de festivals te zijn. Die zijn allemaal heel goed georganiseerd, geloof ik.
0: Ja.
1: Heb ik van horen zeggen. En nou, de meeste zijn er nog en die zijn veel groter geworden, dus dat loopt heel erg goed. En ik vind festivals spelen, vind ik rete gezellig.
0: Ja, dat is prachtig, ja. Ja.
1: Ook als het regent. He, lekker in zo'n tent met z'n allen. Wachten, vernikkelen. Ja, ja, het gaat nooit meer over. Hè. Als je er een keer aan geroken hebt, ben je gewoon de klos.
2: Je doet ook radio, hè?
0: Oh ja, ja. Daar hebben we dan niet over gehad. Was ik al een beetje.
1: Ik doe twee programma's.
0: Zijn dat muziekprogramma's?
1: Nee,
0: of?
1: Helemaal niet.
0: Niet?
1: Nee, en dat vind ik ook wel prettig.
0: Of is het meer human interest, of wat is het?
1: Nou, het ene programma heet Spicht zich, dat is wel een beetje human interest. Dan ga ik naar, nou, je kan het zo gek niet bedenken, dan weer naar misschien naar een museum of naar een hospice. Of naar een opening van een zeeaquarium. Of naar de aquariaten, dat zijn dan jongens die van vissen houden, maar die zitten alleen maar bier te drinken. Nou, dat vind ik toch wel weer heel erg komisch. Naar een boksschool ben ik geweest, waar mannen van 60, 70 jaar elkaar nog steeds elke twee keer in de week helemaal.
0: Lazen slaan?
1: Ja, nou, dat vroeger, meestelijk.
0: Kijk me dan herinneren, Odeon in de Couvernestraat.
1: Daar werd ook gebokst?
0: Daar werd gebokst, ja.
1: Oh, ja, dat weet ik niet, maar ik weet wel dat het er zat.
0: Denk het ongeveer tegenover het venster daar, weet
1: ja,
0: je wel.
1: Ja, ik ken het gebouw, ja.
0: Ja, ja. Dat was vroeger altijd boks. Bert van Klaveren en zo. Jules Deelder, ja, die weet tuurlijk. Er alles van.
1: Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Ja, ja. Van Klaveren, die bokste overigens ook op die school waar ik dat programma gemaakt heb.
0: En het andere programma?
1: Het andere programma is een inbelprogramma. Dat ga ik vanavond doen. Dat heet Met Wie. Nou, dan gooi je wat onderwerpen tegen de muur en dan mag iedereen steen en been klagen. Want daar gaat het over het algemeen wel over, hoor. Dat kunnen ze goed hier in Rotterdam.
0: Ja, heel Nederland. Het was die talk radio ook. We hebben Willem de Ridder een keer geïnterviewd, die zei, nou, het was niks anders dan elkaar uitschelden, klagen. Ja. Fantastisch.
1: Ja, dat is toch lekker.
0: Hij zegt, zet maar open en ze lullen wel.
1: Ja, dat was goed. Ik heb dat met plezier gedaan, heel lang. Samen nog een keer met Theo van Gogh.
0: Ja.
1: Heb ik nog net 3 jaar volgehouden, voordat we elkaar echt gek gemaakt hadden. Maar dat was heftig ook, hoor.
0: Nou, achter de hinkende hond aan.
1: Ja.
0: We zijn bijna weer aan het uitpunt van onze wandeling gekomen hier in Rotterdam. We zijn vlakbij Radio Rijnmond, waar Frederik Spicht ook werkt.
1: Dat moet
0: en dat allemaal ook nog naast de drukke bezigheden in de muziek.
1: Ja, maar ik moet het er toch ook nog steeds bij doen. Dat is natuurlijk
0: En dat is een financiële kwestie of wat?
1: Ja, dat is een financiële kwestie. Ja. Mensen denken, want nu met zo'n beeldje gekregen en die koningin.
0: En je bent op de televisie geweest, nou die zal wel schatten verdienen.
1: Ja, en als je dan naar het café gaat, dan is het ook... Staren ze hier allemaal hongerig aan.
0: Ja,
1: En dan ben ik ook nog niet te lullig om het niet gelijk te doen. Maar het is, het blijft toch op een of andere manier als muzikant in Nederland. Is het, of je moet helemaal bovenin zitten als een Borsato of zo. Of zoals nu dat,
0: ik weet er alles van. De blues is ook niet echt een...
1: ook niet een vetpot, hè?
0: Een major music. Maar goed, ik ben al zo lang bezig dat ik er wel van kan redden. Maar goed, het zal nooit echt... Maar dat vind ik niet erg. Ik bedoel... Ik vind het de moeite waard.
1: Als,
0: daar
1: maar,
0: gaat het om.
1: Als je maar door kan gaan.
0: Als je de moeite maar waard vindt. Als je er maar achter staat.
1: Ja, dan ben je toch gelukkig. Ja. Als je mag doen waar je zin in hebt.
0: Op het moment dat je er geen zin in hebt, moet je eigenlijk toch onmiddellijk stoppen. Vind ik dan altijd maar.
1: Vind ik ook. Ja. Maar volgens mij doen de meeste mensen dat ook, hoor. Want voor het geld hoef je het ook niet te doen. Dus. Zo, is wel een liefhebberij nog steeds.
0: We zijn er weer. Ja. Bij Radio Rijnmond. Frederik Spicht. Ik bedank jou heel hartelijk dat je ons... dat je jouw oor en jouw woord aan ons hebt gegeven voor de VBRO.
1: Nou, het was een aangenaam.
0: En Radio Drenthe. Ja. En ik wens jou natuurlijk heel veel succes.
1: Ja, ik jou ook.
0: Dan dag je het maar om. Zo maar zeggen.
1: Goed. Ja. Veel succes, jij ook, hè?
0: Dankjewel, Freddy.
1: Jij ook, bedankt.
3: De muziek die jij hoorde in het gesprek met zangeres Frederik Spicht, die was van... I've Got the Bullets, de eerste band van Frederik Spicht, Riding the Same Road. Mijn Hart Kan Dat Niet Aan, van Frederik Spicht, het Songfestivalliedje uit 1998. Van de Leicester CD Droom, Rotterdam en Drinken. Tiet umme wieder te gaan met Harry's Historie. En daarvoor weer een duik in het repertoire van Cuby en de Blizzards.
0: Goed, we zitten weer naar een tekst te kijken van een van de nummers van C+B, QB, tegenwoordig ook genoemd. Je kunt het met een Q en een B doen, hè? Dat is heel modern, zegt ze. Maar waar ik het over wil hebben, is over een paar teksten die ik geschreven heb. De eerste is Geronimo Weeps, dat is van de LP The Legend. En dat behandelt een beetje de thematiek van de Indianen. En daarop aansluitend eigenlijk Wondering Where the Indians Gone. En dat staat op de laatste cd uit Hotel Grollo. Waar het in Geronimo Weeps eigenlijk over gaat, is eigenlijk een Indiaan die naar de grote stad gaat. En die daar eigenlijk een beetje verdwaalt. En die daar allerlei dingen ziet die in de vrije natuur in Utah of zo niet voorkomen. Of ergens in Nevada of zo. En daar eigenlijk mee geconfronteerd wordt en... Ik leg het dan een beetje uit naar aanleiding van dat hij op een gegeven moment zijn deken, zijn rijdeken kwijtraakt. En want de Indianen rijden altijd zonder zadel, reden altijd zonder zadel. En met een deken op het paard. En als een Indiaan die deken niet meer heeft, dan raakt hij de kluts kwijt. Of er kan geen paard meer rijden, zegt ze dan. Nou, naar aanleiding daarvan zet ik hem een beetje in de grote stad neer. En ik noem hem dan eigenlijk Geronimo, dat was een grote chief van de Apaches. Hè? En het kind moet een naam hebben, in dit geval in het verhaal. En die man die komt eigenlijk verkeerd terecht, hè? Daar gaat het eigenlijk over.

Nou, en nou daarop aansluitend, waarom zijn die mensen verkeerd slecht terechtgekomen? De titel Wondering Where the Indians Gone. En de tekst gaat een beetje zo van, toen ik op school was, toen zag ik wel eens plaatjes van Indiaan, weet je wel. De Proud Ones, de Geronimo en Sitting Bull, zou ik maar zeggen. De mensen die zich trots voelden, een trots volk, zou ik maar zeggen. En ik vond de veren van die pakken zo prachtig. En de boog en de pijl en zo. En vroeger speelde je wel eens in de jaartje. Ja, dat was fantastisch. En they used to live in the Delta. In de Delta, daar had je de Choctaws. En bij Chicago, waar eigenlijk Chicago van afstand, het land van de uien. Ja, op een gegeven moment, dat zag je in die geschiedenisboekjes en zo. En daar zag je ze. Maar nu hoor ik eigenlijk niks meer van ze. Ik zie geen smoke, geen rooksignaal meer. En je leest niks meer over ze. En de grote vlaktes, daar zie je ze ook niet meer. En je ziet geen buffalo's meer bijna. Geen stampede, geen tomahawk en geen wigwam. Ik vraag me dus uiteindelijk af, in dat coupletje, waar de Indianen gebleven zijn. Hè? En waarom ze eigenlijk er niet meer zijn. Aan het eind wordt eigenlijk wondering where the Indians gone. They must have seen better days. Ze hebben waarschijnlijk betere tijden gekend. Hè? En als je dan in de geschiedenisboeken kijkt, dan is er niks meer te vinden over die cultuur. Die is eigenlijk helemaal verdwenen. Geen rook, geen signaal meer, geen geluid. Maar het komt dan waarschijnlijk toch weer, waarschijnlijk met alle zekerheid. En wij en de huidige Amerikanen die noemen dat het land van de Founding Fathers. Zij vinden eigenlijk dat zij dat land gesticht hebben, maar het waren natuurlijk de Indianen. Hè? Dus de witte mensen die hadden ze een heleboel beloofd. En die hebben voor de zoveelste keer hun woord gegeven en gebroken. Zoals ze zo vaak doen. En nou, de Apaches en de Sioux, de Sioux. Die zijn eigenlijk opgeborgen in achteraf plekken en vergiftigd met alcohol en hebben niets meer te vertellen. En toch waren dat eigenlijk de mensen aan wie het land toebehoren. En daar gaan die twee liedjes eigenlijk over. Hè? En daar zie je maar weer in van hoe het op een gegeven moment door de blanke mensen verruineerd is, zou ik maar zeggen.

0: Wat je dan ook nog kunt zeggen van dat er toch nog wel een heleboel mensen zijn die tegenwoordig er wat aan doen. Wij zijn toen in 1993 op een festival in Kerrville geweest in Texas. Waar een heleboel singer-songwriters en alternatievelingen mensen opriepen om iets voor de Indianen te doen. En er zijn er een aantal lui, Boots Hancock en zo, meen ik. En nog wat. En ook mensen als Eric Taylor en Ian Matthews, die zich toch. In Austin heb je zo'n scene die zich daarvoor inspant. Om die mensen daar wat beter te laten hebben. Want hier is onder andere Egbert Meijers daarmee bezig geweest, die er nog mee bezig is. En een beetje ondersteuning zou die mensen wel kunnen gebruiken. Want het is toch eigenlijk een grof schandaal dat er nooit meer een woord over gerept wordt. En dat deze mensen maar tot in de verste uithoeken van de Verenigde Staten zijn verdreven, zou ik maar zeggen. Daar gaan deze twee liedjes, Geronimo Weeps en Wondering Where the Indians Gone, die gaan daarover. Ik heb me dat lot wel eens aangetrokken, want ik vind het niet juist, laat het maar zo zeggen.
1: Kun je een beetje de vergelijking trekken met de Aboriginals bijvoorbeeld?
0: Ja, zoals in een heleboel plaatsen. Ik bedoel, de ellende in Afrika, dat komt toch ook grotendeels voort uit de onbedwingbare domesticering van dat soort mensen, of kolonisatie van de blanke mensen in de kerk en zo, dat soort dingen gebeurd zijn. Men heeft gewoon hun landen ingepikt en het voordeel daarmee gedaan.
1: Geronimo Weeps was dat van de LP The Legend en Wondering Where the Indians Have Gone. En dat was van de CD, de laatste CD, Hotel Grollo. Dat was hem voor vandaag, Harry's Blues. Zoals altijd gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
2: Van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
3: Rick Denko, de basgitarist van The Band, maakte een album met singer-songwriter Fjeld uit Noorwegen en folksinger Anderson uit Greenwich Village. En hij noemde zijn band Denko, Fjeld en Anderson Blue River.

Denko, Fjeld en Anderson. En het klinkt precies als de band Blue River. Rocklegende Little Richard nam een mooie soul ballad op van Don Covey. En de gitarist is de piepjonge Jimi Hendrix. Little Richard, I don't know what you've got, but it got me.

Little Richard, I don't know what you've got, but it's got me. De Engelse rhythm and blues zanger James Hunter werd ontdekt door Van Morrison. En hij maakte ook enige tijd deel uit van het voorprogramma van Van Morrison. En Van Morrison deed mee op zijn debuutalbum People Gotta Talk. James Hunter, Till the End.

James Hunter, Till the End. Blood, Sweat and Tears werd opgericht door jazzmuzikus Al Kooper in New York. Maar de band werd in 1968 pas succesvol nadat zanger David Clayton Thomas vanuit Toronto naar New York kwam. Dit is een cover van blueszangeres Billie Holiday. Blood, Sweat and Tears, God Bless the Child.

Blood, Sweat and Tears, God Bless the Child. In zijn nadagen was Johnny Cash heel actief in zijn huisstudio in Hendersonville in Tennessee. En dat deed hij met de beroemde producer Rick Rubin. En dat leverde weer een serie schitterende albums op. Dit is een cover van de band Nine Inch Nails. Johnny Cash, Hurt.

0: way.
1: Johnny Cash, Hurt. Amerika kent honderden singer-songwriters en de meeste blijven local heroes. Maar sommigen breken door en veroveren de hele wereld. Zoals Otis Gibbs, When I Was Young.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Free Spirit van Paul Rodgers is het album van deze week. En Paul Rodgers werd in 1949 geboren in Middlesbrough in Engeland. Maar sinds 2011 heeft hij tevens een Canadees paspoort. Hij maakte een mooi live album met oude hits van Free. En dat nam hij op in de Royal Albert Hall in Londen. Paul Rodgers, Ride on a Pony.

0: Ja.
1: Paul Rodgers. We kennen hem allemaal nog van vroeger. Ride on a Pony. Try a Little Tenderness, dat was een grote hit voor Otis Redding. Maar een jaar voordat Otis Redding het opnam, had Aretha Franklin het ook al een keer opgenomen. Maar die versie is een beetje vergeten. Het nummer werd overigens in 1932 voor het eerst opgenomen door de Engelse orkestleider Ray Noble. Aretha Franklin, Try a Little Tenderness.

Aretha Franklin, Try a Little Tenderness. Tim Harden overleed in 1981 aan een overdosis drugs, maar de man schreef werkelijk meesterlijke nummers. Dit nummer was een grote hit voor Colin Blunstone, maar hij heeft het zelf ook opgenomen. Tim Harden, Misty Roses.

Tim Hardin, Misty Roses. Bobby Bland, dat was de held van de bluesclubs in Beale Street in Memphis. Hij nam een nummer op van Joe Turner en Mick Hucknall van Simply Red en Van Morrison waren zijn grootste fans. Bobby Bland, Chains of Love.

Bobby Bland, Chains of Love. Yvonne Baker komt uit Philadelphia. Ze was daar de zangeres van de Sensations. Maar ze ging solo en dat werd geen succes in Amerika. Al werd ze wel razend populair in het Engelse discothekencircuit. Yvonne Baker, A Woman Needs a Man.

Yvonne Baker, A Woman Needs a Man. Ellen Price, dat was de toetsenist van The Animals uit Newcastle. Maar na een paar hits begon hij al vrij snel aan een solo-carrière. Dit komt van zijn soloalbum A Price on His Head. En het is een cover van Bob Dylan. Ellen Price, To Ramona.

Dunn Price, To Ramona. Willie Hightower uit Alabama had een groot hit in Amerika met Walk a Mile in My Shoes van Joe South. En dit is een eigen compositie van hem en het is een antwoord op de hit The Change Is Gonna Come van Sam Cooke. Willie Hightower, Time Has Brought About a Change.

Willie Hightower, Time Has Brought About A Change. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Björn Brouwer deed de techniek en Rinus Bouwmeester coördineerde de playlist. Barbara Keith kwam uit Greenwich Village en ze maakte twee hele aardige albums die allebei flopten en toen trok ze zich terug uit de muziek. Barbara Keith, Burn the Midnight Oil No More.

hele goede avond, luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Harry's Blues live vanuit het Drents Museum, de tentoonstelling Window of My Eyes. En aan de tafel zit hier Jan Vrielink. Jan Vrielink die een beetje de periode, het interbellum tussen Cuban Blizzards 1 en Cuban Blizzards 2. In die periode was hij manager in de 80e jaren. Een buitengewoon interessante periode. En daarover praten wij met hem.

0: Van Morrison, live opname van de LP It's Too Late to Stop Now uit 1974. Jan Vrielink, dit is jouw eerste muziekkeuze. Hij zingt over oorlogskinderen, Van Morrison.
1: Ja.
0: De Belfast Boy. Harry was ook een oorlogskind, ja, 1941. Ik denk dat die overeenkomst wel...
1: Ja, dat was ook de keuze. Mm-hmm. Zowel Van Morrison als Harry, oorlogskinderen. Harry was weliswaar 4 jaar ouder. Maar het typeert een beetje voor beide na de Tweede Wereldoorlog de ontwikkelingsgang. Ze groeien op. En ze hebben een achtergrond waar ze niet voor gekozen hadden. En vervolgens ontwikkelt zich dat. Dus ik vond dit wel een leuk passend nummer. En bovendien vind ik ook wel overeenkomst tussen de manier van zingen van Van Morrison en ook Harry. Er zitten allebei impulsen in, er zit ook wat weerspannigheid in. Die overeenkomsten hoor je bij beide.
0: Ja.
1: En dan gaat het niet zozeer om wie wel of niet zuiver zingt, maar het is meer even de intentie waarmee gezongen wordt.
0: Ja. Van Morrison, Jan Vrielink, jij bent bij QB and the Blizzards gekomen, of bij Harry Musquet eigenlijk, midden van de 80 jaren. Je bent zelf in Oud-Schonebeek geboren, 1950.
1: Ja.
0: Groningen gestudeerd, daarna heel veel dingen in de muziek gedaan.
1: Ja.
0: Maar hoe kwam jij in 1986 bij Harry Musquet terecht?
1: Ja, dat is wel leuk. Want een van de dingen die ik toen ontwikkelde, dat was het initiatief wat later de Stichting Port Drenthe is geworden. Mm-hmm. Begin jaren 80. En daar had ik een contract voor 2,5 jaar van, half 84. Of begin 84 tot 86. Toen was dat afgelopen. Voor mij althans. En toen ging ik om me heen kijken en ik was ook altijd al liefhebber van veel meer muziek smaken dan alleen maar pop en rock, dus ook blues en jazz. En op dat jazzvlak heb ik toen contact gezocht met de Stichting Jazz in Nederland in Amsterdam, in het Bimhuis. En van daaruit contacten gelegd, want ik wou eigenlijk in Drenthe ook wel wat meer jazz toegevoegd hebben op het, op het palet. En in dat verband kwam ik ook een keer bij Tine van Veen in de Witte Bal om wat dingen met hem door te nemen waar hij misschien ook iets mee kon of vice versa. En toen bleek Harry daar aan de andere kant van het bar te zitten. Ik kende hem op zich wel, maar niet zo als ik naderhand heb leren kennen. En een uur later had ik Cola Cognac voor mijn neus en toen gaf er één terug. En toen ontstond er een gesprek en toen zei Harry van, ja god Jan, wil jij voor mij werken? Want ik heb alles op orde, de band is op orde, een goede band achter mijn kont zoals hij het noemde. En het enige wat wij dan moeten doen is spelen. En wil jij dat dan doen, wil jij dat dan regelen? Ik zei, nou, daar moet ik wel even over nadenken.
0: Ja.
1: Plotsklaps. Maar er zit natuurlijk altijd iets wat speelt wat je niet weet en wat je niet vertelde, maar dat hoor je dan later wel. Toen bleek op dat moment naderhand dat Bert Belsma, die voor hem boekte, dat volgens Harry Bert zijn percentage om te boeken verhoogd had van 10-15%, zonder dat Harry daar iets van wist. Nou ja, daar was Harry meestal heel kort af, zwart-wit, pats, boom, afgelopen. En toen dacht ik, nou dan moet ik gewoon met Bert overleggen hoe dat dan zat en zit. En met Harry overleggen hoe hij het dan weer verder ziet. Toen heb ik Harry voorgesteld van, nou, ik wil wel een aantal keren mee om te ervaren hoe dat dan gaat als jij zeg maar on the road bent, om het zo te noemen, met de band die toen had. Toen heb ik naderhand gewoon ja gezegd en heb ik alle zaken op een rij gezet.
0: Want het was, even voor alle duidelijkheid, dat was jouw eerste managersklus, hè?
1: Dat was op zich mijn eerste managersklus als zodanig.
0: Ja.
1: Vanuit Stichting Port Drenthe deden we heel veel aan belangenbehartiging en aan voorlichting en concerten organiseren, maar niet nadrukkelijk managementachtige dingen. Dus dat was voor mij in die zin nieuw.
0: Mm.
1: Ik had natuurlijk wel de klok en de klepel, maar niet de detailachtige dingen. Dat kwam pas daarna.
0: Ja. En was dat verrassend?
1: Nou, verrassend in die zin dat ik me niet had voorgesteld dat het zo'n, spreekwoordelijk gezegd, zo'n drama was. Want
0: vertel,
1: dat was het.
0: Vertel.
1: Feitelijk gewoon. Er werd alleen maar zwart gespeeld. Niks op papier. Het ging alle kanten op. En de organisatie was, vond ik, erg te amateuristisch en alle dingen eromheen. En dan vroeg ik gewoon door op een aantal punten van, goh, hoe doe je dat dan? Hoe gaat dat dan? Ja, dat weten we allemaal niet. Het gaat zoals het gaat en we zien wel. Als ze maar spelen en er komt geld, dan is het goed.
0: Ja.
1: Nou, dat vond ik eigenlijk wat beperkt. Maar tegelijkertijd had ik ook wel door van, als ik iets met die band wilde en met Harry wilde, zou dat ook stap voor stap moeten.
0: Mm-hmm.
1: Anders waren de sprongen waarschijnlijk te snel te groot geweest. Dus ik heb vervolgens contact gezocht met Dick Molenaar en dat is eigenlijk... spreekwoordig gezegd, de bandjes administrateur in heel Nederland, toen ook al. En die kende ik via Stichting Port Drenthe. En Dick heeft gewoon kennis van de achtergrond van het verhaal, hoe je dat moet doen met contracten en belastingen en alle bijkomende dingen. Dus ik heb Dick toegevraagd van, Dick, vind jij het akkoord dat we afspraken maken met Harry en met de band om in een paar stappen, met tussenpozen, om dat gewoon op orde te brengen? Nou, dat vond hij oké. Nou, dan moet je eens afspreken hoe je dat dan doet, ook qua financiën. En toen hebben we dat allemaal een beetje gewoon in orde gebracht.
0: Eerst structuur aanbrengen.
1: Ja, behoorlijk.
0: Ja. We gaan naar jouw tweede muziekkeuze. Want het is en blijft een muziekprogramma, Hardy's Blues. Een nummer van John Lee Hooker. Waarom, Jan?
1: Nou, tweeledig. Enerzijds omdat Harry ook qua beïnvloedingen, daar liet hij zich nooit zo over uit. Want hij hecht heel veel waarde aan zijn eigen dingen. Maar hij had natuurlijk zijn referentiekader. Dat pik je niet in assen op, zeg maar, wat dat betreft. Dus dan moet je wel wat verder pikken. Dat deed hij via de Voice of America, die militaire zender in Duitsland. En een van zijn eerste grote voorkeuren was John Lee Hooker. Daar had hij wel wat mee. Mm-hmm. Van de manier van zingen, denk ik, en spelen. Een beetje hoekig. Maar wel met een soort onderhuidse swing en swing. Het ging ook ergens over. Die nummers waren geen niemendalletjes. En dat heeft hem wel beïnvloed. En we hebben hem ook gezien, John Lee Hooker. Ik heb zelf John Lee Hooker gezien met, in de Oosterpoort. Destijds. Dat is een van de leukste concerten die ik ook ooit gezien heb. Dat zijn Coast to Coast Blues Band, wat overigens blanke jongens. En dit voorprogramma zat toen Buddy Guy en Junior Wells.
0: Zo,
1: dus dat was een fantastische setting.
0: Yeah. En,
1: dus ik had wel referenties met, gewoon met blues. En ik wist van John Lee Hooker daarover dat Harry daar liefhebber was. Yeah. Dus ik vind het nu wel passen om... Maar er komt wel bij dat de tekst... Want Harry heeft op een gegeven moment naderhand over de jaren heen... Als ik er niet meer ben, dan moet op mijn graf komen te staan... It serves the right to suffer. Mm. En in de tekst begrijp je dan ook wel waarom. Dat zijn latere graftekst anders is geworden, dat is een ander verhaal. Maar daar heeft hij toen wel mee gespeeld.
0: It serves the right to suffer.

0: you can't live on that way in the past. Them day is gone.
1: Een van de iconen van de blues zou je kunnen zeggen. John Lee Hooker, It Serves the Right to Suffer. Inderdaad, een van de grote voorbeelden van Harry Musquet. Naast Sonny Boy Williamson en Howlin' Wolf Eckling. Ja. Voor hem waren dat de drie groten ongeveer.
2: Ja.
1: Jan, wanneer je Harry zijn carrière indeelt in periodes, dan heb je de eerste periode Cuban and the Blizzard, 65 tot 80, zeg maar, 15 jaar. Dan van 80 tot 95. En van 95 tot 2011.
2: Ja.
1: Jij zat in die tweede periode.
2: Ja, en dan ook niet helemaal nog.
1: Nee, niet meneer. Maar
2: 86
1: wat, tot wat was kenmerkend voor die periode? Wat, hoe zou je die kenschetsen?
2: Vanuit welke invalshoek?
1: Nou, wat mij opvalt, Cuban and the Blizzard was in 1980 afgelopen, zeg maar. Red, White and Blue was al geweest. Ja. En je krijgt dat de naam dat het Musquet gaat worden.
2: Ja, het was eerst nog Musquet Gang.
1: Ja.
2: En toen werd het Musquet. En precies daar zat ik erin, na Rimshots in the Dark, daarna.
1: Ja.
2: Er was natuurlijk gedoe bij Studio Spitsbergen bij Jan-Willem Rudolf. En daar kwam Erwin er ook bij. En daar hadden ze ook Hannes Langkamp en Gino Jansen erbij. En dat kwam ook omdat Hannes af en toe kantjes inspeelde bij de studio bij Jan-Willem. Omdat Hannes strak kon drummen.
1: Mm-hmm.
2: Dus werd op een gegeven moment ook de Friese garde werd buiten de deur gezet. En toen kwam Hannes er dus in, die nam Gino mee. En toen werd Rimshots in the Dark opgenomen. Het was David Cardeur er nog bij, de Franse jongen. Die was na verloop van tijd ook eigenlijk de deur geweest. En toen kwam Roy Couchiel als keyboards. En toen was je daarmee de oude ritmesectie van Fox de Fox.
1: Ja.
2: Plus Erwin, die Elko dan vervangen had. Plus Harry. Dus dat werd de nieuwe bezetting. Musquet Gang, Musquet naderhand.
1: Maar waarom noemde hij dat niet weer Cuban and the Blizzard?
2: Omdat hij dat niet wilde. Omdat het muzikale idioom, het concept, niet hetzelfde zou zijn als wat bijvoorbeeld bij de oude Blizzard het geval was in verschillende perioden. Dus destijds hebben ze ook gekozen voor Red, White and Blue en ook niet voor Cuban and Blizzard deel 2 of deel 3. Dat wou Harry niet, omdat hij dan... Hij wou die herinnering daar niet aan koppelen. Hij wou dus nadrukkelijk wel weer verder. En dat was ook lastig. Hij stapte natuurlijk over. Eigenlijk van 12 maart blues hebben ze eigenlijk nooit gespeeld. En als ze speelden was het op een andere manier. Dus hij zocht ook wel naar progressie. En met die jongens had hij dan wel een soort progressie. Omdat het meer de funky kant op ging. En meer rocky kant. En af en toe een beetje jazzy die kant op ging. Maar dat was altijd zoeken. Dat kwam er niet echt uit. Dus hij moest ook in overleg met die jongens vice versa. Qua zingen en de muzikale bedding. Dan moesten ze elkaar gaan vinden. En dat heeft dus wel... veel tijd gekost. Maar het was ook veel steviger dan qua power en geluid dan daarvoor.
1: En hoe reageerde het publiek daarop?
2: Nou, in het begin niet altijd even lovend, zeg maar. Want één, vonden mensen in het publiek dat Erwin verving was in de plaats van Ilko. En Ilko was een heel ander type gitarist dan Erwin. Erwin had hele andere achtergronden. Hij zat veel meer bij White Honey bijvoorbeeld, bij Hanneke Kappen en bij anderen en bij Appie Albers. Dus die had een andere feel en was ook technisch misschien op een andere manier onderlegd dan Ilko. Ilko was veel meer een gevoelsmens en veel meer een romanticus. En ik denk dat Erwin veel strakker speelde en ook wat harder speelde en meer technisch speelde. Had een andere feel. En die rippersectie, Hannes en Gino, dat was wel een tandem. Want Hannes die sloeg gewoon altijd strak gewoon door. En dan kon Gino daaromheen spelen. Dat vond Gino dan weer prettig. Dan hoefde het niet altijd zijn vaste deuntjes te doen, maar die kon daaromheen spelen. En dan Roy, om de ritmesessie compleet te maken, Roy Couchiel die speelde dan daar weer op. En Roy had wel een goede feel. Die keek ook natuurlijk zowel links naar de ritmesessie als hij speelde. En die keek rechts naar Harry voor het podium. Dus die kon altijd een beetje anticiperen. En Erwin had dan een soort vrije rol.
1: En die introduceerde ook de dwarsfluit in, het, in de muziek daar.
2: Ja, die nam de dwarsfluit mee. Ja. En na verloop van tijd, toen die jongens zich dat ontwikkelden, toen bleek bijvoorbeeld ook dat ze... ze waren niet allemaal even jazz-minded hoor. En Harry was dat wel ooit geweest, hè. Harry heeft dus een gigantische verzameling jazzplaten gehad toen hij in Grollo in die oude boerderij woonde. Maar op een bepaald moment is dat dus verdwenen tussen aanhalingstekens. En Harry was liefhebber van de bop en de hardbop met name.
1: Ja, ja.
2: En dat merkte je ook wel in zijn gedrag. Maar dat komt ook omdat natuurlijk Harry ook mede beïnvloed is geweest door Jack Kerouac en al die jongens daaromheen. En ook de Nouvelle Vague en ook literatuur, Oostblok en andere en klassiek. Dus Harry had zelf een mix van referenties en een mix van ervaringen. En hij moest er natuurlijk dan via die microfoon eruit zien te krijgen. En dat ging in die beginperiode van de business natuurlijk gewoon heel erg. Want wat comes in, goes out again. Maar na de hand was dat veel moeizamer. Ja.
1: Maar het publiek reageerde daar verdeeld op?
2: Verdeeld, want...
1: Ja, dat was een deel wat natuurlijk het oude repertoire wilde horen. Harry zei altijd, dan komt de bluespolitie, die komt weer langs.
2: Ja, dat vond hij vervelend, maar ook voor de jongens. Want Eelco was weg en dan moest natuurlijk Erwin tegen Eelco opboksen qua beeldvorming.
1: Ja.
2: En qua ritmesectie was het natuurlijk niet meer bluesy, maar het was meer funky-achtig. En, nou, daar moest het publiek wel aan wennen.
1: Hmm. Dus maar kreeg jij het organisatorisch een beetje op de rit dat allemaal klopte?
2: Ja, wat ik al eerder zei, even met Dick Molenaar, komen we er natuurlijk qua randvoorwaardelijk, qua financiën, organisatie en de belastingen en Buma Stemra en de fiscus, konden we dat allemaal redelijk gewoon op orde krijgen. Dat is ook geluk. Er waren wel wijzigingen gewoon in de dingen eromheen, qua technicus. Werd Bazijn, werd er naderhand, om allerlei redenen kwam er weer iemand anders en schoof door. Mm-hmm. En met Jannes Meijer daar weer na kwam het dan wel in ontwikkeling. Dus op een gegeven moment speelde die band wel redelijk veel. En doordat ik Bert Bijlsma er wel weer bij betrok als boeker, maar die had natuurlijk zijn eigen circuit. En dus zonde omdat aan de kant te schuiven.
1: Ja.
2: En daarnaast vroeg ik Peter Sikkema, die had Budo Gogo in Groningen. Dezelfde Peter Sikkema die nu in Oosterpoort allerlei dingen doet. En die was bereid om ook te boeken, maar die zat gewoon net in een ander circuit.
1: Hmm.
2: De Stichting Professionele Leidingvoort had bijvoorbeeld een podiumcircuit. En daar zat Bert niet in met zijn boekingscontacten, maar Peter wel.
1: Want in die tijd zat Harry Musquet denk ik nog in de bijstand, of niet?
2: Toen ik bij Harry kwam, zat hij in de bijstand.
1: Ja, ja. En hoe heb je dat op kunnen lossen? Of?
2: Ja, ik ben gewoon naar de gemeente Assen gestapt. Ik heb de afdeling opgezocht, een afspraak gemaakt en het gewoon voorgelegd. Van ja, ik kan er wel ingewikkeld over doen, maar ik wil gewoon weten hoe die feiten liggen.
1: Ja.
2: En nou, Harry was natuurlijk net als elke andere. De belastingpapieren gingen natuurlijk allemaal gescheurd, allemaal de bak in. En alles ging zwart, dus er werd gewoon niet op gelet. Ik denk, ja, dat kan niet. Want als ik doorga en ik neem verantwoordelijkheden en ik moet contracten ondertekenen, wil ik daar zelf niet de dupe van worden. Dus daar ook die constructie met Dick en dat allemaal goed uit te zoeken.
1: Ja, ja.
2: En bij de sociale dienst in Assen, daar trof ik Jos Dijnkerk, die vroeger dus voor Blizzard ooit nog chauffeur was geweest.
1: En die tegenwoordig trouwens de historische TT doet, hè?
2: Ja.
1: Ja, grappig, ja. Ja.
2: En ik heb Jos een paar keer gezien en gesproken de afgelopen half jaar. En toen vertelde hij het ook, want hij zegt, ja, maar dan kwam jij langs om het allemaal te regelen. En dan belde ik Harry op en dan zei Harry van, ja, dan moet je niet bij mij wezen, dan moet je bij Jan zijn.
1: Ja, ja.
2: Nou, zo hebben we dat op kunnen lossen. En eigenlijk heeft de sociaal dienst Jos in feite een paar ogen flink dichtgeknepen om het opgelost te krijgen.
1: Ja.
2: Toen was Mariska weg, was natuurlijk ook drama. Dat
1: de vriendin van Harry Musquet,
2: ja,
1: Mariska Kok.
2: Ja, ja, dat vond je vooral terug op Rimshots in the Dark. De teksten die liegen er gewoon niet om. Dat was zijn statement om daarmee af te rekenen.
1: Schizo like you.
2: Ja, en allemaal hier allemaal flipside. En nou, dat was natuurlijk geen leuke periode. Want Harry had natuurlijk altijd een soort onvermogen. Niet iedereen wil dat onderkennen. Harry had altijd een onvermogen van wat ik voel, wat ik ervaar, wat ik vind. Hoe vertolk ik dat dan wel in teksten, dan wel in sociale contacten. Daar was hij niet altijd even handig in.
1: Ja. Daarom zeg ik ook altijd, wanneer je Harry Musquet wilt leren kennen, moet je naar zijn teksten luisteren.
2: Ja, dat denk ik ook.
1: En daar zit zijn verhaal in.
2: Ja, en daarachter, die teksten komen ergens vandaan. Dus je moet ook qua referentiekader, als je dus weet waar Harry door beïnvloed is geweest of zich heeft laten beïnvloeden qua literatuur, qua muziek, qua film en qua andere dingen. Of het Oostenrijk, het Habsburger Rijk en al die dingen maar op. Dat maakt hem dus veel breder dan alleen maar een Drentse jongen uit Assen die blues is gaan maken.
1: Ja. Je volgende muziekkeuze, Jan, is van Tower of Power.
2: Ja.
1: Hij heeft toch vast een reden. Misschien wel dat je hier op de achtergrond hoort.
2: Ja, en met name hoor ik daar dus een hoge toetering.
1: Ja.
2: En zo te horen is dat Bertus, denk ik.
1: Dat is Bertus Borgers, ja.
2: Daar hoor ik het dan wel aan af.
1: Ja.
2: Nou, wat ik al zei, Harry was heel erg beïnvloed ook door de jazz. Hij wist daar heel veel van ook. Toen op een bepaald moment zijn hele platenkast jazz was weg in Grollo. En we waren een keer bij KRO-studio's in Hilversum bij Hubert van Hoof in een programma. Daar had hij ook een lijstje gemaakt. En daar zat onder andere ook de Tower of Power in met het nummer What is Hip. Dat sprak hem aan. Niet alleen qua muziek, maar ook qua tekst. Want als je in staat bent door de muziek heen te luisteren, dan gaat die tekst eigenlijk over, ja, waar hebben we het met z'n allen over?
1: Ik bedoel,
2: oppervlakkigheid. Harry moest niks hebben van oppervlakkigheid. Het moest wel ergens over gaan.
1: Ja.
2: En What is Hip gaat ergens over.

0: heerlijke, strakke muziek van Tower of Power 1973, What is Hip. Je luistert naar Harry's Blues, elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11 op Radio Drenthe. Live opnemen op de tentoonstelling Window of My Eyes en boven is de tentoonstelling Blues in Heaven van Rudy Leukveld. Gast is Jan Vrieling, manager in de periode van 1986 tot 1991 ongeveer. Ja.
1: Ja.
0: Was het een man, zoals jij hem ervaren hebt, Jan, was het een man die te managen viel?
1: Ja, by the hard way.
0: Vertel, the hard way, dat ging moeilijk.
1: Ja, Harry was geen makkelijke man.
0: Ja.
1: Als hij echt op zijn gemak was, dan had je spreekwoordelijk geen kind aan hem.
0: Mm.
1: Maar op het moment dat hij de stap buiten de deur deed, dan leek het wel of hij soms last had van faalangst. Of last had van negatieve sociale controle, of hoe je dat wil noemen. En hij had natuurlijk heel veel moeite mee om die buitenwereld te accepteren zoals die was. Dus zijn realiteitsbesef was een andere dan die van de feitelijke werkelijkheid, denk ik. Ik denk dat hij daar ook altijd een spanningsveld had. En ook als het gaat om relaties met mensen, want hij vond het ook altijd fantastisch om mensen om zich heen te hebben. Maar wel in een beschermde omgeving. Dus bij optredens was hij ook altijd heel snel in de kleedkamer en niet te veel contact om hem heen. Want daar was hij niet zo op gesteld.
0: Ja.
1: En dat was niet per definitie bot of negatief, maar dat was ook zelfbescherming. En ik denk dat dat er ook voor zorgde dat hij niet altijd, zeg maar, de positieve beeldvorming om zich heen meekreeg. Want hij kon altijd af en toe wel heel vreemd bij de bocht komen, moet ik zeggen. En dat vertaalde zich ook wel. Eén voorbeeld bijvoorbeeld dat we ooit gespeeld hadden op een vrijdag ergens in de regio en we gingen naar de stad. En Harry ging ook mee naar de stad, want de andere dag moesten we naar de boerderij in Soetermeer. En toen gingen we naar Gdansk. En dat was de danstent in Groningen. En dat werd gerund door een oud bassist van de TZ. En op een gegeven moment was binnen 5 minuten wist iedereen dat Harry in de tent was, plus wij erbij. Dus we waren ook heel snel van die eerste verdieping, tweede verdieping, derde verdieping, we zaten op kantoor. En daar kwam natuurlijk van alles langs. En het werd heel laat en nog later. En toen ben ik op een gegeven moment gezegd van ja, ik ga naar huis. En even afspreken voor morgen hoe we dat nou doen. Want als we op tijd in de boerderij moeten zijn waar we een combinatie hadden met een Engelse band, dan moeten we daar wel ergens om 1 uur of 7, 8 uiterlijk wel zijn. En alles op orde die zaterdagmiddag, maar geen Harry te bekennen en geen veld wegen. En ik heb al die jongens bij elkaar moeten scharrelen in de stad. Totdat iemand een tip gaf, ja maar hij slaapt boven bij Gdansk. Oh. Maar wie heeft dan de sleutel? Ja, niemand. Oh, hoe komen we daar dan achter? Nou, het was weer 1 uur verder. Nou, toen ik heb hem zelden meegemaakt als toen. Dat is niet om. Het is ook een beetje om het ook een beetje van de andere kant te benaderen. Mensen kennen misschien nog wel het programma Catweasel van de Engelse televisie. Dat was een kinderprogramma. Ja. En Catweasel zag er niet uit.
0: Ja.
1: Dat was een rare man. Nou, Harry zag er ook zo uit.
0: Ja, ja.
1: Er was dus geen land mee te bezeilen, maar hij moest wel mee. En we hebben hem echt moeten meenemen. Want anders heb je een vorm van contractbreuk en dan krijgt iedereen het gewoon terug. En dan gebeurt er dus niks.
0: Ja.
1: Dus in het busje gezet, buiten Zwolle, bij de Groningen koffie en brood erin. En gewoon stug voorhouden. Dan heb ik in de boerderij de deal kunnen maken dat die Engelse band eerst zou spelen en dan wij. Gelukkig gingen die akkoord.

0: En uiteindelijk speelden die Engelse muzikanten dan weer samen mee met Busquets op het eind. Dus het loste zich wel op. Met zo'n voorbeeld van hoe lastig dat af en toe kon zijn om hem te dealen of te wielen. Want als hij de kop verkeerd had, dan had hij hem dus echt verkeerd.
1: Ik denk dat het publiek het ook wel vaak onderschat van wat een last bekendheid met zich mee kan brengen.
0: Nou, dat is ook het probleem wat hij bijkomend had. Maar daar sprak je dan liever niet over. Nee. Dat was zeg maar zijn eer daarna of een vorm van foolish pride of hoe je dat wil noemen. Mm. En er werd natuurlijk altijd wel gedold in de band, want Gino was wel de gangmaker. Maar tegelijkertijd ook, kon hij ook een pain in the ass zijn, want het ging Gino ook altijd hoeveel geld is er te verdienen. En als het niet meer is, is het niet meer, dan moet je het ermee doen. Ja. Dus op een gegeven moment was er ook wel humor in de band, maar tegelijkertijd miste ik ook wel een bepaalde mate van muzikale progressie. Want er is meer dan alleen maar iedere keer jezelf het repertoire spelen. Ja. En Harry was op een gegeven moment moeizaam te bewegen om te gaan repeteren. Dat was dus heel lastig. En vonden die jongens die wilden spelen, maar liever ook niet. En was heel volgzaam wat dat betreft. Die wou natuurlijk ook geen oneenigheid.
1: Geen gedoe, ja.
0: Dat is ook zijn karakter. Mm. En Roy Couchel, die had wel inbrengen, die wou dat ook wel. Maar het was toch Harry die dat wel tegenhield. En wat jij net al noemde, soms werd het gewoon te veel.
1: Ja,
0: dan had hij het ook over de arbeidsrustverhouding.
1: Ja.
0: Dat was niet voor niks.
1: Ja.
0: Dus je moest
1: een van de dingen die mij het meest verbaasd heeft, een beeld wat ik me bijna niet kan voorstellen, dat hoorde ik later, dat wanneer hij op Curaçao was, dus veel latere periode, dat hij dan dat hij danste bijvoorbeeld. Nou, ik kan een dansende Harry, dat beeld kan ik me gewoon niet voorstellen.
0: Ja,
1: dat vond ik dus buitengewoon verrassend. om dat te horen. Ja.
0: Dancing Bear, ja, maar dan anders.
1: Dan anders, ja.
0: Maar goed, nu ik wel
1: dat,
0: leuk dat
1: dat je was dus ook een kant die blijkbaar wel in hem zat. Maar,
0: ja, zeker.
1: Maar die in Nederland niet naar buiten kon komen omdat hij gewoon nooit incognito was.
0: Ja, hij voelde zich ook altijd bespied, zeg maar.
1: Ja, ja.
0: Dus we gingen op een gegeven moment ook, en dat was wel een leuke periode. Muzikaal was niet altijd even progressief, maar de verhoudingen in de band lagen toen wel vrij goed. We gingen ook op vakantie naar Kreta. Met het hele clubje.
1: Ja, ja.
0: Behalve Roy, die ging niet mee, maar die had andere agenda's. Dus Erwin Java met zijn vriendin, Hannes Langkamp met zijn vriendin. En Gino Jansen met zijn vriendin. En Harry en ik. En het ging via een broer van Rudy Leukveld. Die had daar contacten. Dus we zitten daar in een huis waar 8 mensen in konden. Dus dat past goed.
1: Ja.
0: En daar hebben we 2,5 weken hebben we daar doorgebracht. Daar heb ik ook Harry van een hele andere kant gezien.
1: Ja,
0: volleybal op het strand, zwemmen. Ja. En heel relaxed.
1: Ja,
0: maar tegelijkertijd ook wel weer bijen ertussendoor. Dat is gewoon niet te harde.
1: Er zat iets onberekenbaars.
0: Ja, ja, heel impulsief af en toe ook.
1: Luther Allison. Luther Allison, kan ik me nog herinneren, in 1991, toen Harry 50 jaar werd, was er een jubileumuitzending op Radio Drenthe. Toen had ik Luther Allison aan de telefoon, want die woonde toen in
0: Parijs.
1: In Parijs, ja. Heb jij hem ook ontmoet of niet?
0: Ja, meerdere keren, want Harry was op een gegeven moment natuurlijk ook Master of Ceremonies in Vredenburg.
1: Ja.
0: Via Anneke van Dijk.
1: Presentator, ja.
0: En als het dan zover was, dan ging ik mee. En we gingen dus een vrijdagmiddag naar Vredenburg. Dan naar Anneke en collega's. Alles voorbereiden voor zover dat dan qua schema's, zeg maar een soort briefing eigenlijk. En dan met Anneke s'avonds een hapje eten. Nou, hangt er van wie er dan in de buurt was, die at dan mee. En dan zaterdag was het zover. En Harry moest dan natuurlijk de bühne op qua Master of Ceremonies. En daar speelde bij herhaling ook om de zoveel jaar speelde Luther Ellison daar ook.
1: Yeah.
0: En Luther Ellison was gewoon een heel sympathieke man. En dat klikte ook wel. En Muskie in het Engels dan wel Amerikaans slang, dat betekent misschien. Dus als ik daar weer over de haard denk, maar goed, misschien. Maar ze konden het wel vinden met elkaar. En Luther opereerde inderdaad vanuit Parijs. En die sloot ook vaak de bluesestafette af. En hij was toch wel een bluesman, Luther Allison, maar die had ook een grote soul invloed wat hij met zich meebracht. Dus die kon echt een zaal ook meenemen.
1: Ja, ja, ja.
0: En misschien was Harry daar ook wel een beetje jaloers op, denk ik. Dat hij dat kon.
1: Life is a bitch.

0: Luther Allison Life is a Bitch van de LP Series uit 1987. Nou ja, dat is de periode dat jij erbij betrokken was. We gaan in de richting van 1991 eigenlijk, Jan. Want 25 jaar in het vak zat Harry Musquet in 1991. Dat wordt een mooie opname hier op de tentoonstelling van getoond.
1: 1990.
0: Dat had jij uitgevonden dat het zo was? Of, of was het wel een mooie publiciteitsaangelegenheid?
1: Nou, dat sloop elkaar niet uit. want ik merkte natuurlijk wel dat we speelden wel langzaam, maar zeker wel meer en meer. Omdat er meerdere kanten geboekt werd. Maar op een bepaald moment merkte ik ook wel weer dat het weer afnam. Omdat het repertoire niet vernieuwd werd. Toen kon ik een periode daar gastmuzikanten tussen zitten. In overleg met podia, waardoor het weer wat aantrok. Want dan waren de gasten weer belangrijk genoeg voor een podium om dan de band alsnog wel te boeken.
0: Noem eens even welke gasten had je?
1: Bertus Borgers, Hans Dulver, Jan Akkerman, Kim Snelton, John Lagrand, Tom Balagen. Zo ging het rijtje gewoon door. Allemaal gelang vraag en aanbod, zeg maar. En dat moest dan iedere keer natuurlijk ook wel vertaald worden. En toen bleek op een bepaald moment dat ik ook zag in de boeken van, nou, maar nou moet even slim zijn. Want als Harry en daarmee ook Eelco binnenkort, een anderhalf jaar later, 25 jaar als professioneel muzikant in het vak zitten, dat gebeurt niet zo vaak in Nederland. Dan moet je erbij zijn. Dus dat heb ik toen ook voorgesteld. En ik weet nog wel dat we toen repeteerden. Die jongens repeteerden bij Jaap Geerts in het café. En toen heb ik het daar gewoon gelanceerd. Van moet je horen, ik zie nu dat en dat. Wat mij betreft ga ik uitzoeken hoe we het zover kunnen trekken en hoe dat zou moeten. Ik wil nu wel even weten of je het daarmee eens bent of niet.
0: Ja.
1: En dat de band zich ook realiseert, waar je nu mee werkt, dat je zich ook realiseert als dat gaat gebeuren. Dat er dan zij niet alleen op het podium staan, maar ook anderen. Want anders heb je natuurlijk de bekende muzikantenhardenheid. En ik heb het toen verder uitgezocht. En dat is ook gelukt. Het was wel een hele tour de force, moet ik zeggen, om het zo ver te krijgen. Want ik moest eerst alles inventariseren met wie die allemaal gespeeld had. Vervolgens op welke platen. En vervolgens moest ik uitzoeken van als het waar dan en hoe.
0: Ja.
1: Dus wat dat betreft heb ik assen rondjes gemaakt bij het gemeentehuis, bij Gert van der Kuil, van de Kolk en bij anderen. En op een gegeven moment zat het er daar gewoon niet in. Het kwam er niet uit. Want ik had natuurlijk zelf geen garanties als het ging om financiën. Ik kon het zelf ook helemaal niet betalen. Dus het moest ook zelf supporting worden. Ja. En de entrees en andere dingen eromheen. Plus alle andere dingen eromheen. Dus ik had ook bedacht dat het jubileumconcert, Musquet 25 jaar, Blizzard 25 jaar, dat je dat combineerde met periodes. Maar er moesten natuurlijk ook eigenlijk wel de platen moesten omgezet worden naar cd's. Want dat speelde toen ook. Dus moesten alle contracten doorgespit worden. Moest ik ook met de Buma Stemraam in die platenmaatschappij. En vervolgens was het ook goed om te kijken naar de PR en de promotiekant. Maar ik had één ding voor ogen, dat het jubileumconcert geen doel in zichzelf was voor wat mij betreft. Maar dat het een middel was om daarna die spin-off te pakken. Want dan had Harry de kans gehad om dan nog even flink door te halen met die band. En dan doorzetten, een nieuw repertoire. Mm-hmm. Nou, dat is naderhand gebleken dat niet zo uitpakte.
0: Maar wie kreeg je allemaal bij elkaar van de oude Blizzards in 1990 in Vredenburg? Want dat werd het uiteindelijk in Utrecht.
1: Het werd in drieën geknipt. Dus de eerste periode was naast Harry Herman Brood. Willy Middel niet.
0: Nee.
1: Dat was Jaap van Eyck. Hans Kins. Hans Waterman. Daar hadden we de eerste periode. De tweede periode was dan zeg maar de ritmesectie uit Zwolle. Met Helmut van der Vecht en Herman Deinem en Hans Lavaille. Mm-hmm. Plus Harry. Eelco speelde natuurlijk in de eerste set ook mee. En in de tweede set ook nog een deel. En toen was het zoeken naar de derde set. Was dan de toenmalige geldende Musquet band. En vervolgens was het wel aardig om daar ook voor het publiek aantrekkelijk mensen aan toe te voegen. Cas Lux onder andere.
0: Ja.
1: Vervolgens ook Jan Akkerman, waarvan niemand wist dat hij kwam. Daar hadden we achter de schermen apart geregeld via Hans Waterman. Want Jan was in Londen aan het opnemen voor IRS-label, voor Miles Copeland. En Hans kende hem. Via kwamen we daarachter. En Jacques van Del van Chapel Music, die had het ook geregeld. Dus ik hoefde me over de kosten niet druk te maken. Dus Jan kwam out of the blue midden halverwege dat concert op het podium. Nou, er waren toen Jean Lagrand en dus waren het allemaal ingedeeld.
0: Ja, Kim Snelton had je
1: Kim Snelton, allemaal goed verdeeld. En met name hebben Roy Couchel en Rudy van Dijk, die hebben met z'n tweeën dus het hele muzikale programma in elkaar gezet.
0: Oké.
1: Okay. Nadat we wel met Harry van tevoren hadden doorgesproken, hoe gaan we dat nou doen? Maar Harry was nogal stug, ook wat dat betreft, want het ging natuurlijk om hem. Dat was ook de bedoeling. Maar vervolgens kun je natuurlijk anderen niet uitsluiten. Dus hoe ga je er met Eelco om? Mm. Hoe ga je met Herman Brood om? Mm. Nou, dat was dus, er moesten wel veel vijf en zes. En uiteindelijk heeft Anneke Verdijk de doorslag gegeven door te zeggen, Harry, moet je goed horen. Wij doen dit voor jou. Jij zit 25 jaar in het vak. Maar je kan niet zonder Herman en niet zonder Eelco. En eventueel ook niet zonder anderen. Dus het is nu of ja of nee. Nou, toen werd het dus ja.
0: En het werd een legendarisch concert.
1: Ja, met ups en downs moet ik zeggen, want niet alles ging even zoeken.
0: Nee, dat zal best, maar het was wel een legendarische setting in elk geval. Al die mensen bij elkaar op het podium. Daar is een opname van gemaakt, een filmopname van gemaakt, videoopname. Die wordt vertoond hier op de tentoonstelling in het Drents Museum. En het hele concert dat is te zien in het Cubie en het Blizzard Museum in Grollo.
1: Okay.
0: Jan, we gaan ik wil nog een stuk draaien van de Neville Brothers. Want ook dat was een favoriet van Harry volgens mij.
1: Ja, en meerdere redenen. Enerzijds New Orleans, of New Orleans, dat is een beetje hoe je het uitspreekt. Je had de Big Apple, dat was New York, en je had de Big Easy. En de Big Easy was New Orleans. Dus die hele hoek van de meters en van Dr. John en alle dingen daaromheen, dat sprak Harry erg aan. Omdat het een niet zozeer een beat had, maar een groove waarbij achter de tel gespeeld werd. Het was muzikaal niet alleen interessant, maar ook om te swingen was het interessant. En dat sprak Harry aan. En de Neville Brothers met name, omdat het een hele close band was, was eigenlijk een family tribe. En dat tribe gevoel, dat vond Harry van belang, want dat wou hij met zijn eigen band eigenlijk ook.
0: Yellow Moon.

0: Prachtige muziek van de Neville Brothers van de gelijknamige LP Yellow Moon uit 1989. 1990 was het concert in Vredenburg. 1991, toen ontstond dit programma trouwens, Harry's Blues.
1: Ja.
0: Heb jij dat nog meegemaakt?
1: Ja, ja, want op een gegeven moment belde jij naar Harry om te kijken van, goh, heb je daar zin in, lijkt het je wat?
0: Ja.
1: Nou, daar moest ik wel even over nadenken. En hoe moet dat dan? Dan zeg ik, nou, dat weet ik ook niet. Wat je kan doen, je kan gewoon wel even Hans Dulver bellen van de VPRO. Want die had een programma bij de VPRO. En zeg, als je nou Hans gewoon belt, of ik bel hem. En Hans is niet te beroerd om te vertellen hoe dat gewoon gaat en waar je aan moet denken, hoe en wat. Dat heeft Harry ook daadwerkelijk gewoon gedaan. En omdat Hans af en toe meespeelde, lag die verhouding ook wel vrij goed. En uiteindelijk is dat dus weer, zeg maar, weer teruggekomen. Vervolgens heeft hij het bij jou ingevuld, zeg maar.
0: Ja, nou, hartstikke mooi dat jij daar ook nog een bijdrage aan hebt geleverd. Wanneer is jouw verbinding met Musquet, zeg maar, als manager, wanneer is dat afgelopen? Wanneer is dat geëindigd?
1: Dat was 3 dagen nadat hij 50 werd.
0: Oké. Okay.
1: Dat was volgens mij helemaal...
0: Dus dan... 13 juni 1991.
1: Ja, moet ik even kijken. 10 juni is. Harry is van 10 juni. Dus ja. Op 13 juni 1991 was het over. En dat was een beetje ongemakkelijk. Maar goed, daarvoor dat werkte dat misschien ook wel een beetje in de hand. Die Blumgezet ging goed.
0: Ja.
1: Dat was een succes. Promotie, publiciteit, de hele landelijke pers, radio, televisie, media, alles kwam langs en voorbij. En dat was ook de bedoeling. En toen ging het voor mij om de spin-off. Zo van leuk en aardig, maar hoe nu verder? En dat betekent dat Harry en die band zo nauw staan jullie. Dat hebben we nu gedaan, geregeld. Neem dat mee. En nou moet je aan de bak, als je nog wat wil. Echt aan de bak. Nou, dat kwam er dus eigenlijk niet van. En binnen een jaar waren er nog wel wat opnames. Bij Jannes Meijer in Rodewolde met René Houwen. Wat cd-singles. Toen kwam Cut Deluxe.
0: Ja.
1: En toen heeft Bettersborg gevraagd om een
0: beetje... Dat was al een kleine cd trouwens.
1: Ja.
0: Er stonden volgens mij maar 6 nummers op
1: ja,
0: of zo.
1: Ja, maar dat was ook liever niks. Maar er was niet zoveel meer repertoire. Dat kwam er niet van.
0: Okay.
1: Op welke reden ook. En dan kun je achteraf over twisten aan wie het wel of niet lag. Het lag zowel bij de band als ook bij Harry en vice versa. Het kwam er gewoon niet uit. Het kwam er niet van.
0: Ja.
1: En toen werd Bertus Borges erbij gevraagd als een soort muzikale coach, ook om Harry een beetje te ondersteunen. En die klik lag anders en die Cadillac kwam dus uit met wat cd-singles. Toen werd daarna Harry 50, dat was feestje bij Grollo met de fanclub en muzikant en alles erop en eraan. Ook Jan Akkerman. En die dagen ervoor had Jan Akkerman mij gebeld van ja, goh, moet je horen, ik heb een probleem met de BV en belasting en andere dingen. En ik heb gehoord dat jij bij Harry wel goede dingen doet, daar moet ik maar eens over hebben. Toen zei ik van nou, ik ben zondag in Grollo, want Harry wordt 50 jaar, die ben ik ook voor gevraagd. Zeg, nou, wat mij betreft zien we elkaar daar. Ik bel onderwijl Dick Molenaar om te kijken, want die komt ook. Dat we 's ochtends elkaar even zien in Assen, waar dan ook, om de dingen door te spreken. En dan gaan we 's middags naar Grollo. En dan pikken we het gewoon die week wel op daarna om te kijken hoe dat verder kan. Nou, het feestje achter de rug, zondagavond laat. En Akkerman had hem om. En die moest nog naar Akkrum. En ik had verder niet zoveel gedronken. Dus toen zei ik, nou, dat breng ik je wel, kun je gelijk morgen spullen doornemen. En Harry zegt nog tegen mij, deur op denken omdat je het allemaal goed regelt. Dus ik ben bij Jan Regen geweest slapen en die maandag, de hele dag, en die dinsdagmorgen nog, alle uitzoeken van die BV en de belastingen. Misschien dat wel een grote drama bij Musquet in de beginperiode. En we hadden afgesproken dat ik dinsdagmiddag gewoon thuis zou zijn in Groningen, want we gingen naar de studio van Jannes Meijer. En toen belde Harry dinsdagmorgen, die belde op. Om te vragen van, is Jan nog bij jou? Ik dan bij de andere Jan? Ja, die is hier nog. Nou, laat het ook maar blijven.
0: Ja.
1: En toen zei Jan van, ja, maar dat gaan we niet doen. Dus die in de auto, wij naar Assen, af naar Harry, naar de Smetanalaan, 442. En stond er voor de deur, mocht Jan er wel in, maar ik niet.
0: Het was gebeurd.
1: Daarna werd even uitgelegd hoe en wat. Nou, ik vind het ook wel goed.
0: Ja.
1: Laat maar. Het was er over. Nou, toen moest natuurlijk alles afgehandeld en dat hebben we dus via Dick allemaal afgehandeld.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar bij Harry was dus gewoon, was op dat moment gewoon niet mee te overleggen. Ook niet als het ging om afhandeling van zaken en zo. Dus daar heeft hij flink wat laten liggen.
0: Toch een beetje een vervelend slot, Jan.
1: Ja, meer dan.
0: Ja. Dank voor de aanwezigheid in deze uitzending. We zitten in onze tijd. Harry's Blues wordt gemaakt door Albert Haar en door Ruben Esther, de techniek. We besluiten met een nummer, wat ook de keuze van Jan Vriendink is. Prachtig nummer van Howlin' Wolf. Compositie van Willie Dixon, Build for Comfort. Tot volgende.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Hij doet regelmatig door Nederland en dat gebeurt vrijwel onopgemerkt, want hij is nog steeds veroordeeld tot kleine clubs en kroegen, terwijl het om een topgitarist gaat. Vandaag loopt hij als een rode draad door het programma. Chris Kane, Gambler's Blues.

0: Chris Kane, Gambler's Blues. Een nummer werd geschreven door de 23-jarige Don Slitz. En Bobby Bear was de eerste die het opnam zonder enig succes. Toen dacht Don Slitz, ik doe het zelf maar, ook geen succes. En ook Johnny Cash scoorde er geen hit mee. En toen kwam Kenny Rogers. Hij had er een nummer 1 hit mee in Amerika, The Gambler.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us.

Kenny Rogers, The Gambler. Thuis in East San Jose in Californië groeide Chris Kane op met een muziekgekke vader. Vader Kane was fan van B.B. King en Albert Collins en bezat alle platen van zijn idolen en sleepte zijn zoon mee naar zoveel mogelijk liveconcerten. Chris Kane, I'm Gonna Quit My Baby.

Chris Kane, I'm Gonna Quit My Baby. De Bellamy Brothers, die komen uit Florida. David Middleton, Bellamy en zijn broer Homer Howard Bellamy. En die twee die namen een nummer op van een totaal onbekende songwriter, Larry E. Williams. En dat was de roadmanager van Neil Diamond. Maar ze hadden wel beneden een wereldhit. De Bellamy Brothers, Let Your Love Flow.

Bellamy Brothers, Let Your Love Flow. Vader King was vrachtwagenchauffeur en zodra hij ergens onderweg zag dat er een bluesgitarist optrad, kocht hij meteen twee kaarten. En zo groeide Chris Kane op met de blues en met de Johnny Otis Show, waar vader Kane geen genoeg van kreeg. Chris Kane, Take It Home.

Chris Kane, Take It Home. Dolly Parton schreef het nummer voor de film 9 to 5 in 1980... met Jane Fonda in de hoofdrol. En Dolly Parton zelf vertolkte een belangrijke bijrol. Het werd de nummer 1 hit in Amerika... en het leverde haar een Academy Award op voor Best Country Song. Dolly Parton, 9 to 5.

Dolly Parton, 9 to 5. Het album Kane Does King maakte Chris Kane met drummer en producer Patrick Ford. En die kennen we van de Ford Blues Band. En het is de broer van gitarist Robin Ford. Chris Kane, I'm Going Home.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Run Home Slow van de Teskey Brothers is het album van deze week. In 2017 kwamen de Teskey Brothers met het album Half Mile Harvest. En dat werd als een sensatie ervaren door de kleine groep fijnproevers in Nederland. We hebben het dan over twee Australische broers, Josh en Sam Teskey, met hun soulvolle bluesrock band. Dit is het openingsnummer van hun nieuwe album, The Teskey Brothers. Let Me Let You Down.

De Teskey Brothers, Let Me Let You Down. Het volgende nummer kwam van het debuutalbum van Johnny Cash in 1957. En dat album dat heette With His Hot and Blue Guitar. Het was de eerste nummer 1 hit voor Johnny Cash. Later heeft hij het nog eens een keer 4 keer overgedaan, dat nummer. In 1964, in 1969 en in 1988 voor de film I Walk the Line. En er verschenen mooie covers van The Everly Brothers, Dolly Parton, Glen Campbell en Rodney Crowell. Johnny Cash met zijn enige echte eerste nummer 1 hit, I Walk the Line.

0: I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line.
1: Johnny Cash met zijn eerste uitvoering van I Walk the Line. Vader Kane bezat een unieke collectie bluesplaten. En, dat was ook niet onbelangrijk, hij had de grootste stereo-installatie uit de buurt. En daar draaide hij de hele dag B.B. King, Albert King, Freddie King, Ray Charles, Otis Spann, Charles Brown en Muddy Waters. Chris Kane, Looking the World Over.

Chris Kane, Looking the World Over. The Mavericks, dat is een band uit Miami. Het is de band van zanger Raoul Malo. In 2000 stopten de heren ermee, want Raoul Malo ging solo verder. In 2003 kwamen ze weer bij elkaar, maar na verloop van tijd gingen ze ook weer uit elkaar. Maar in 2012 vond er een reunie plaats en in 2017 verscheen het laatste album, Brand New Day. The Mavericks, Dance the Night Away.

The Mavericks, Dance the Night Away. Ik hoorde thuis vooral de Dutch Swing College Band, maar bij de familie Kane thuis werd er louter blues en jazz gedraaid. En op een goede dag kocht moeder Kane een videoband van de blanke bluesgitarist Michael Bloomfield voor haar zoon. En toen begreep Chris Kane dat ook blanke jongens blues spelen. Chris Kane, you're the kind of woman that ain't hard to find.

Chris Kane, You're the Kind of Woman That Ain't Hard to Find. Olivia Newton-John, dat is een Engelse zangeres uit Cambridge. En die mevrouw die verkocht ruim 100 miljoen albums. Want de film Grease maakte haar wereldberoemd. En ze had een mega-hit met John Travolta in de jaren 70. You're the One That I Want. Dit is een cover van John Denver. Olivia Newton-John, Take Me Home, Country Roads.

0: Olivia Newton-John, Take Me Home, Country Road. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braams deed de techniek en Freek Medendorp die coördineerde de playlist. En Chris Kane, die vandaag zijn rode draad door het programma loopt, heeft een zwarte vader en een Griekse moeder. Als jochie van 8 jaar kreeg hij zijn eerste gitaar en 10 jaar later speelde hij al iedere avond in het clubcircuit van San Jose. Chris Kane, Woman Down in Texas.
1: There's a woman down in Texas that I used to know.

0: Nieuwsradio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Het seizoen dat zit er bijna op, nog twee uitzendingen te gaan, dan is het voor dit seizoen gebeurd. Maar nog twee hele mooie uitzendingen met het beste van het afgelopen jaar. Deze keer Kirk Fletcher, Brandy Clark, Zack Irons, Skylar Rogers, maar ook John Nemeth, Van Morrison, The Dirty Knobs en David Gogo. Maar we begonnen met Chris Kane van zijn cd Raising Kane, Back on Top.

Mooie gitaarwerk van Chris Kane van zijn CD Raising Kane. Begin van dit jaar uitgebracht op het Alligator label. En op zijn 65ste jaar kan hij er nog best wat van. David Gogo, een bluesman uit Canada. Wat grappig trouwens, hij heeft zijn website kijk. Dan staat er als hij niet toert, dan leeft hij op A Christmas Tree Farm on the Gogo Mountain, just outside of Nanaimo, British Columbia, Canada. Dus die naam komt van de berg waarschijnlijk, de Gogo. David Gogo. Ik denk dat dit zien, nou, nee, dit is zien 17e CD misschien ondertussen wel. Alhoewel, dit is eerst haar single uitgebracht. David Gogo met Christine.

single uit 2020, 2018 kwam zijn laatste cd uit, 17 Vultures. En ja, er zal eigenlijk een nieuwe cd uitkomen, maar door al het corona gedoe is dat er vorig jaar niet van gekomen en is er een single uitgebracht. David Gogo. De Dirty Knobs, dat is de volgende band. En dat is een band die opgebouwd is rondom Mike Campbell. En die speelde eerder bij Tom Petty en de Heartbreakers. Heeft ook nog een poosje bij Fleetwood Mac gespeeld. Die heeft een soort, nou ik wil niet zeggen een supergroep gevormd, maar met wat andere mensen erbij die ook allemaal het nodige op hun list hadden staan. Jason Sinai, die bij Neil Diamond speelde. Lance Morrison bij Don Henley. En Matt Law die speelde bij Alanis Morissette bijvoorbeeld. Nou, die heeft samen groepen gevormd, de Dirty Knobs. Een cd uitgebracht, vorig jaar zal dat gebeuren. Maar dat duurde ook maar wat en dat duurde maar wat. En het kwam ook door die corona natuurlijk. Maar uiteindelijk is het toch uitgebracht. En dit is het titelstuk Reckless Abandon.

Hetzelfde soort psychedelisch slot als begin van Reckless Abandon van de Dirty Knobs. Maar wel energieke muziek. En dat komt duidelijk uit de school van de man bij wie hij altijd speelde. Van Morrison, 42e cd ondertussen alweer uitgekomen. Vorig jaar, 2020. Mooi getiteld The Latest Record Project. 28 nummers, allemaal nummers uiteraard van Van Morrison. En dit is de keuze van vandaag. Only a Song.

Van Morrison. In 2019 was hij nog in Grollo op het Holland International Blues Festival. Ik heb hem nog gezien en door zo. En of dit nou echt zijn latest record project is, de titel zal het uitwezen. John Nemeth is een man uit Memphis, Tennessee. Een beetje op de grens van de Mississippi Delta, zou je kunnen zeggen. Hij komt oorspronkelijk, zijn familie althans, waarschijnlijk uit Hongarije. Want de naam die verwijst er duidelijk naar. Maar dit is ondertussen al zijn 10e cd die hij gemaakt heeft. De cd Stronger Than Strong uit vorig jaar 2020. De

Ja, het lijkt me wat een trieste aangelegenheid. Een Depravin' in Love van John Nemeth. Ik probeer er maar met op, ondanks mij. Van de cd Stronger Than Strong. Het is Blues, de Lustrinoor. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie keer is scheepsrecht, dat is het bekende geluid. Maar niet drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. Drie nummers van QB and the Blizzard. Want het is deze maand Harry Muskee maand. Drie nummers, een beetje in volgorde. 66, 67 en 1970. Het eerste nummer dat is het dorpslied van Grollo. Just for fun.

Allemaal voor de lol. Just for fun. QB and the Blizzard van de CD Desolation in 1966. In september dan giet het theaterstuk Musqué. Another Day, Another Road. Nee, So Many Roads giet van start in Aachen. En het is net niet de titelstuk van de theatervoorstelling, maar het liep er wel een beetje op. Een nummer van de LP Groet Nuut Grollo in 1967. Another Day, Another Road.

0: 1 minuut en 50 seconden en dan is hij er alweer. Another day, another road, QB and the Blizzards. Een paar jaar later, 1970, kwam de LP Too Blind to See uit. Met die mooie foto die, ik weet niet of hij in Drenthe maakt is of op het strand gemaakt is. Maar met die man die op de voorgrond stiet en dan de jongen zo op de achtergrond. Hele mooie foto. En door van het titelstuk Too Blind to See.
1: All right.

Lijsten van drie nummers van QB and the Blizzards. We begonnen met Just for Fun, Another Day, Another Road en Too Blind to See met Helmi van der Vecht op piano. Ilko Gelling uiteraard op gitaar, Hans Lefaye op drums, Herman Deinem op de basgitaar, Harry Musquet uiteraard en op de saxofoons Rudy van Dijk en Bas Munningsma. We gaan naar Skylar Rogers. Die komt uit Chicago. Uit de niet de beste buurt van Chicago. Die is flink hard opgegroeid, zou je kunnen zeggen. En ook een stevige zangeres. Powerhouse zangeres. Power Blues. Een beetje in de sfeer van Coco Taylor, Etta James en dat soort namen. Skylar Rogers is de naam. Ze wordt begeleid door de Blue Diamonds. Niet Ruud en Riem de Wolf trouwens, maar hun begeleidingsband die heet gewoon zo. En dit is het titelstuk van de cd die dit jaar uitkwam. Fire Brother.

Uitslaande brand, zal ik zeggen. Fire Breather van Skylar Rogers. Titelstuk van de cd die dit jaar uitgekomen is. Tijd voor een wat rustiger, waar ik even een klein beetje gas terug neem in al dit geweld. Zac Aaron, een man uit Texas, een singer-songwriter, die zijn derde cd uitgebracht heeft, Phil Dirt Wanted, vorig jaar uitgebracht, en daarvan Shelter of the Storm.

Zo, daar kon je een beetje van bij. Shelter of the Storm van Zac Efron van zijn CD Full Dirt Wanted. Brandi Clark, dat is een singer-songwriter uit Amerika die vooral veel werk voor anderen geschreven heeft. Onder andere voor Kacey Musgraves, voor Sheryl Crow, Reba McEntire, Leanne Rimes. Nou, allemaal grote namen uit de countrywereld. Dit is een CD van haar, een solo CD van haar. Your Life is a Record, dit die had u gebracht. En dit is een nummer met Randy Newman en de oldere illustratie, jongens. Je kent hem vast en zeker, Randy Newman, 12 songs onder andere. Maar hier met Bigger Boat.

Bijna nostalgie. Randy Newman samen met Brandy Clark, The Bigger Boat. Goed, dat laatste nummer van deze aflevering van Harry's Blues, de Inoleste aflevering. Samenstelling en presentatie Albert Haar, techniek in hand van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van Musquet uit 1983 van de LP The Legend. Prachtig nummer, Geronimo Weeps.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Sapphire komt uit Fredericksburg in Virginia. Het is een blues trio bestaand uit drie vrouwen onder leiding van Ann Rapson. En ze namen in hun nummers regelmatig politieke standpunten in. En in de jaren 90 waren ze razend populair in Amerika. Sapphire, Sloppy Drunk.

Sapphire, Sloppy Drunk. Bobby Vinton, dat was een klassieke crooner uit Pennsylvania en hij runde op jeugdige leeftijd al een big band. Hij nam voor zijn album Roses Are Red een popnummer op en dat was heel ongebruikelijk voor hem. Maar tot zijn grote verrassing werd het een grote hit in Amerika. Bobby Vinton, Crying.

Bobby Vinton, Crying. Gitarist Roy Buchanan uit Washington D.C. had de bijnaam The Best Unknown Guitar Player in the World. Hij was een topgitarist, maar de man kon niet zingen. Hij moest altijd zangers inhuren. Dit nummer wordt gezongen door Johnny Sales uit Chicago. Roy Buchanan, That Did It.

Roy Buchanan, That Did It. Fred Neil, een singer-songwriter uit Greenwich Village, componeerde het nummer voor zangeres Wanda Jackson uit Oklahoma. Het werd opgenomen in Nashville met mondharmonica-speler Charlie McCoy. Wanda Jackson, Candyman.

Wanda Jackson, Candyman. De Paladins uit San Diego. Dat is een band die opgericht werd in 1980 door zanger-gitarist Dave Gonzalez. Hij maakte een uitstapje naar de Hacienda Brothers, maar hij is teruggekeerd op het oude nest. De Paladins. Keep on loving me, baby.

The Paladins, Keep on Loving Me Baby. Bruce Channel had al een nummer 1 hit gehad in Amerika met Hey Baby, met Delbert McClinton als mondharmonica speler. En deze Bruce Channel uit Jacksonville, Texas, toerde ook nog door Engeland met de Beatles in het voorprogramma. En tijdens die tour leerde Delbert McClinton John Lennon mondharmonica spelen. Bruce Channel, Dream Baby.

Blues Channel, Dream Baby. Michael Burks uit Arkansas had de bijnaam The Iron Man. En hij was op weg een grote jongen te worden in de Amerikaanse blues scene, toen hij tijdens de terugreis van een tour door Europa op het vliegveld van Atlanta overleed aan de gevolgen van een hartstilstand. Hij werd 54 jaar. Michael Burks, Love

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: A Tribute to Badfinger, een band met een naar verleden, is het album van deze week. Na de zelfmoord van bandleider Pete Ham pleegde ook basgitarist Tom Evans zelfmoord. Deze Badfinger-hit werd gecoverd door een uniek duo, de zanger van Jethro Tull, Ian Anderson, en cultheld Terry Reid, die ooit weigerde zanger van Led Zeppelin te worden, waardoor tweede keus Robert Plant werd aangetrokken. Ian Anderson en Terry Reid, Day After Day.

Ian Anderson en Terry Reid, Day After Day. Kenny Neal uit Louisiana was de zoon van blueslegende Ruffle Neal. Hij was jarenlang de basgitarist in de begeleidingsband van Buddy Guy. Daarna werkte hij jaren bij bluesbands in Canada, maar hij keerde terug om vanuit Florida aan een solo carrière te werken. Kenny Neal, I'm a bluesman.

Kenny Neal, I'm a Blues Man. Joe Melson uit Texas vormde een songwritersduo met Roy Orbison, maar hij was ook nog zanger. En hij was zanger van de band The Cavaliers. In 1962 gingen Roy Orbison en Joe Melson als songwritersduo uit elkaar. En het was toch wel jammer eigenlijk, want samen schreven ze Only the Lonely, Burning Scared, Crying, The Crowd, Blue Baju en Lana. Hier is Joe Melson als solozanger. Dance.

the Holmes Brothers, Run Myself Out of Town. David Skinner uit Londen groeide op met de platenkast van zijn vader en daar stonden veel country en blues LP's in, maar David Skinner begon een rock'n'roll band, Terry Wayne and the Dukes, en het repertoire bestond uit covers van Elvis Presley, Carl Perkins en Roy Orbison. Terry Wayne and the Dukes, Rockhouse.

Terry Wayne and the Dukes, Rock House. Katie Webster uit Louisiana speelde piano in de begeleidingsband van Otis Redding, maar na zijn dood was ze daar zo kapot van dat ze uit de muziek stapte. Pas in de jaren 80 maakte ze haar comeback en toen was ze al dik in de 40. Katie Webster, I'm Still Leaving You.

Katie Webster, I'm Leaving You. Billy Lee Riley uit Arkansas was echt een topmuzikant. Hij was een virtuoos op de mondharmonica, gitaar en bas. Hij was de zanger van de Dixie Ramblers en van The Little Green Man. Het was een groot talent, maar een wilde, flamboyante man. En hij lag heel goed bij de dames en dat leverde voortdurend problemen op. Billy Lee Riley, You're My Baby.

Billy Lee Riley, You're My Baby. Smoking Joe Kubik, dat was een bluesgitarist uit Dallas, Texas. Hij werkte jaren met zijn tweede gitarist en zanger Benoist King. En Smoking Joe Kubik overleed vorig jaar tijdens de toeren in North Carolina. Hij werd 58 jaar. Smoking Joe Kubik, Don't Lose My Number.

feel this way. Smoking Joe Kubek, Don't Lose My Number. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braam, stedentechniek en Freek Middendorp coördineerde de playlist. Waylon Jennings uit Texas, dat was een vriend van Buddy Holly. Hij was ook basgitarist tijdens de Winter Dance Party toen Buddy Holly om het leven kwam bij een vliegramp. En Waylon Jennings zou later een grote countryster worden in Nashville. Waylon Jennings, The Crowd.

0: Blues in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Harry's Blues live op de tentoonstelling Window of My Eyes in het Drents Museum. En te gast is Henny Kamp. Henny was samen met haar man Henk jarenlang de drijvende kracht achter de groep C plus B Support. Een fanclub mag ik het niet noemen, maar was er eigenlijk wel een beetje. Ze coördineerden tussen de optredens en het publiek. En door praat ik vanmiddag met Dobby. Hele mooie muziek en het eerste stuk I'll Play the Blues for You van Musquet.

0: I'll play the blues for you van Albert King. Speciale opname eigenlijk ter gelegenheid van de 2-meter-sessies met Jan Douwe Kroeske in 1991. Wel een mooi begin eigenlijk van de uitzending Henny Kamp. Jij hebt samen met je man Henk die vorig jaar plotseling overleden is.
1: Ja.
0: Waren jullie de mensen achter C+B Support? Hoe zijn jullie met QB in aanraking gekomen eigenlijk? Was dat al vanaf de 60 jaren of pas later?
1: Nee, laat ik het zo zeggen. Henk wel, vanuit 60e jaren. Hij zat op de ULO en ineens kwam een klasgenoot met Desolation aan. En een club van zijn klasgenoten gingen met die jongen mee. En daar was Henk bij. En hij was gelijk verkocht.
0: Mm-hmm.
1: En toen ik in 72 Henk leerde kennen, toen was ik echt zo'n top 40 typetje. Beatles, Rolling Stones. Nou, dat een klasgenoot Pink Floyd mooi vond, dat was al heel extreem. En Henk heeft me eigenlijk leren luisteren naar blues. En op dat moment had hij vooral materiaal van QB and the Blizzards en van John Mayall. En zo is langzaam maar zeker bij mij de interesse voor blues gekomen. En eigenlijk vanaf 1980 is het voor ons gaan rollen. Henk had zoiets van, ik hoor nooit meer wat van Harry. We hadden een auto en hij zegt, ik ga een keer naar Assen. Ik heb gehoord dat hij in een van de flats woont.
0: Ja.
1: En er waren toen nog maar 3 flats in Assen. Dus dat was vrij makkelijk zoeken. Hij had iemand op straat gevraagd. Nou ja, en toen we Harry aangebeld en gevraagd van, doe je nog wat? Speel je nog eens? Ik hoor nooit meer wat, ik lees nooit meer wat. En inderdaad, niet zo lang daarna zou Harry een assortiment gelegenheidsformatie maken. En dan in augustus 1980 in het Amelter Bos spelen op een of ander festivaletje. En toen is voor ons het balletje gaan rollen.
0: En dat was voor jou de eerste keer dat jij hem hebt zien optreden?
1: Ja.
0: Ja. En daarna ben je hem niet meer uit het oog verloren?
1: Nee, eigenlijk met Henk als grote aantrekker, auto met chauffeur.
0: Ja,
1: hè? En,
0: ja.
1: Ja, hij was toch eigenlijk wel de grootste liefhebber.
0: Dus, ja.
1: En ja, omdat ik er ook door geraakt werd, ben ik meegegaan.
0: Ja.
1: En de keren dat we samen op pad waren, zijn niet meer te tellen.
0: Nee. Harry was er ook altijd zeer, zeer erkentelijk voor van dat gebeurd is. Ja, zonder meer.
1: Maar toch was hij heel gereserveerd hoor. Toen wij op een gegeven moment besloten om te vragen wat hij ervan vond als wij een schakeltje zouden willen vormen tussen de fans die heel vaak... Zo merkten wij in zalen als we aangesproken werden. Heel vaak bleken optredens te missen, omdat ze helemaal niks lazen. Boekers boekten alleen maar. En als een zaalhouder nergens iets liet publiceren, wisten ze het niet.
0: Ja.
1: En wij vonden dat sneu. We vonden het sneu voor Harry, die publiek miste. Maar ook sneu voor het publiek, dat al die concerten misliep. Kijk, dan sprak je iemand in Breda en die vroeg, weten jullie wanneer ze weer spelen? En nou, dan zeiden we, ja, maar 2 weken geleden waren ze in Tilburg. Oh ja, maar dat wist ik niet.
0: Ja.
1: En zo is het begonnen. En nou ja, toen we het Harry voorstelden, ja, hij was een beetje zo van, oh, daar heb je weer van die figuren, die willen weer wat. En wat wordt het? Moet het allemaal nog zien.
0: Ja.
1: En nou ja, uiteindelijk vond hij het toch goed.
0: En toen is ook het blaadje ontstaan.
1: Ja, dat was september 1982.
0: Oké, praten we straks verder over, Henny. We gaan naar muziek.
1: Ja.
0: Dit is en blijft een muziekprogramma.
1: Ja.
0: Het eerste stuk wat jij hebt meegenomen, het tweede stuk eigenlijk, dat is een stuk van Leonard Cohen.
1: Ja. Heel lang zei hij ons niks. Vonden we hem vaak op het dreinerige af. Echt een beetje deprimuziek. En een jaar of 7, 8 geleden, denk ik, ineens sprong de vonk over. En ik heb bij mijn keuze voor vandaag me ook een beetje laten leiden door het wat minder bekende.
0: Mm-hmm.
1: Je komt al heel gauw bij Chelsea Hotel, Bird on a Wire enzovoorts. En nou ja, dit is een nummer wat je eigenlijk niet vaak tegenkomt. Dus ik dacht, ik pak deze.
0: Een live optreden van Leonard Cohen, Coming Back to You.

0: Uit 2011, Leonard Cohen, Coming Back to You van de cd Back to the Motherland. Die cd die was onder andere ontstaan omdat zijn manager en zijn vriendin dat hem die dermate bedrogen had dat al zijn pensioengeld weg was en dat hij weer op tournee moest. Henny Kamp, C+B support. Hoeveel mensen kreeg je bij elkaar eigenlijk die daarin geïnteresseerd waren?
1: Aanvankelijk maar heel weinig. Een stuk of 5 begonnen we mee. Uit alle hoeken van het land. Zuid-Limburg. En ja, heel langzaam maar zeker liep het wat op. En ja, uiteindelijk, ik weet nog dat we op een gegeven moment 100 hadden. En dat ik dacht van, oh hemel, waar zijn we mee bezig? Ja. Ineens, doordat je veel contacten krijgt met die bewuste mensen, had je zoiets van, oh jee, er zitten docenten Nederlands tussen, een doctorand, dus een arts, een jurist. En dan voel je je zo klein en nietig. En dan denk je, oh jee, waar ben ik mee bezig? Ja. En,
0: want ja. jij was degene die het blaadje volschreef?
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Ja. Het was maar incidenteel dat Henk een bijdrage leverde. Mm-hmm. Hij was wel eens de aanleveraar van het een en ander. Want er waren ook concerten bij dat ik niet meeging. Ook al gebeurde het niet vaak. Dat werd pas eigenlijk zo in, nou, laat ik zeggen, de eerste helft van de jaren 90. Toen had ik al dat wachten en dat rondhangen in allerlei idiote kleedkamers wel gehad. Maar dan vertelde hij van dit gebeurt, dat gezien. En, maar ik was dus inderdaad degene die op papier het creatiefste was, ja.
0: Maar jullie waren eigenlijk de schakel, zeg maar, tussen de liefhebbers van de muziek en de band.
1: Ja, ja.
0: En betekende dat ook dat jullie op het persoonlijke vlak ook dingen uitwisselden? Verjaardagen van bandleden, wanneer er wat aan de hand was of wat dan ook?
1: Nou, in ieder geval wel met een kaartje. Dat,
0: ja, ja.
1: Dat sowieso wel, ja.
0: Ja, ja.
1: En we zijn ooit eens een keer bij Hannes geweest. Toen,
0: Hannes Langkamp,
1: ja,
0: de drummer.
1: Sorry, inderdaad. Toen zijn tweede dochter geboren was. En bij Harry thuis kwamen we ook incidenteel. We hadden zoiets van een beetje de boot afhouden. Hè? Gewoon afwachten hoe hij zichzelf opstelt.
0: Yeah.
1: En dan gebeurde het wel eens. We hebben wel eens vakantievideobeelden gezien bijvoorbeeld. Zag ik Harry voor het eerst zonder hoed. Dat soort
0: ja,
1: dingen.
0: Ja, ja.
1: Ja. Dan dacht ik, goh, er zit weer minder op, weet je wel.
0: Ja. Het, maar, was natuurlijk, het was een beetje de periode dat Harry nog niet zo geweldig in zijn vel zat, denk ik.
1: Nee,
0: of wel?
1: Nee, absoluut niet.
0: En zeker begin, nee. Die begin 80 jaren niet.
1: Nee, nee. Daar is ook eigenlijk uit voortgekomen. Op een gegeven moment heeft Mariska hem laten zitten, of hoe je het ook maar noemen wil.
0: Ja.
1: En daar was hij echt diep ongelukkig van. Hij reed toen op dat moment ook veel met die jonge jongens. Hè. Laten we zeggen de jonge honden. Hannes Langkamp, Gino Jansen, Erwin Java, Roy Couchel. En zo is eigenlijk, omdat hij helemaal niet lekker in zijn vel zat, is zo begonnen dat Henk voor hem is gaan chauffeuren.
0: Ja, ja.
1: En dan haalde hij hem van huis af eerst op in Rolde. En dan reden ze bij wijze van spreken samen naar Eindhoven. En dan midden in de nacht weer terug naar Rolde en dan pas weer naar huis.
0: Zo.
1: Maar een enkele keer maakten ze nog een stop als het een beetje vroeg was in de Witte Bal. En later bij Hofstegen. En nou ja, dan was Harry ook niks te beroerd om te zeggen tegen Henk van, joh, blijf maar slapen hoor.
0: Ja, ja. Ja.
1: Dat gebeurde vaak. En ook naar studio's gereden voor optredens. Of een keer bijvoorbeeld Triviant heeft hij samen met Bertus Borgers gespeeld.
0: Dat is ook zo,
1: ja. Ja, ja. Ja, dat soort dingetjes. Ja, dus ja, studio's, ja, ja. En ook een poosje naar Radio Drenthe, tot jij het overnam.
0: Ja. 91 was dat.
1: Ja.
0: Toen is dat dit programma begonnen. Ja.
1: Ja. Ja. Ja, maar toen heb je niet direct Harry meegenomen.
0: Nee, dat klopt.
1: Ja.
0: Nee,
1: en
0: later.
1: Dan bleef Henk ook wel eens slapen en Harry bleef ook wel bij ons slapen. In tijd dat het niet goed met hem ging, dan had hij geen zin om door te gaan naar huis. En dan vond hij de bank bij ons prettiger.
0: Ik kan me voorstellen, ja. Ja. We gaan naar de volgende muziek op jouw lijstje. Je hebt een heel lijstje aangeleverd. Ik weet niet of we er helemaal door zullen komen. Dit is een Engelse bluesrock, zou ik bijna zeggen.
1: Mm-hmm.
0: Hele stevige muziek.
1: Ja.
0: Ainsley Lister.
1: Ja. Eigenlijk als ik alles van Ainsley Lister beluister, zeg ik hij is me te. Maar zoals met wel meer, je hoort ineens zomaar van iemand waar je helemaal niet zo in geïnteresseerd bent, hoor je een nummer en dat komt binnen. Mm. En ik reageer vooral veel op de sound van iets en ga me dan vaak pas verdiepen in de tekst. En ja, als je dus hem hoort zingen, it's been so long since I held you tight, hè, dan snap je dat ik terugdenk aan vorig jaar.
0: Ja, aan Henk.
1: Aan Henk, dat ik die mis.
0: Angel of Mine.

0: Angel of Mine van Ansley Lister van de CD Everything I Need uit 2006. Op verzoek van Henny Kamp in Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7 op Radio Drenthe. En een herhaling op donderdagavond tussen 10 en 11. Henny, de periode dat jullie ermee begonnen met C++B Support, 80 jaar. Toen speelde Harry ook wat andersoortige muziek eigenlijk.
1: Ja.
0: Ging je wat meer de funk kant op.
1: Ja.
0: Je hebt ook wel gemerkt, denk ik, hoe het publiek daarop reageerde toen.
1: Ja, dat was best moeilijk voor sommige mensen. Al reeds het feit dat het toch wel een funky inslag kreeg. Zeker de manier waarop dan Gino Jansen speelde. En die periode daarvoor eigenlijk, toen we zo'n beetje begonnen, toen had Harry de bezetting met de blazers erin. Met Jeff Reynolds, die dan verongelukt is, en Rudy van Dijk. En ja, daar hadden toen mensen ook weer moeite mee. Ik denk dat wat Harry ook deed in die jaren, dat alles wel wat moeilijk viel. Want iedereen had toch heimwee naar zijn QB en de Blizzards periode, ja. met de echte QB-muziek.
0: Terwijl Harry daar, denk ik, juist wat afstand van wilde nemen.
1: Ja. Ja, hij wilde laten merken dat hij meer in zijn mars had.
0: Ja.
1: En dat hij breder kon zijn en zocht ook wel uitdagingen.
0: Want hij trad toen ook op onder de naam Harry Musquet Band, Musquet Gang,
1: ja.
0: Musquet, kortweg
1: ja.
0: gezegd.
1: Ja.
0: En pas later werd het weer QB and the Blizzards.
1: Ja.
0: Want de bluespolitie, Harry die had het er nog wel eens over in die tijd. Aan welke kant stonden jullie eigenlijk, Henk en jij?
1: Wij stonden op zich wel open voor alles wat hij deed. Maar ja, je hebt toch ook wel je voorkeuren. Het betekende wel dat we een flinke aanloop nodig hadden. Als het dan eenmaal geland was, dan was het ook wel goed. Dan was het niet zo van, goh, deed hij dat of dat nog maar. Maar het was wel wennen.
0: Ja.
1: Dat duidelijk, ja. Want ik was eigenlijk net aan zijn blueskant gewend. Ik noem het maar even blues dan. En toen ging hij het ineens over een veel ruigere boeg gooien. En daar moest ik toen weer aan wennen. En toen begon ik dat aardig te vinden. En toen geleidelijk aan, ja, kun je bijna zeggen dat de boel doodgespeeld werd. Het repertoire werd niet zo erg meer verfrist. En toen kwam dan de fase dat QB and the Blizzards weer terugkwam.
0: Ja, de wedergeboren van QB and the Blizzards.
1: Ja, ja.
0: Goed, daar gaan we straks ook nog wel even over hebben, over die periode. En over jouw rol bij het QB and the Blizzards Museum in Grollo natuurlijk. Want daar vervulde jij ook een hele belangrijke rol.
1: Ja.
0: We gaan eerst even naar, zou ik bijna zeggen, wat authentieke blues. Johnny Bassett uit Detroit.
1: Ja.
0: Man die vanuit het zuiden Florida naar Detroit is gegaan. Nice Guys Finished Last. Waarom dat nummer? Is dat vanwege de muziek of vanwege de teksten, Henny?
1: Nou, het is inderdaad een vrolijke noot op mijn lijstje. Ik zou zeggen, luister met een glimlach.

0: Mooie tekst van deze zanger die in 2012 overleden is. Johnny Bassett van de cd The Gentleman Is Back. Op de achtergrond hoor je de muziek van Harry Musquet in de boerderij in Grollo in 1966. En daarna weer achter beelden van de reis naar Amerika in 1999. Beelden die Willem van der Linden heeft gemaakt. Hele unieke beelden waarvan er heel veel op de tentoonstelling hier te zien zijn. Tentoonstelling die nog geopend is tot en met 5 juni. En die in combinatie met het museum in Grollo te bezichtigen is voor €12,50. Een beetje reclame maar. Ja. Henny, mag wel hè?
1: Ja, ja, ja. En dan ook eigenlijk dat iedereen dan eerst eventjes in Grollo moet gaan kijken.
0: Ja, want die kaarten die zijn alleen in Grollo te koop. 1995 roep ik even. Een beetje een wat lastige periode ontstaat dan. Jullie, Henk en jij zijn de drijvende krachten achter C+B Support. Ja. Hebben er heel veel mee te maken. Ja. En komen er zo opeens grote mannen op het podium.
1: Ja.
0: Mannen met geld. Jan Lagendijk. Henk A. Van de Beavar Dieren Geneesmiddelenfabriek. Johan Derksen komen erbij. En jullie moeten een beetje terrein prijs geven.
1: Ja, dat was eigenlijk 96.
0: Of 96.
1: Oktober 96.
0: De heroprichting van Cube in the Blizzard.
1: Toen zijn ze in oktober dan dus de try-outs gaan doen. En wij waren geen zakelijke partij. En dat maakte het moeilijk. Laat ik zeggen, de man uit Raalte die had dus door dat wij, althans vooral Henk, cd's verkochten, t-shirts en gewoon altijd meetoerden op een enkele keer na. Mm-hmm. En die had zoiets van, nou goed, dat wil ik in een zakelijke vorm gaan gieten. En dan krijg je zoveel per verkochte dit en dat. Maar dan moet je altijd er zijn. Nou, daar heb ik geen zin in. Hmm. We hebben het altijd op basis gedaan van vrijheid, blijheid. En ik heb het altijd voor de band gedaan. Ik hoefde er niks voor te hebben. Als ik een cd'tje kreeg, als er een nieuwe was, dan was het voor mij goed. En verder niet moeilijk doen. Gewoon ten gunste van de band bezig zijn. Nou ja, en daar voelde hij niks voor. En het was voor hem even een nieuw project. En daar ging veel geld in. En hij kon daar dus, laat ik zeggen, mensen die gevoelsmatig op een bepaald niveau stonden binnen de band en de fans, kon hij daar niet bij gebruiken.
0: Ja.
1: Laat ik het allemaal maar even netjes uitdrukken. En toen ging dus het geld regeren. Oftewel, er gingen mensen aan de touwtjes trekken die ons er niet meer bij wilden hebben.
0: Wie bepaalt, die bepaalt.
1: Ja.
0: Dat was, ik denk dat het voor Harry ook wel een beetje lastig was.
1: Was ook zo, ja. Hij heeft op een gegeven moment ook gezegd dat hij het hartstikke beroerd vond. Maar zegt hij, ik kan niet te veel zeggen, want ik heb wel een hele band en technici die van mij eten.
0: Ja.
1: Hij zegt, en ik kan de boel niet opblazen.
0: Ja.
1: En dat begrepen we ook. Kijk, dit was een kans, die moest hij met beide handen aangrijpen.
0: Ja.
1: En de formatie...
0: Ook voor zichzelf.
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Ja, de formatie Musquet was eigenlijk doodgespeeld.
0: Mm-hmm.
1: Hij had de energie niet om nog een keer zijn schouders ergens onder te zetten en een frisse wind te laten waaien. Maar eigenlijk, dat was dan de keerzijde voor hem persoonlijk, had hij wel de moeite mee dat Cubium weer ingehaald had. Maar hij zag wel dat als hij muzikant wilde blijven en toch het contact ook met de mensen wilde houden, wilde laten zien wat hij kon, dat hij dan toch wel weer Cubie and the Blizzards op moest pakken.
0: Ja.
1: En omdat langzaam en zeker in het circuit ook bijna niks meer overbleef om te spelen, dat het theater dan toch een nieuwe uitgangspositie werd. Dus,
0: maar ondanks alles bleef C+B Support bleef wel bestaan.
1: Ja, dat is jarenlang een vallen en opstaan tussen Henk en mij geweest. De ene keer gaf de een op. Dan was van, ik doe het niet meer. En tegelijkertijd had je dan ook wel voor jezelf zoiets van, ik buig verdomme niet voor eentje met geld. Ben jij gek? En het volgende moment, dan had Henk het weer gehad.
0: Ja.
1: Dan had hij zoiets van, ik ben zo in de hoek getrapt. Want ik ga verder maar niet op details in. Maar we hebben dingen voor de kiezer gekregen waar de honden geen brood van lusten. En die nergens op gebaseerd zijn. En dan sprak je weer iemand aan de telefoon. Ja joh, maar gewoon doorgaan. En Harry had zich bereid verklaard om per telefoon, we hebben zelfs ook kleedkamer verboden gehad, om per telefoon ons een beetje bij te praten, om het toch door te laten gaan. En zo zijn we dan een aantal jaren doorgeworsteld. En op een gegeven moment kwam degene die dus dwars lag, want Jan Lagendijk lag totaal niet dwars. Nee, die heeft het zelfs van ons opgenomen, absoluut, ja. toen lag dus degene die dwars lag, was steeds meer buiten beeld. Het project draaide en hij hoefde overal niet meer bovenop te zitten waarschijnlijk. Zo zag hij het vermoedelijk. En toen zijn we langzaam maar zeker wel weer meer in beeld gekomen. Maar je hebt dan al zoveel afstand gehad en er is een formatie gegroeid, inclusief de partners die erbij zijn. Je voelde je eigenlijk voortdurend te buiten staan. Dat heeft nooit meer het oude gevoel teruggebracht.
0: Gelukkig kwam toen op een gegeven moment het C+B Museum in Grollo. Eerst in 2001 met een eenmalige tentoonstelling. Ja. En later een permanente tentoonstelling. Ja. Daar gaan we straks over verder praten. Maar John Mayall moet ook even genoemd worden.
1: Ja.
0: Al was het alleen maar dat hij op het laatste festival waar Harry speelde, Blues in Grollo in 2011, dat Harry en John elkaar daar opnieuw weer ontmoeten.
1: Ja, dat klopt. Ja. Ze hebben elkaar tussendoor in ieder geval een keer in Tilburg in de kleedkamerafdeling gezien, maar niet gesproken. Ze hebben elkaar bijna genegeerd, zou je bijna zeggen. Maar ze troffen elkaar daar weer. En wat Henk dus heel fijn vond, was dat hij ook nog even met John Mayall gesproken heeft.
0: Hij was een grote fan van John Mayall.
1: Ja, ja, ja. Harry en John Mayall, dat waren de mannen.
0: Mm-hmm.
1: En Henk heeft toen ook nog een hele tijd heel leuk gesproken met Rocky Atas. En die vertelde dat ze dan doorgingen naar Spanje met de bus. De volgende dag eerst naar Raalte, Rips & Blues en dan met de bus. En als je de touragenda van Mayall zag en ziet, dan
0: nog steeds.
1: Ja.
0: Dan 82 is hij ondertussen.
1: Ja.
0: Speelt elke maand nog 5 tot 10 keer, zeker.
1: Ja. Ja.
0: Het filmpje trouwens van die ontmoeting in Grollo tussen Harry en John Mayall en ook Henk trouwens. Dat is hier op de tentoonstelling te zien, hè?
1: Ja. Ja.
0: Nog tot 5 juni. Een stuk van John Mayall uiteraard.
1: Ja. Wij vonden het, Henk en ik, allebei een hele mooie autobiografische tekst. En uit het enorme oeuvre van John heb ik deze gekozen. Omdat ik niet alleen voor de minder bekende heb gekozen, maar ook weet dat Henk deze ook mooi vond.
0: Slow Train to...
1: Deze gekozen omdat ik niet alleen voor de minder bekende heb gekozen, maar ook weet dat Henk deze ook mooi vond.
0: Slow Train.

0: John Mayall, Slow Train to Nowhere van de cd Tough uit 2009. Man die van geweldige betekenis is geweest voor de blues in Europa. Maar ik vond Harry Musquet een betere zanger.
1: Ja, kijk, iedereen heeft zo wel wat. En, kijk, je moet ook niet perfectionisme in iets zoeken. Nee. Het gaat om wat het met je doet.
0: Ja. Ik had het hiervoor net over dat jij ook betrokken bent bij het Cube in the Blizzards Museum. Ja. Maar we moeten het ook nog even hebben over de fanclubconcert. Want daar waren jullie, denk ik, ook een beetje de initiatiefnemers van.
1: Zeker.
0: Ja. Vanaf wanneer?
1: 1992, toen bestond dus de, laten we het maar toch maar even voor het gemak fanclub noemen, 10 jaar. En dat vonden wij een mooi moment, omdat we nooit verwacht hadden dat het zoiets zou worden. Vonden wij een mooi moment om Harry te vragen of hij dus op een avond die we zouden organiseren met zijn band ook tegen een drankje en een hapje wilde spelen. Mm. Nou ja, dat vond hij wel wat. Enkele nummers, niet te veel. Want ja, als hij dan van tevoren in gesprek was met mensen.

0: aangeboden kreeg, ja, dan werd het natuurlijk wel wat moeizaam. En dat was ook de opzet, hè, ja. Dat iedereen wat dichter bij de band kon komen. Nou, toen hebben we een bandje uit Dalfsen gevraagd, waar dus ook twee mensen van in de fanclub zaten, of ze wilden spelen als een soort voorprogramma. En toen kwam Gerard van Klaveren met het idee om een fanclub sessieband samen te stellen. Gerard drumde, er was iemand die speelde gitaar, er was iemand die speelde basgitaar, eentje zong. En zo hebben ze een paar keer geoefend en hebben ze dan een aantal nummers gespeeld die avond. Ja, ja. En dat is dus de eerste keer geweest. Nou, dat hebben wij eerst willen organiseren in de Witte Bal, maar de opkomst was zo groot dat dat niet kon. Want de Witte Bal was op dat moment Harry's stamcafé. Mm-hmm. En dat is natuurlijk ook een begrip in Assen.
1: Ja.
0: En nou ja, toen zei Tieme, joh, ga naar Grollo. En zo zijn wij toen in Grollo terechtgekomen bij Henk en John Hofsteengen. En nou ja, wij hebben het toen georganiseerd als een besloten feestje.
1: Ja.
0: En het jaar erop nog een keer. En toen waren we er toch wel van overtuigd dat het besloten eraf moest. En toen hebben dus de gebroeders Hofsteengen het organiseren overgenomen. Hè, omdat het dan toch een wat commerciëlere kant op ging. Mm-hmm, en mm-hmm. Dat ging ons te ver om ons daarmee te bemoeien. Dat soort ervaring hadden we niet. En we hebben dus in 92 eigenlijk aan de wieg gestaan van de jaarlijkse homecoming concert, zoals het later is gaan heten. Ja.
1: En je zegt toen nog de gebroeders Hofsteengen, later werd het John Hofsteengen en nu weer John Hofsteengen met zijn beide zonen. Dus de familie Hofsteengen.
0: Ja.
1: In 2001 kwam er een tentoonstelling in Grollo toen Harry Musquet 60 jaar werd.
0: Ja.
1: Gerard van Klaveren had er toen al voor gezorgd daarvoor dat er een bosbeeld in Grollo kwam. Ja. En daar is in 2011 het museum uit ontstaan. Ja. Daar was jij ook nou bij betrokken?
0: Nou, niet bij de oprichting ervan. Maar toen het eenmaal, laten we zeggen, bijna volledig af was. Toen werd ik dus gevraagd of ik deel wilde nemen aan de bestuurlijke functie die dan gecreëerd zou worden. In eerste instantie ben ik bij de stichting Vrienden van het C+B Museum terechtgekomen. Terwijl de stichting Erfgoed de oprichter was van het museum. En
1: een stichting Vrienden die ondertussen meer dan 500 vrienden heeft. Hè?
0: Ja, dat is fantastisch mooi. En zo snel allemaal. Ja. Dat geeft ook al aan hoeveel waardering er is voor het museum, maar ook nog steeds voor Harry zelf.
1: Ja.
0: En wat er dus aan muzikaal verleden samen met de Blizzards neergezet is. En op een gegeven moment kwam dus ter sprake dat er dus ook een bezetting moest komen tijdens de openingsuren. En omdat wij met toen over de 200 fanclubleden wel een beetje een beeld hadden van mensen, omdat je ze heel vaak ontmoette of ze belden, hebben wij gezegd, oké, wij hebben zo'n groot bestand aan mensen die wij kennen. Daar zullen vast wel vrijwilligers in te vinden zijn die dat museum willen gaan bemannen.
1: En dat is hartstikke goed gelukt.
0: Ja, in 2001 is dat gelukt en uiteindelijk in 2011 dus ook. En,
1: tot de dag van vandaag aan toe.
0: Ik wou net zeggen, daar zijn enthousiast mensen zelf weer bijgekomen. Ja. Ja hoor, die bezoekers die zoiets hadden van, oh, maar dit vind ik ook leuk. Mm-hmm. En zo hebben we een fantastische ploeg bij elkaar.
1: Allemaal in Grollo.
0: Ja.
1: C+B Museum, nieuwe tentoonstelling. The Singer and the Songs, of de liedjes van Harry Musquet. Volgende stuk is van Bugs Henderson.
0: Ja.
1: Niet van Harry Musquet, Bugs Henderson. Maar wel een anthem voor de blues.
0: Ja, nou, daar kan ik heel weinig over zeggen. Het klinkt gewoon lekker.

0: Anthem for the Blues van Bugs Henderson van de CD Years in the Jungle 1993. Geweldige Texaanse gitarist. Henny, we moeten zo langzamerhand afsluiten. Henny Kamp, ja. Samen met haar man Henk, die vorig jaar overleden is, de drijvende kracht achter C+B Support. Nu de vrijwilligerscoördinator bij het C+B Museum.
1: Ja.
0: We hebben nu een, dit is het zesde seizoen in het C+B Museum. Hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: We kunnen 4 jaar vooruit, denk je?
1: Ja, denk ik wel. Toen de stichting Erfgoed het begon, hadden ze 5 jaar in gedachten.
0: Ja.
1: En jij hebt laatst alweer een lijstje met 5 jaar gepresenteerd, waarin je allerlei onderwerpen aan de kop hebt. En laat ik het zo zeggen, wat je voor ogen hebt, daar kunnen we zeker 5 jaar mee vooruit. Ja.
0: Het is voor jou ook een, al die vrijwilligers, om dat elke keer te regelen, dat die er zijn. Straks bij het festival in Grollo,
1: ja.
0: 3 en 4 juni.
1: Ja.
0: Dat vraagt ook weer een flinke extra inzet, denk ik.
1: Ja, dan verwachten we heel veel mensen, want ja, het festival is uitverkocht. En mensen komen van heinde en verre. Sommigen zijn misschien nog nooit in het museum geweest. Anderen komen weer terug omdat elk jaar de tentoonstelling weer verandert. En we gaan dan donderdags tot en met zondags met een kassahokje bij het museum gaan we daar de kaartverkoop doen. Want het is in Café Hofstegen natuurlijk veel te druk. En dan hebben we wel een bezetting van 4 mensen nodig. Op de vrijdag en zaterdag tot 9 uur 's avonds.
0: Ja, precies.
1: En dus dat was moeilijk, want heel veel mensen gaan naar het festival.
0: Ja.
1: Of ze zijn gewoon een weekend weg, of ze hebben al vakantie. Dus ja, dat...
0: Het lukt jou altijd weer.
1: Gelukkig wel.
0: Hartstikke
1: ja,
0: goed.
1: Maar dankzij al die mensen.
0: Ja. Dankjewel dat je in de uitzending hier wilde zijn, Henny Kamp. Je kunt haar tegenkomen zo af en toe in het museum in Grollo. Techniek in handen van Ruben Ester. Samenstelling en productie Albert Haar. En we besluiten met een nummer van David Olney.
1: Ja. Ik heb verder eigenlijk niks met David Olney, maar dit is dan
0: Hij toert op dit moment in Nederland, hè?
1: Ja, je vertelde het net. Dit is dan zo'n nummer, dan hoor ik dat voorbij komen, want Henk hield wel van David Olney. Die heeft er een heleboel CD's van verzameld. En ja, dit nummer, Now and Forever, in alle eenvoud maakt het zoveel indruk. Dat is eigenlijk het enige wat ik erover kan zeggen.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Midden jaren 60 kwam er plotseling een indrukwekkende sound uit het Engelse Birmingham. Een 17-jarige zanger verbaasde de hele wereld met zijn hartverscheurende stem. U weet het natuurlijk al, Stevie Winwood. En de Spencer Davis groep, When a Man Loves a Woman.

Spencer Davis Groep, When a Man Loves a Woman. Slade Cleaves die kwam vanuit Maine naar Austin, Texas om carrière te maken als singer-songwriter. En hij maakte een album in de Cedar Creek Studios van de intussen overleden Jimmy LaFave. En Jimmy LaFave zingt op het volgende nummer zelf nog even de tweede stem. Slade Cleaves, Still Fighting the War.

Slade, please, still fighting the war. Aretha Franklin, die kan werkelijk alles zingen. Het volgende nummer werd geschreven door Paul Anka. U kent het ongetwijfeld. Het werd een wereldhit voor Frank Sinatra. En deze versie werd opgenomen in Miami met de band The Dixie Flyers. Aretha Franklin, My Way.

Aretha Franklin met My Way. En dat hoor ik toch liever dan die melige Frank Sinatra. Jan-Willem Waugh uit Durgerdam steekt met kop en schouders boven alle Nederlandse singer-songwriters uit. Het volgende nummer maakt hij samen met Rolling Stones pianist Chuck Leavell, J.W. Roy, Kitchen Table Blues.

J.W. Roy, Kitchen Table Blues. Dee Dee Sharp, dat is een zangeres uit Philadelphia. En in 1962 had ze een hit met Mashed Potato Time. En de opvolger van die hit schreef ze samen met echtgenoot Kenny Gamble. En het was een nummer met hitpotentie, maar de single flopte hopeloos. En Kenny Gamble was toen zo boos dat hij zijn eigen platenmaatschappij startte. Dee Dee Sharp, My Best Friend's Man.

Dee Sharp, My Best Friend's Man. Ming DeVille die kon perfect hits van anderen coveren. En hij zong zo'n nummer altijd beter dan het origineel. Maar Ming DeVille was ook een begenadigd songwriter. Dit komt van zijn album Coupe de Grace. Ming DeVille, Teardrops Must Fall.

Ming DeVille, Teardrops Must Fall. Dee Warwick, dat was een achtergrondzangeres in de studio's in New York. En dat was de zus van zangeres Dionne Warwick. Ze zat ook nog met Doris Troy en Sissy Houston in The Sweet Inspirations. En toen ging ze voor een solo-carrière en coverde ze een oude hit van Fontella Pace. Dee Warwick, Rescue Me.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Tell the devil I'm getting there as fast as I can van Ray Wiley Hubbard is het album van deze week. En Ray Wiley Hubbard komt uit Oklahoma en streek jaren geleden al in Austin neer. En hij werd daar een beetje de peetvader van alle singer-songwriters. En hij maakte op 70-jarige leeftijd nog een ijzersterk album. Ray Wiley Hubbard, Lucifer and the Fallen Angels.

Ray Wiley Hubbard, Lucifer and the Fallen Angels. Baby Washington, dat was de eerste zangeres die het nummer Breakfast in Bed van Eddie Hinton opnam. Ze had er geen hit mee. Het werd later wel een grote hit voor Dusty Springfield. En toen de hits uitbleven voor Baby Washington, cover ze maar een oude hit van Jimmy Ruffin. Baby Washington, What Becomes of the Broken Hearted?

Baby Washington, What Becomes of the Broken Hearted. Matt Anderson, dat is een singer-songwriter uit het Canadese Nova Scotia. En hij heeft een trouwe aanhang in Nederland. Zijn album Weightless was een peperdure productie. Het werd opgenomen in Halifax in Canada. De blazers werden opgenomen in Austin, Texas. De mix werd uitgevoerd in Newbury Park in Californië. En het album werd gemasterd in Nashville, Tennessee. En de achtergrondzangeres, die was ook nog duur, want het was Amy Helm, de dochter van Lee Van Helm, de drummer van de band. Matt Anderson, Between the Lines.

Anderson, Between the Lines. Irma Thomas uit Louisiana die werd beroemd nadat de Rolling Stones Time is on My Side coverde van haar. Ze nam ooit in de Melco Studios in Jackson, Mississippi een nieuwe single op die hopeloos flopte. Dit is die nieuwe single. Irma Thomas, Full Time Woman.

Irma Thomas, Full-Time Woman. Freddie King, die kwam uit Gilmer in Texas, maar hij werd pas een groot gitarist nadat hij naar Chicago verhuisde, want daar leerde hij heel veel van Muddy Waters, Howlin' Wolf, Lonesome Sundown, Eddie Taylor en Jimmy Rogers. Dit komt van zijn album My Feeling for the Blues. Het nummer is geschreven door Jimmy Witherspoon. Freddie King, Ain't Nobody's Business What We Do

Freddie King, Ain't Nobody's Business What We Do. Esther Phillips kwam uit Texas en ze werd ontdekt door orkestleider Johnny Otis. In 1962 had ze een grote hit in Amerika met Release Me. Dat zou later een wereldhit worden voor Engelbert Humperdinck, al was dat een hele lelijke, kitscherige versie. Met het volgende nummer had ze de pech dat Irma Thomas op hetzelfde moment dit nummer ook op single uitbracht. Esther Phillips, Cheater Man.

Esther Phillips en She the Man. Albert Collins kwam uit Houston, Texas en hij groeide daarop met Johnny Copeland, Johnny Guitar Watson en zijn neef Lightnin' Hopkins. Albert Collins overleed in 1993 en dit komt van zijn album Love Can Be Found Anywhere. Albert Collins, Got a Good Thing Going.

Albert Collins, Got a Good Thing Going. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Laurens Braams deed de techniek en Frits Barkhuis die coördineerde vandaag de playlist. We sluiten af met Laura Lee uit Chicago. What a Man.

0: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
1: Yeah. Welkom, luisteraars. Welkom bij de 10e aflevering van onze bluesreis van het noorden van Mississippi naar Chicago, Detroit en New York. En we zijn vandaag in Memphis nog steeds. Bij een museum.
2: Ja, en het is
1: of een hotel, wat is het?
2: Ja, het was een hotel. Het is nu een museum. En we praten dan over het Civil Rights Museum. Het museum voor de burgerrechten in Amerika. En het motel was eigenlijk het motel waar Martin Luther King, een man die voor de burgerrechten vocht heb, door de scheuten is.
1: Ik denk dat de mensen door nog een heel duidelijk beeld van hebt in die eind 60 jaren, begin 70 jaren, dat de zwarte massa in Amerika eigenlijk dat die in opstand kwam. Want dat was het eigenlijk wel. Het zat bijna op het randje, denk ik, van een burgeroorlog zo ongeveer.
2: Ja, en terecht vind ik ook. Ik bedoel, hoe die mensen daar behandeld werden. Dat was toch ronduit vrij menshonterend, liet mij.
1: Een warme namiddag, niet zo heel ver van Beale Street vandaan, het uitgaanscentrum van Memphis, binnen wij door bij dat steengebouw, wat tegenwoordig een museum in zit.
3: Dit is het Lorraine Motel. En origineel was het het Windsor Hotel. In 1924 is het gebouwd en later een van de weinige plaatsen voor hotels voor zwarte mensen. Waaronder andere entertainers als Cab Calloway, Aretha Franklin, Count Basie, B.B. King, Nat King Cole logeerd hebt.
1: En in 1968 was er ook een bekende.
3: Ja, yeah, en in 1942 is het overgegaan in andere handen. En dan werd het Lorraine genoemd. En in 1968 was Martin Luther King hier te gast en werd buiten de kamer waar hij logeerde, was kamer 306. Op 4 april 1968 werd hij hier vermoord en werd een symbool voor het Civil Rights Movement.
1: Ben nog Noordwest hier, hè?
3: Ik ben hier in Noordwest, nee. Ik weet wel dat Martin Luther King vermoord is, maar verder weet ik van de Civil Rights thing in Amerika niet zoveel af. Ja, ik heb wel boeken van linkse mensen gelezen. Solo Nice van Elders Cleaver bijvoorbeeld. En een ander land van James Baldwin en zo. Maar verder heb ik niet. Je hield me toch meer op met blues en het was toch ook al een soort van civil right.
1: Nee, maar in die zin heeft het natuurlijk toch wel alles met de blues te maken.
3: Ja, dat heeft er wel mee te maken, maar ja, blues was toch veel minder politiek geënt.
1: Maar nam bluesmuzikanten in die tijd, namen die ook geen stelling in of zo?
3: Nee, die konden nog niet eens stelling in nemen over een label op de plantage. Want zoals.
1: Nee, maar hij dan hebt over de 60 jaren bijvoorbeeld.
3: Nee, werd helemaal niet over gerapt. Ja. Nee. Ja, de enige die er wat aan deed was J.B. Lanwar eigenlijk. Met zijn Eisenhower blues, de Korea blues en dat soort dingen. Maar verder waren er weinig mensen in de blueswereld die. Die hadden het nog veel te druk met zichzelf om een beetje een goed leven te krijgen. En daar werd toch veel meer over gezongen, over die ellende. Dan over, daar waren ze nog helemaal niet aan toe. Hmm. Zeker niet hier in de Delta en zo. Daarom is King is toch ook een van de eerste geweest die die mensen het zuiden meer rechten wou geven. Ging toch vooral meer om het zuiden, om de zwarte zuiderling, denk ik.
1: Nee, maar dan denk ik, dan zou ik me ook voor kunnen stellen dat die zwarte zuiderling een beetje de vuurroede doorvan, dat die. Dat hij er ook actief aan deelname.
3: Kan je niet vinden in de blues. Ja. Nee.
1: Jan Laden nog wel en Richie Havens, die was er wel actief in, maar dat is geen blues meer.
3: Nee.

0: G.B. Lenoir, de man van Monticelli in Mississippi. Overleden in 1967, geboren in 1929 met de Eisenhower Blues. Dat was inderdaad iene die als, in de blues encyclopedie die wordt ook gezegd, de meeste bluesnummers gaat toch vaak over zaken die met de liefde en relaties en zo te maken hebben. Alle ups en downs van dien.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar G.B. Lenoir die schreef ook andere dingen.
1: Ja, Korean blues had hij ook nog geschreven.
0: Ja, ook zo. Ja. Deep in Depth blues en Everybody Wants to Know.
1: Het schijnt ook dat hij niet uit heeft mogen komen. En is een geloof Frans label west die hem geholpen heeft om een plaat te maken.
0: Dat kunnen we wel eens zeggen, want dit is ook een folk. Dit is op het Frans label.
1: Ja, precies. Ja,
0: ja, dat klopt wel.
1: Ja. Ja, ja, ja,
0: het, is, het origineel is wel op Chess uitgebracht trouwens.
1: Maar hij was dan alweer, voor de negen was hij alweer te kritisch. Dus.
0: Denk het ook, ja. Ja, denk het ook.
2: Prohibit items: camera's, camcorders, radio, food, beverages,
3: chewing. Oh ja, ja, ja.
2: Packages.
3: Oh, oké, okay. Nou. Dan zullen we eens even. We reserve the right to examine all packages and bags.
2: Ja,
3: zeker. Prohibited items, cameras, camcorders, radios, food, beverages, chewing gum. The management, National Civil Rights Museum.
2: Ze wil natuurlijk in eigen hand houden als alle items.
3: Dat weet ik niet. Wij zullen dat eens even proberen op te lossen. Hallo. I hope so. Is there a possibility to make radio recording and filming in here for public Dutch radio?
4: Do you have prior permission?
3: No, not yet.
4: Let me see if I can get someone.
3: Ik denk dat hier wel wat overeenkomst is met het herinneringscentrum Kamp Westerbork.
4: Oké, someone's gonna come talk to you. Just yeah? Have a seat right out there.
3: Oké.
4: Oké, I'm sure it's fine. I'll give this to her. I'll give this to her. She's already giving you the bag.
3: Yeah.
4: I'm sure she gave you permission, but
3: okay.
4: I'll give this to her.
3: Oké. We can go on work.
4: Yeah, I'll give this to her.
3: We kunnen het werk.
1: Ja, ik ben er zelf niet zo niet zo bij betrokken geweest. Ik zeg al dat ik een paar boeken gelezen heb in die tijd, maar verder was ik er niet zo mee bezig eigenlijk. In Nederland had je toen Provo en zo en wij waren bezig met het hippiedom en zo en we waren helemaal niet bezig met dit gebeurde hier niet. Dus ik kan er wel wat over zeggen, maar ik heb er niet echt over nagedacht.
3: Nee, maar gek is dat eigenlijk. Dat geldt voor mezelf net zo. Als je achteraf kijkt, dan waren wij in die 60 jaar bezig met onze eigen luxe probleempjes.
1: Ja, weet ik niet. Wij waren ook aan het vrijmaken van een andere generatie. Eigenlijk. En hun zijn dus bezig met hun rechten te verkrijgen. En dat is het. Dat is natuurlijk daar een veel groter context. Ik bedoel, vergeleken wat wij dan deden, was het eigenlijk maar onzin. Dat ik er nou over nadenk.
3: Laten we eens in Witte lopen.
2: Ik denk dat we daar aan beginnen.
3: Oh, dat kan wel. Ja, dat is goed. Echt Amerikaans dit allemaal, hè?
1: Ja, hier wordt...
3: Allemaal
1: hier,
3: op films...
1: Ja, maar hier wordt ook de neger weer als een beetje als een inferieur iemand neergezet op al deze platen. Ik denk dat toch een soort van protest waar men... Dat ook een beetje belachelijk gemaakt vaak in die... Kijk, daar is hij weer bijvoorbeeld weer een schurk, die een blanke, hè? Daar is hij dus, een soort van clown.
3: Louis Jordan.
1: Ja, wat Miles Davis altijd op Louis Armstrong een ting had. Van, dat hij altijd maar grijnsde en zo. En altijd maar deed wat de blanken van hem wilden. En zo. Terwijl hij een fantastische trompetist vond. Hier wordt het neger ook een beetje zo neergezet. Als zijnde, half idioot.
3: Misschien dat door ook wel, door hem de negers ook hun helden ook altijd... heel erg bejubelden. En met Joe Louis begonnen dat al, was dat al een voorbeeld. Het was een van de mogelijkheden, vooral in de sport natuurlijk, om de boom uit te laten springen.
1: Sportmuziek en andere...
3: Ja, ik denk met name sport en muziek.
1: Ja, dat. Of als dominee. Dan kon je ook nog naar het komen. Dat wou mijn rivalen tenminste. Hij zei: I didn't fit like as a preacher. En voor baseball, I was too bad. So I became a musician.
3: Ja, nou, wij wel een dominee voor de Zwarten, hè?
1: Jawel, maar dat was dan toch een hele goede. In die gemeenschap natuurlijk een niet geringe baan.

0: Amen.
1: Nou, de Eisenhower Blues was dit eigenlijk de Kennedy Blues. Dit was van John Lee Granderson, A Man for the Nation. En hij in dat Civil Rights Museum komt, dan zie je ook dat de waardering ook voor de rol van de Kennedys nogal. Die hebt op het gebied van de burgerrechten, hebt hij een aantal hele positieve dingen gedaan in die periode.
2: Ja.
1: En dat is goed, denk ik, dat dat in zo'n museum, dat dat ook tot uitdrukking komt. Een heel museum wordt ingericht om er door aandacht aan te besteden. Hele goede zaak. Dat is wat ze in Amerika trouwens toch kunnen. Dat bleek in de vorige uitzending met
2: Mud Island
1: ook al. Ja. Dat ze het educatieve aspect om iets over te brengen aan burgers, dat ze dat door middel van de inrichting van zo'n museum raken goed kunnen.
2: Ook visueel komt het te vaak heel goed duurder zo.
1: Ja, ja. Laten we eens even wie er rondkijken in het Civil Rights Museum.
3: Ik kan eigenlijk ook niet zoveel antwoorden geven op wat ik hier allemaal zie. Ik kan alleen antwoord geven op dat het volgens mij wel terecht is geweest. Maar zeker terecht. Ik bedoel dat in het zuiden mensen als de Ku Klux Klan en dat soort dingen, dat is natuurlijk volledig uit de boze.
1: Jim Crow. Weet je wat het is, Jim Crow?
3: Ja.
1: Was ook weer zo'n figuur uit de minstrelshow, hè? Van die zich zwart schilderde.
3: Ja, het is natuurlijk allemaal verlengstuk van bluesmuziek, ellende.
1: Ja, of de basis van bluesmuziek.
3: Ja, maar dit is toch allemaal alweer later. Dit is eind 60 jaar, 70 jaar. En toen was een groot gedeelte van de blues waar wij het hier over gehad hebben, dat was al op zijn retour.
1: Ja, civil rights, dat speelt natuurlijk al veel langer, hè?
3: Ja.
1: Martin Luther King die is in 68 doodgeschoten. En dan kreeg je dat als een soort... dat is dan het punt waar alle aandacht op komt.
3: World War II, dat konden ze wel gebruiken. Dat is kanonnenvlees, denk ik. Het is hier allemaal mooi opgeschreven, maar... Ik kan er eigenlijk niet zoveel over zeggen, omdat ik er niet echt veel van weet.
1: Interesseert
3: het u? Het interesseert me wel, maar ik denk niet dat ik het er nog een keer bij kan hebben. Want ik heb zoveel interesses, dat als ik hier nog eens een keer aan moet beginnen, dan dat is weer één wat nu niks meer van terecht zou komen, denk ik. Dus
1: ik koop wel boeken over de historie van de bluesmuziek, zeg maar. Maar over de hele discriminatieachtergrond en dergelijke. Dat wil je er niet meer bij doen.
3: Ik denk als je die boeken over de blues leest, dat je genoeg weet wat er aan de hand was. Want dan weet je toch heel goed wat het gevolg daarvan geweest moet hebben, weet je wel. En ik denk dat het te sterk mee te maken heeft. Maar hoe dat dan allemaal gegaan is en wie daar allemaal... Kijk, ik weet wel wie Murray Waters was, maar ik weet wie Martin Luther King was. En ik weet wie Malcolm X was en nog een paar van die mensen. Ik weet wat ze ongeveer gedaan hebben. Maar al die andere mensen in die beweging en hoe dat allemaal verlopen is, dat weet ik gewoon niet. Dat kan ik ook niet... Die blueshistorie, die weet ik nog wel zo'n beetje. En ik weet ook wel iets van Mozart en nog van andere mensen. Maar, en een aantal heleboel andere dingen, maar hier weet ik... daar ben ik niet echt thuis in.
1: Misschien interesseert hoe het individuele verzet, ook wel veel meer als het toch een beetje georganiseerde verzet.
3: Ja, dat kan ook wel zo wezen. Daar neem ik niet over naar.
1: Je bent natuurlijk nogal een beetje een individualist.
3: Ja, maar ik vind wel een sympathieke beweging, laat ik het zo zeggen. Ik moet het ook wel sympathiek vinden, want anders dan deugt het andere natuurlijk niet.
1: Nee, maar je zult ook nooit deel uitmaken van een beweging, bedoel ik.
3: Nee, ik heb ook
1: dat
3: nooit...
1: Dat ben je veel te veel Einzelgänger voor.
3: Ik heb ook nooit deel uitgemaakt van Provo of zoiets. Hmm. Of wij hebben ook nooit meegedaan aan de Flower Power. Dat is ook helemaal aan mij voorbij gegaan. Daar vond ik eigenlijk ook helemaal niks aan. Er was veel te veel... wat moet je zeggen? Wij waren meer beatniks of zoiets. Gewoon een beetje... mijn generatie hoort meer bij de... Hoewel dat... Ook dat ze wel vrijheidslievende mensen waren. Meer afdeling Jack Kerouac, Gregory Corso, Allen Ginsberg en zo, dat soort mensen. Die dan anders wat voor vrijheid zorgen.
1: Ja, maar dan zit hij toch ook wat meer in de bijna in de wat anarchistische sfeer van geen leiding en al dat soort gedoe erbij.
3: Ja.
1: En dat hij hierbij natuurlijk bij dit verzet, nadrukkelijk wel.
3: Dit moest wel georganiseerd worden, want dat kan je gewoon niet, dat kan je individueel nooit doen. Ik bedoel, een eenling die heeft niks in de melk te brokkelen. Maar hier gaat het over massa's mensen dus. En het is natuurlijk wel... Het is een goede beweging geweest. Ik vraag me trouwens af wat er van overbleven is.

0: Robert Pete Williams, man die voldoende ervaring heeft met het in onvrijheid deurbrengen van zijn tijd.
1: Ja, ja, ja, die heb ook redelijk vaak die heb ook gezeten.
0: Ja, ja.
1: En bovendien, dit was in de gevangenis opgenomen.
0: Dit is opgenomen in de Angola State Prison, dacht ik, ja?
1: Ja, ja, ja. De heer Oystritz, Harry Oyster,
0: ja.
1: Ja, die heeft het opgenomen, ja. Op het R. Hooley label.
0: 1959.
1: Ja.
0: Buden, ik
1: kan... Het zijn twee cd's, volume 1 en volume 2.
0: Ja.
1: Voor de echte lustra's, jongens, van de blues. Robert Pete Williams is voor mij één van de allergrootste.
0: Hele goeie. We gaan weer naar het museum, het Civil Rights Museum in Memphis. De strijd van de zwarte bevolking voor gelijkberechtiging door zo.
2: Wat me trouwens wel opvalt dat hier toch vrij veel blanke bezoekers zitten, hè?
1: Ja, dat vond ik in tegenstelling tot de Sun Studios, vond ik dat hier veel mensen komen die... Die dat toch gedeelte van de Amerikaan dat wel wil, dat toch een hele verschrikkelijke daad vond. En dat niet alle Amerikaan super rechts bent natuurlijk. Dat blikt daar dan toch ook alweer uit.
2: De Freedom Bus. Nou, dat kan beter maar niet in zitten toe.
1: Ja, die is helemaal uitbrand. En bekogeld. En daar hebben ze... Volgens mij Molotov cocktails ingehoord. Het zou wel over die rellen in Chicago gaan, denk ik, of niet?
2: Ik kan het zo niet eens zien. Het gekke is dat later in de muziek vaak de blanken er nogal over gezongen hebben.
1: Ja, Newark en zo, ja. Crosby, Stills en Nash. Stills. Ja, een heleboel mensen hebben daarover gezongen, ja.
2: Je bent dan nog wat vermoord in Amerika.
1: Ja, maar dit is een rival country, hè. Ik bedoel, dat is toch een beetje het... Dat is een beetje het cultuurloze van dit land, vind ik. Als het dan al cultuur is, dan is dat een onderdeel van die cultuur. Vind ik een slechte zaak.
2: Ja, dat iedereen met wapens loopt.
1: Ja, vind ik een hele slechte zaak. Als je dat niet kunt opbrengen om dat op een gegeven moment af te schaffen, dan... Als angst zo'n slechte raadgever is... Dat je de geweren op na moet houden, vind ik dat je verkeerd bezig bent.
2: Birmingham, daar is ook een liedje over mij. Ja? Zeg Birmingham, daar is ook nog een liedje over mij.
1: Birmingham.
2: Ja, niet van Randy Newman, maar ik weet niet van wie anders.
1: Ja, dit is de cel waar Martin Luther King is gearresteerd in 1963. En he was placed in isolation, in isolatiecel dus. En Robert Kennedy heeft ervoor gezorgd dat hij vrij kwam.
2: En die is later zelf doorgescheurd.
1: Ja. Ja. Ja, inderdaad, ja.
2: Misschien als je die foto's doorziet.
1: Ja.
2: Het lijkt wel alsof er een oorlog voert wordt, alsof er een belegering aan de gang is.
1: Het lijkt wel wat op Oost-Duitsland of zoiets. Of die Chinezen op het Rode Plein, hè, die zo'n opstand neerslaan.
2: En dan heet het over 30 jaar geleden, Harry.
1: Ja.
2: Hier in Mississippi.
1: Ja, ja. Kijk, dit vind ik natuurlijk wel mooi. Dit beeld, de United States Marshal Service. Dus dat betekent dat de sheriffs en dergelijke sinds 1789... niks met de wet gedaan hebben. Zich niks aantrokken van orders van officieren van justitie. De grondwet van de Verenigde Staten gewoon ignored. Hè? En gewoon niet deed wat ze eigenlijk moesten doen. Dat is dus een heel slechte zaak geweest. Ja, het is eigenlijk een beetje hetzelfde als die planters die op een gegeven moment niet wilden dat in Clarksdale een high school voor zwarten kwam. En maar zorgden dat het in Cleveland kwam, omdat je die zwarten beter dom kon houden. Mm. Zo hebben deze mensen gewoon de wet gewoon genegeerd. En, nou ja, ook eigenlijk allemaal uit een soort van angst. Ik denk ook een soort van angst van, ja, dit moeten wij niet. Het zal verkeerd kunnen aflopen met die mensen erbij. En ja, het is toch vaak een slechte raadgever.
2: We gaan hem boven kijken. We gaan hem kijken bij de kamer van King en dan, dan doet wij het ertoe.
1: Staking van de vuilnismensen. Onlangs nog in Amsterdam trouwens, maar nou hier. In de 60e jaren en dan zie je de National Guard daar met getrokken bajonet voor staan. Dat leek me ook een bikkelharde confrontatie. De mensen hebben allemaal een bord in de hand van ik ben een man. Wij zijn mens. We willen goed betaald worden. Met volste recht natuurlijk. En dan krijg je de National Guard tegenover je.
2: Dat was de reden ook dat Martin Luther King hier kwam, hè? Om hun te ondersteunen.
1: Ja.
2: Loop met hem naar binnen toe, daar zo. Even rustig praten.
1: Nou, we zijn nu in de kamer waar Dr. King vermoord is. We hebben ook hier niet filmen uit respect. En ja, dat is toch een historische plek. Het bed ligt nog net zoals hij eruit kwam is. Hele entourage. En ja, daar word je toch niet echt vrolijk van.

0: Dit is ook muziek van een echte original.
1: Ja. Fred Mississippi, Fred McDowell.
0: Ja.
1: En Fred die komt ook alweer uit op het R. Hooley label van Dr. Harry Oyster. Ja, ook een beetje tussen de blues en de gospel in.
0: Ja, ja, dat is ook het grappige op deze cd ook. Good Morning Little Schoolgirl, daar zie je ook. Het eerste deel, de eerste 11 nummers, dat is blues. En dan krijg je een stuk of 11, 12 church songs.
1: Ja, het is toch wel heel... Ze hinken dat toch wel vaak op twee benen.
0: Ja, maar Martin Luther King was dat natuurlijk ook zo. En de dominee Ebenezer, zijn opvolger. Ze zaten ook een beetje in tussen de kerk en de straat,
1: ja,
0: zeg maar.
1: Ja, je hoort het heel vaak terug. Ik bedoel, ook in de muziek van bijvoorbeeld Ray Charles. Dat is ook jazz en blues. En dan toch ook weer een beetje gospel en zo.
0: Ja, ja, ja.
1: En dan... toch konden ze er ook niet... Ze wilden eigenlijk niet, maar ze konden er ook niet helemaal lust van komen.
0: Blijkbaar niet, nee. Hey. Jan had zo straks over Jack Kerouac en over Corso en over William Burroughs.
1: Ja, Ginsberg en al die mensen.
0: Ja, ja, meer de loners.
1: Ja.
0: De mensen die niet in de massabeweging opgingen, maar die voor zichzelf bezig waren. Nou, we zijn in St. Louis geweest en een van de grote kerkhoven daar, zo, dat is het Belle van Fountain.
1: Ja.
0: En Belle Fountain kerkhof was dat, hè?
1: Ja, en dus het zijn eigenlijk twee kerkhoven naast elkaar. We konden dat toen helemaal niet, op een of andere manier, we wisten niet hoe we daarbij...
0: We zaten met sporen en zo en
1: ja.
0: Heel gezuik en een heel gedoe. Maar uiteindelijk, we kwamen wel terecht op het kerkhof waar als William Burroughs begraven lag. Alleen nog, ja, dan moest je zo'n graf nog wel vinden.
1: Wij zoeken hier naar het... Naar het graf van William S. Burroughs, die schreef u de B Generation. En wij zijn hier op het Bellefontaine Kerkhof Memorial. En op de splitsing van Lake Avenue en Veel. Dan met volgens boekje met daar liggen William S. Burroughs, de inventor of the mechanical adding machine.
0: Achso. De handen zijn zo'n granieten ding.
1: De precursor of the computer. Another Burroughs is also buried here. The B Generation writer William S. Burroughs, who died in 1997. His unmarked grave is to the right as you face the obelisk.
0: Nou, die kant is oplopen.
1: Dan zal je hier kunnen liggen.
0: Maar wat is een granieten... Ik denk dat die met die ronde ballen erop is.
1: Nee, de obelisk is zo heen.
0: Misschien is er die wel.
1: Ja. En dan heb je daar ook nog een obelisk.
0: Sorry? Ja, oké.
1: Okay.
0: We are leaving.
1: Are you familiar with this? Do you know where the writer William S. Burroughs is situated?
2: Obelisk right there.
1: Yeah, that's the one of the computer, but the writer.
2: He's there also. And his father.
1: Thank you very much indeed.
2: Yeah, some people were here the other day wanted to see that, but they were in such a big hurry that the director wouldn't let them.
1: Okay, we'll be gone at 5. Was zijn vader. En die meneer vertelde ons hier dat... Dat is eigenlijk die meneer Burroughs was. Ja, dat is eigenlijk de uitvinder van een adding machine, maar ook de voorloper van de computer heeft die meneer gevonden, die meneer William S. Burroughs. En hij ligt hier, de schrijver, die ligt hier ook vlakbij. Oh ja.
0: Als het goed is, ligt hij er rechts van, hè?
1: Ja.
2: I'll give you the exact location if you wish.
1: Yeah,
2: I kind of see right here. New grass right there.
1: Uh-huh.
2: Oh.
0: This?
2: Yeah, right here.
0: It's totally unmarked.
2: Yeah.
1: It's totally unmarked.
2: His...
1: He died two years ago.
2: An adopted son said that he was going to buy markers for the whole thing.
1: Yeah.
2: It was a year ago and nothing yet. Yeah. Are you familiar with Burroughs very much?
1: Yeah, I know something about him,
2: You know about the killing of a guy named David Kammerer in New York?
1: Yeah, yeah.
2: David Kammerer is out here.
1: Yeah. He's also here, yeah. I know he was a friend of writers as Allen Ginsberg and
2: Kerouac.
1: Jack Kerouac. And
2: Well, Kerouac was involved where he was put in jail, but his father wouldn't bail him out, the way I read it.
1: Uh-huh.
2: But his girlfriend's father would, with one condition, that they get married.
1: Yeah.
0: But why is he buried in St. Louis?
2: Who's that? Cameron?
1: Burroughs.
0: Burroughs. Because Burroughs, of his father, his family?
2: His grandfather was from St. Louis. His grandfather died very young. And his father is St. Louis. And he's got a brother that's buried here in another area. So he was just a St. Louis. He grew up in St. Louis.
1: And but
2: the school he went to is from St. Louis.
1: His grandfather or his father, he was a very...
2: He invented the adding machine.
1: Yeah, and also something which was before the computer, I think.
2: Yeah, well, his company was sold to IBM.
1: So great story, yeah.
2: But he had some money, a little bit.
1: Okay. Thank you very much indeed for telling us something about it.
0: But this is... Inderdaad, gewoon die plek. Je kunt het inderdaad nog zien, hè?
1: Ja, hij is dus 2 jaar geleden overleden. En dit is zijn grootvader die hier ligt, niet zijn vader. En zijn vader die is... ja, de voorloper van, zeg maar zeggen, van die erringmachine en voorloper van de computer. En die zaak die ze hadden, die Burroughs, die is verkocht aan IBM. Hm. Dus zo zie je maar weer.
0: Ik kwam wel uit een wealthy family, rijke familie.
1: Ja.
0: En dan toch, totaal...
1: Ja, hij was natuurlijk wel een beetje het zwarte schaap van de familie. Hè? En die mij vertelde ook dat hij nog in een soort van moordaffaire betrokken is geweest. In New York, waar Kerouac naar voren heeft moeten getuigen dat hij niet is, heeft moeten zitten en zo.
0: Ja, ik had een wonderlijk afloop met mensen.
1: Ja, helemaal niks te zien. Maar je kunt toch zien dat het niet zo lang geleden is, dat 2 jaar geleden is, dat hij hier begraven is. Ja, toch ook een boel mensen beïnvloed. Vooral als de luisteraars daar nog belang bij hebt, dan zou ik eens een keer een boekje lezen. Dat heet Van Kerouac geschreven door Kerouac geschreven. En dat ook mede over Burroughs gaat. En dat heet Tristessa. Als je het kunt krijgen, want het is een novelle, het is een dun boekje. En het is een prachtig verhaal over Kerouac die een soort van platonische liefde heeft met een hoertje in Mexico City. En Burroughs die is op hetzelfde moment ook daar. En die leeft daar ook ergens. En Kerouac giet dan vaak bij hem op bezoek. En er wordt nogal wat afdronken en afslikt. Dus
0: Gek hè, dat is een beetje een losers generation. Terwijl ze wel van goede komaf waren.
1: Nou, Kerouac was niet van zo'n rijke komaf. Dat was gewoon een Frans-Canadees was dat. Of een Amerikaanse Canadees, een zogenaamde Canuck. En die waren toch van heel eenvoudige afkomst. Burroughs dan niet, maar Kerouac wel. Nou, dat was wat we erover wilden vertellen hier. We staan hier op het kerkhof, kan ik nog even wat over vertellen. Mensen, dat is natuurlijk iets heel anders dan bij u. Het is net zoals alles in Amerika, het is ontzettend groot. En wat mij dan opvalt, is dat er praktisch nergens bloemen bij staan. Je hebt toevallig 1 hier tegenover ons, maar verder helemaal niks. En je kunt ook gewoon met de auto's kun je over het kerkhof heen. En al die laan, of waar die mensen dan aan liggen, die hebt ook weer naam. En dat is, dat is een gigantisch uitgebreid complex. Die kunnen er wel op verdwalen. Daar binnen onze kerk op. Die bent daar lucifersdeurtjes bij, zou ik maar zeggen.
0: Het is verder wel mooi aanlegd en goed onderhouden en zo.
1: Het is heel goed onderhouden. Dat doet die mensen waarschijnlijk ook niet zelf. Ik denk dat dat er veel betaald wordt of hoe dat dan precies zit. Maar, en ook de steen en de... dit zijn allemaal obelisken hier en grote huizen. En het lijkt wel soms een Griekse begraafplaats met een soort van tempelachtige ding. Grote tombes.
0: Maar ook hele gewone kleine steentjes.
1: Ook hele kleine steentjes. En ook helemaal niks. Zoals hier William S. Burroughs, de schrijver van onder andere The Naked Lunch en Junkie.

0: Vrijheid en onvrijheid, een klein beetje het thema van deze uitzending met de Civil Rights Museum, met William Burroughs. Dit was trouwens muziek van Led Belly.
1: Ja, ja, ja, prachtig.
0: De zwarte zanger.
1: Die ook niet altijd vrij, hè? Is ook nog even zie.
0: Die heeft ook zitten, ja. Ja.
1: Ellen Lomax, die hebben toen de Rude gehaald eigenlijk.
0: In het boek van Muddy Waters, The Mojo Man, daar komt ook heel wat... Er komt heel wat geweld in voor, hè?
1: Ja, dat waren harde, moeilijke tijden.
0: Rough times.
1: Ja, en ik denk ook dat die mensen het niet al te gemakkelijk hadden. Maar er werd ook nogal er werd ook nogal redelijk veel dronken. En ze kwamen natuurlijk met veel verveelde mensen in aanraking. En als je dan ziet dat Henry Strong een keer in moest vallen. Een hele jonge mondharmonica speler. Maar die op een gegeven moment met zijn vriendin, notabene, met zijn vriendin, een ruzie kreeg om bijna niks. En dat zien vriendin hem wou dreigen met een mes, maar door een onverwachte beweging hem toevallig in de borst stoten. Ja. En deze man, eigenlijk haast in de armen in de auto van Muddy Waters, overleden is.
0: Dat was in Muddy's in Cadillac, geloof ik.
1: Ja, ja, nou, ja. Ja, kun je nagaan wat er gebeurd is.
0: Dat was er gek op. Ja. James Corden, ook dat staat in het boek van James Corden, die in een bar zit op ergens in Chicago. Komt een man, die komt van de straat binnenlopen, die kijkt hem aan en die bevalt hem blijkbaar niet. En James Corden, die kreeg 5 kogels in de hoed.
1: Ja, dat is...
0: Ze waren zelf ook trouwens, Muddy met zijn muzikant nog niet zo.
1: Nou ja, dat is natuurlijk ook wel logisch. Ik bedoel, die mensen waren bij nacht en ont, die zaten in die auto's. En het was natuurlijk wel zo, zoals Robert Johnson, die is dus ook vergiftigd. En als jij geld beurde, dan waren er altijd wel een paar gekken die genoeg ophangen, die dat geld wel van jou wilden nemen. Ja. Dus in feite moesten die mensen zichzelf ook wel een beetje verdedigen. En vandaar dat ze ook vaak... vuurwapens hadden, hè?
0: Maar die hadden wat drie, las ik in het boek. Ja. Eén in de buzen en één onder de stoel in de auto en één in de kofferbak of zo, geloof ik.
1: Ja, ja, ja.
0: En het kwam ook geregeld, maar het kwam ook verder. Er wordt hier trouwens zeer kleurrijk in beschreven dat ze, als de discussies hoog oplopen, van dat ze dan ook niet nodig hadden om elkaar een revolver of vuurwapen te
1: zetten. Ja, ze hadden allemaal een revolver, maar zodoende gebeurde er ook niks, omdat ze allemaal één hadden. Dat is elkaar in evenwicht.
0: Dat houdt elkaar een klein beetje in evenwicht. Ja, ja, ja. Dat is ook zo, ja.
1: Het verhaal van Little Walter natuurlijk. Die in een street brawl, een soort van in de straat met één ruzie kreeg. En die
0: shooting dice, ze waren naar Korten geweest. En hij had geld te winnen.
1: Ja, en ik kreeg van die andere een klap met een load people op mijn kop. En dat zal hem eigenlijk niks markeren. Maar de andere dag was beurt met Little Walter.
0: Het is mooi. Even naar Sprinig in nemen, in slaap vallen, dan komt weer goed. Maar hij was dood aan de morgen.

0: baby. Got no more to say. Just like I've been telling you, girl, you gon' have to meet my. But I'm troubled. I'm always. Yeah, and I never be satisfied. I just can't keep up. Yeah, my baby, she quit me. Seemed like mama was dead. I got real wood, yeah, and she drove it to my head. I be troubled, I be always. Yeah, and I never be satisfied. I just can't keep up crying.
1: I'll be troubled van Muddy Waters. In het boek zit ook het verhaal over een van de gitaristen van Muddy, hè?
2: Ja, een van zijn solo-gitaristen, Pat Hare. Ja. En dat was sowieso al een moeilijke jongen. En die schoot...
1: Zo'n opvliegend standje was dat volgens mij.
2: Ja, net als Lil Walter. Waar maar die schoot zijn vriendin...
1: die kreeg geen ruzie met. Die scheurde eerst op het raam.
2: Ja, en toen later scheurde je neer. En toen kwam de politie en toen schoot hij ook nog op de politie. Gelukkig ook nog een politieagent doorschoten.
1: Ja, zeker.
2: Direct,
1: Twee polities kwamen hem ophalen, zeg maar.
2: Ja.
1: En hij is gewoon schieten. De eerste die even doorschudde en de tweede, dat is dan niet lukt blijkbaar. En hij is oppakt. En later is hij nog een keer, dat stiet er ook in, is hij nog een keer toen hij in de gevangenis zat, muggen er in muut. En muggen nog een keer naar het concert van Muddy toe. Maar toen had hij al, ik geloof dat hij kanker had of zo.
2: Ja, ja.
1: En toen heb ik me heel kort meer geleefd.
2: Dat was een hele moeilijke man, Pat Hare. Goeie gitarist overigens.
1: Ja, ja. Nee, goed, dat kan op zich natuurlijk best samenkomen.
2: Ja, ja, ja.
1: Nee, wat ik ook een beetje het uitlokken vind. Je had een club in Chicago, The Flame. En daar kun je soms in, betaal je $2.
2: Ja, en je kunt net zoveel drinken als je wil.
1: Hij vreed drinken? Nou, dan lok je het geweldig worst uit dom.
2: Ja, ja, ja.
1: Veel geweld dus... alhoewel dat absoluut niet op een gewelddadige manier beschreven wordt in dat prachtige boek van Sandra B. Toews, Muddy Waters, The Mojo Man.

0: Nothing don't cost dollars and coins. Nothing don't cost nothing.
1: Opname in 1974, Born With Nothing van de LP The Muddy Waters. Woodstock album met Garth Hudson.
2: Ja, Garth Hudson van de band op accordeon.
1: Ja, en Lev van Helm op slagwerk.
2: Ja, ja, de man uit Marvel, Arkansas.
3: Volgende week in Harry's Blues.
1: Een van de bekendste wegen in Amerika, Noord, Route 66, is volgens mij Highway 61.
2: Ja, dat is also zonder enige twijfel.
1: Dat is de grote weg die vanuit het zuiden, door heet die trouwens volgens mij Highway 51, maar die New Orleans verbindt met Chicago. Hè?
2: Ja, ja, het gaat helemaal van boven naar beneden.
1: Ja, ja, en dat stukje in de delta, dat is dan voor ons eigenlijk het meest bekende. Ja,
2: dat is waar iedereen over zongen heeft.
1: Ja, dat stuk van Clarksdale naar Memphis, zeg maar.
2: Ja, en waar de geheimzinnige crossroads op bent.
1: Ja. Nou, wij zijn over die Highway 61 gegaan. Eigenlijk een beetje ter afsluiting van onze periode in de Mississippi Delta en Memphis. Voordat wij de grote sprong, de way up north maakt naar St. Louis en naar Chicago. Dat volgende week in de nieuwe aflevering van Harry's Blues. Die van vandaag die weer maakt door Harry Musquet en Albert Haar. Techniek in handen van Rego Meijer. En met dank aan de Stichting Stimuleringsfonds Nederlands Culturele Omroepproducties en aan VPRO Radio. Wat ons betreft, graag tot volgende week.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Het nummer komt van het verzamelalbum Ballads en het is geschreven door Eddie Boyd, de Amerikaanse bluespianist die ook Five Long Years componeerde. QB and the Blizzards, The Big Bell.

QB and the Blizzards, The Big Bell. U.P. Wilson uit Louisiana was succesvol in Dallas als gitarist bij Cornell Dupree en Roy Sharp, woonde enige jaren in Parijs, werd het huisorkest van de nachtclub The New Bluebird in Fort Worth, keerde weer terug naar Parijs en daar overleed hij uiteindelijk op 70-jarige leeftijd. U.P. Wilson, that's your woman, but she comes to see me sometime.

Yuppie Wilson, that's your woman, but she comes to see me sometime. Bluesgitarist Bobby Gilmore bleef zijn hele leven in het Texaanse clubcircuit hangen. Hij had een hele goede reputatie als liveartiest. Hij zorgde voor volle zalen, maar kreeg nooit nationale bekendheid in Amerika. Bobby Gilmore, Strange Bad.

Bobby Gilmore, Strange Bed. Henry Quails, dat is een bluesgitarist uit Elmo in Texas. En hij werd ontdekt tijdens het Dallas Blues Society. Hij speelde ruim 50 jaar de blues en dat leverde slechts één album op. Blues from Elmo. Henry Quails, Rosie May.

Henry Quayles, Rosie May, J.B. Wynn runt in Georgia de populaire nachtclubband J.B. Wynn en de Soul Express Showband. Hij kwam daarvoor als gitarist uit de bluesband The Nighthawks, maar in 1995 begon hij met zijn Soul Express Showband en met die band speelt hij bijna iedere avond de blues. J.B. Wynn en de Soul Express Showband, All Alone Blues.

J.B. Wynn and the Soul Express Show Band, All Alone Blues. Tutu Jones uit Dallas, dat is de zoon van bluesgitarist Johnny B. Jones. En Tutu Jones was jarenlang de gitarist bij CC Hill en later bij R.L. Burnside. In 1989 begon hij een eigen band en dit komt van zijn album Inside Out. Tutu Jones, Stubborn Woman.

Tutu Jones, Stubborn Woman. Philip Walker uit Louisiana was gitarist bij Lonesome Sundown, Lonnie Brooks en Clifton Sunier. En toen verhuisde hij naar Los Angeles en daar ging hij in de clubcircuit optreden met zijn vrouw, de blueszangeres Bia Bob. Philip Walker, Young Devil.

Philip Walker, Young Devil. Lowell Fulson uit Oklahoma was de gitarist bij Texas Alexander. En toen verhuisde hij naar Los Angeles en daar begon hij een band met de jeugdige pianist Ray Charles. Hij schreef 3 o'clock blues voor B.B. King en de veelvuldig gecoverde nummers Reconsider Baby en Tramp. Lowell Fulson, Come Back Baby.

Lowell Fulton, Come Back Baby. Floyd Dixon, dat is een bluespianist uit Californië. Hij maakt ook nog deel uit van de band van Johnny Moore. En hij toerde door Amerika met Pine Top Perkins, Kit Ramos en Linwood Slim. Floyd Dixon, Don't Leave Me Baby.

Floyd Dixon, Don't Leave Me Baby. Alinda Williams begon als drummer, als jongen van 16 jaar speelde hij al met James Brown. Later maakte hij deel uit van de gospelband Sons of the South en hij was jaren de zanger van de hitformatie The Coasters. Tegenwoordig runt hij een eigen band, The Soul Kings. Alinda Williams, Jack Sparrow Highway.

Alanda Williams, Jethro Highway. Otis Grant, dat is een bluesgitarist uit Libanon, maar hij woont al jaren in Amerika. In de jaren 80 was hij heel populair in Engeland. Daar toerde hij ieder jaar door Engeland met de nachtclubband The Dance Kings. En hij werkte ook met Guitar Shorty, Pee Wee Ellis, Curtis Salgado, Sugar Ray Norcia, Luther Allison en Daryl Nulish. Dit nummer nam hij op met Philip Walker. Otis Grant en Philip Walker. She Tortured Me.

Otis Grant met Philip Walker. She tortured me. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Jimmy Morello, dat is een blueszanger en drummer uit Pittsburgh. Hij was jarenlang de drummer bij Louisiana Red. Vervolgens was hij de zanger bij Pat Boyack en de Prowlers. En hij was ook nog zanger in de begeleidingsband van Bob Marjolin. Dit is een solo-opname van Jimmy Morello. What happened to you?

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. We besteden vandaag aandacht aan het overlijden van Harry Musquet op 26 september 2011, dus bijna 9 jaar geleden. Overleed hij op 70-jarige leeftijd. En uiteraard in het programma wat naar hem vernoemd is, Harry's Blues, aandacht aan Harry Musquet. Verder vult nee werk van Peter Parsiak, Ray Wiley Hubbard, Chris Kane en Savoy Brown. Maar we begonnen met de legende himself, de Musquet Gang, The Legend.

Een van de beste albums die Harry Muske volgens mij in elk geval ooit gemaakt heeft. The Legend uit 1983. De muziek is ook gebruikt en andere muziek van deze cd, deze LP ook door Willem van der Linden, de maker van de prachtige film De Legende over Harry Muske. Een film die elke liefhebber van Kiwi and the Blizzards van Harry Muske zien met hem. A must see, om het maar eens mooi uit te drukken. We gaan naar Peter Parsek, een man die al een aantal cd's gemaakt heeft. En nou uit te komen is met een nieuwe cd, The Mississippi Suitcase. Het is een bluesgitarist uit Boston, uit Amerika. Mooie cd maakt, met allerlei bekende mensen die eraan meewerken. Spooner Oldham, Luther Dickinson, Monda Monica, Mickey Raphael. Nou, zie je de muiten weer. Dit is een nummer trouwens van Bob Dylan, van de cd Together True Life uit 2009. Beyond Here Lies Nothing.

Peter Parsek. Hele aardige cd. De Mississippi Suitcase. Net goed wel uit te komen in deze zomer. Het is een derde cd van deze gitarist uit Boston. We gaan naar Texas, naar Ray Wiley Hubbard. En de liefhebbers die kent die naam ongetwijfeld. Want hij was de man die ooit het nummer schreef Up Against the Wall, Redneck Mother. Dat schreef hij toen hij dacht ik voor Waylon Jennings. Die nam het op zijn LP Viva Terlinga. En daarmee ja, werd hij in één klap geweldig beroemd. Het werd een cultfiguur. Later een wat mindere ding. Maar de laatste jaren is hij hartstikke goed bezig. Nou, u te komen met een nieuwe cd, de cd Co-Starring. En dat Co-Starring, dat stiet dan voor allerlei mensen die metwerkt. Aaron Lee Tashian, Ronnie Dunn, Pam Tillis en zelfs Ringo Starr die dat met. En de blueswortels van Ray Wiley Hubbard, die blikt ook wel een beetje, in ieder geval u het volgende nummer. Dat heet Mississippi John Hurt.

Mooi nummer van Ray Wiley Hubbard samen met Pam Tillis. Duetje, ja, ze kunt min of meer zingen. Van de cd Co-Starring. Nou, dat klopt ook helemaal, want hij geeft andere mensen ook alle ruimte om mee te doen op deze nieuwe cd, deze Ray Wiley Hubbard. Straks nog een nummer van hem. Maar we gaan eerst naar Chicago, naar het label, het bekende label Alligator. Opgericht door Bruce Iglauer, omdat hij ding op wil nemen die op Delmark, het label van Bob Koester, niet uit kunnen komen. Dacht hij, ik ga zelf een label gaan. Het is een geweldig beroemd label geworden al met al, veel groter dan Delmark. Chris Kane is ook een man die uitkomt op het Alligator label. Daar ben ze slim wies met bij Alligator. Want Chris Kane, dat is een bluesman die al vanaf 1987 actief is. Die nog met B.B. King en met iedereen eigenlijk speelde. En uiteindelijk komt hij nou ook op het Alligator label met een nieuwe cd, Raising Kane. En daarvan een stuk I Believe I Got Off Cheap.

Het is nog een single. Een single die vooruit loopt op de cd die uitkomt. De cd Raising Kane van Chris Kane. I Believe I Got Off Cheap. Savoy Brown, dan gaan we naar de Britse blues. Een man die al jaren, meer dan 40, misschien wel een kleine 50 jaar actief is. Hij is 73 ondertussen en dit is zijn 41ste cd, zijn 41ste album wat hij uitbrengt. En die is ook nog getiteld Ain't Done Yet. Savoy Brown met All Gone Wrong.

It's All Gone Wrong. Nou, dat valt wel een beetje mee voor Savoy Brown. Want de 41ste cd heb ik zo straks gezegd, volgens mij. Nou, kun je nog gewoon, hoe goed als het met hem giet. De cd Ain't Done Yet, dat is de meest recente. Savoy Brown, dat is de band eigenlijk van Kim Simmons. Die is er vanaf 1967 al bij. Later is er een afsplitsing geweest, dat werd de band Fogert. Maar de constante factor is altijd de zanger, de gitarist en ook de componist Kim Simmons van de Savoy Brown Blues Band. Het is blues, daar luister je naar. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie keer een uitvoering van hetzelfde nummer. In dit geval een nummer van de Temptations. Van de Temptations, jawel. Een soul bluesband van Jordan terug in 1974. Van de LP A Song For You. Daar is nog een heel verhaal bij, maar dat vertel ik straks. We beginnen met de uitvoering van de Muskeg Gang uit 1987. Van de LP Rimshots in the Dark. Dat was de LP die opgenomen is in de Nova Zembla studio van Jan-Willem Ludolf. En bij die gelingen, bij die opname in 1987... kwam het eigenlijk tot een definitieve breuk tussen Harry Muskee en Eelco Gellink. Het ging helemaal verkeerd bij die opname. Gedonden met drugs en al dat soort dingen. Spuiten in de studio. En Harry die wilde het niet meer. En het was gebeurd met Eelco. En dat betekende van, dat er een nieuwe band eigenlijk ontstond. Een band die bestond uit David Cardeur op keyboards. Erwin Java. Vanaf 1987 er dus bij. Melle Kleinsma op gitaar. Gino Jansen op bas. Hannes Langkamp op drums. En Tom Barlage op de saxofoon. Van die cd Rimshots in the Dark. De compositie Shaky Grounds.

Shaky Grounds, de uitvoering van de Musquet Gang uit 1987 van de LP Rimshots in the Dark, uitgebracht op het Nova Zembla label. En ik zat me ondertussen in mijn achtervrouw, heette die studio nou ook Nova Zembla? Ik geloof dat hij anders heette, maar wil me niet meer te binnen schien. De Musquet Gang in haar geval uit 1987. Het origineel, dat is van de Temptations, een rhythm and blues soul band uit Amerika, die al heel veel hits hadden. En die werden eigenlijk allemaal geschreven door meneer Whitfield, Norman Whitfield. Dat was de vaste schrijver en producer van de band. Maar ja, die had wat te veel succes, kregen wat te hoog in de bol. Gewoon te veel zijn eigen gang, wel ook wat te veel de psychedelische kant op. Dus de band heeft toen gezegd van, wij stopten met. En wij schakelt Jeffrey Bowen in, een singer-songwriter die ja, ook mooie dingen maakt en die ook gewoon produceert. En die heeft dus het nummer Shaky Grounds origineel gemaakt. En dit is de uitvoering van de Temptations.

Het origineel van Shaky Grounds in de uitvoering van The Temptations uit 1974. De compositie en de productie dus van Jeffrey Bowen. Die een paar jaar later, na 1974, in 1978, toen trad hij in een huwelijk met Bonnie Pointer van de Pointer Sisters. Trouwens, ondertussen schuurt met de binnenwoners die LP Rimshot in the Dark opgenomen is. Dat was in studio Spitsbergen. Dat was de naam van de studio. De derde versie van Standing on Shaky Ground die is van Delbert McClinton. Harry Musquet heeft hem misschien wel twee keer ontmoet bij de Blues Estafette in Utrecht. En die twee mannen die kunnen goed met elkaar overweg. Dit is een live versie van het nummer Live from Austin uit 1989. Delbert McClinton.

Geweldig, hè? Die blazers erbij. Bij Delbert McClinton live from Austin 1989. Standing on Shaky Grounds. En dat was de derde versie, het origineel van de Temptations uit 1974. En de versie van de Muskeg Gang uit 1987. We gaan nog even naar die cd van Peter Parshak. Uitstekende gitarist, een beetje miskende gitarist zelfs, denk ik. Mississippi Suitcase, titel van de cd. En het nummer is ook Mississippi Suitcase.

Een gitarist die er zeker mag wezen, Peter Parshak, titelstuk van zijn cd Mississippi Suitcase. Zoals beloofd nog een nummer van de nieuwe cd van Ray Wiley Hubbard, cd Co-Starring. Die co-starring die zit in het volgende nummer in Ringo Starr op drums, Don Was is erbij, Joe Walsh op gitaar en Chris Robinson. Bad Trick, Ray Wiley Hubbard.

Nou, ik vind het helemaal niet een slechte truc. Bad Trick, het nummer van Ray Wiley Hubbard met Ringo Starr, 80 jaar ondertussen op drums, en met Joe Walsh op de geweldige slidegitaar. Geweldige cd, co-starring. Chris Stapleton, dat is de ene lesse die wij draait. Dat is een vuurproefje van de cd die nog uit moet komen. De cd Starting Over. Chris Stapleton, de man van de Steel Drivers en de Jumpson Brothers. En die in 2015 geweldig debuteerde als soloartiest met Traveler. Dit is Starting Over.

titelstuk van de nieuwe cd van Chris Stapleton, Starting Over. We komen er ongetwijfeld nog op terug. Het is muziek van deze mijnwerkerszoon uit Kentucky. Het eind van Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Björn Brouwer. En we besluiten met eigenlijk een hommage, ik weet niet of je het zo goed zegt, aan die lege stoel hier naast mij. De stoel van Harry Musquet van de LP Rimshots in the Dark uit 1967. De Musquet Gang met Missing You.

0: van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Het vroege materiaal van James Brown is intussen alweer ruim 60 jaar oud. Maar deze nummers zijn veel te mooi om te vergeten. En daarom lopen deze oude opnamen van James Brown als een rode draad door het programma. James Brown, That's My Desire.

James Brown, That's My Desire. Bever Staples, die kwam uit de familieband The Staples Singers. In 2000 overleed haar vader en bandleider Pops Staples. En toen wilde Mavis helemaal stoppen met zingen, maar producer Jim Tullio haalde haar over om een soloalbum te maken. Dit komt van haar soloalbum Have a Little Faith. Mavis Staples, Step into the Light.

Mavis Staples, Step into the Light. James Brown was helemaal geen aardige man. In 1962 werd de 17-jarige zangeres Tammy Terrell toegevoegd aan de Famous Flames. En zij werd seksueel geïntimideerd en zelfs misbruikt door James Brown. Ze werd een paar keer in elkaar geslagen en ze vertrok en werd later alsnog wereldberoemd als duetzangeres van Marvin Gaye. James Brown, I guess I'll have to cry, cry, cry.

James Brown, I guess I'll have to cry, cry, cry. Tinsley Ellis, dat is een bluesgitarist uit Atlanta, Georgia. Hij werkt altijd samen met toetsenist Kevin McKendree. En ze waren jarenlang het voorprogramma van de Allman Brothers Band in Amerika, maar intussen zijn ze zelf een hele grote naam. Tinsley Ellis, Speak No Evil.

Tinsley Ellis, Speak No Evil. James Brown was 4 keer getrouwd. In 1953 met Velma Warren. In 1970 met Dee Dee Jenkins. In 1984 met Adrian Lois Rodriguez. En in 2001 voor het laatst met zijn achtergrondzangeres Tommy Rae Heine. Maar deze bruid had een klein probleempje, want die was nog getrouwd met een meneer uit Bangladesh. Daar had ze nooit mee samengewoond. Maar daar was ze ooit mee getrouwd om hem een verblijfsvergunning te verschaffen. En toen James Brown overleed, toen roken alle exen het grote geld. En toen was er een rechter en die bepaalde toch dat de laatste bruid, Tommy Rae Heine, de wettelijke weduwe was. James Brown. It's a man's world.

James Brown, It's a Man's, Man's, Man's World. Sapphire, dat is een vrouwengroep uit Fredericksburg in Virginia, onder leiding van blueszangeres Anne Rapson, die nog niet zo lang geleden overleed. Dit komt van het album Heaven, The Last Word. Sapphire, Going Down to the River.

0: Sapphire, Going Down to the River. Nadat James Brown financieel onafhankelijk werd, woonde hij op het mondaine Beach Island in South Carolina. En daar werd hij in al zijn wilde gekweld door suikerziekte en prostaatkanker. En toen hij uiteindelijk overleed, kwamen er uit alle hoeken van Amerika meldingen van jongens en meisjes die beweerden dat ze een kind waren van James Brown. En dat werd een heel gedoe, maar uiteindelijk werden er nog 9 van dergelijke kinderen erkend. Georgia on My Mind door
1: Number One Soul Brother, Mr. James Brown.
2: Yeah.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Crystone Kingfish Ingram van Kingfish is het album van deze week. En in Amerika noemt men Kingfish nu al the next explosion of the blues. Het is inderdaad een begenadigd gitarist, maar als zanger is hij nog wat onvolwassen, vlak en monotoon. En dat begint tijdens het afspelen van de cd toch iets wat te vervelen. Op dit nummer doet overigens Cap Moe mee. Kingfish, listen.

Kingfish, listen. De bandleden van James Brown moesten zich aan strenge regels houden. Op drugs- of drankgebruik stond ontslag op staande voet. En later bleek James Brown zelf structureel cocaïne te gebruiken. James Brown, If I Ruled the World.

James Brown, If I Ruled the World. De Holmes Brothers, dat zijn Wendell en Sherman Holmes uit Virginia. Ze begonnen ooit als gospelband, maar ze zijn tevens heel bedreven in soul, blues en country. De Holmes Brothers, Feed My Soul. MUZIEK

The Holmes Brothers, Feed My Soul. James Brown was een geweldige zanger, maar als mens vertoonde hij toch wel wat eigenaardige trekjes. Hij kwam regelmatig in de problemen met de politie. Zo werd hij meerdere keren gearresteerd wegens het bezit van drugs en wapens. Hij bedreigde een agent met een wapen. Hij negeerde het stopteken van agenten die zelfs genoodzaakt waren op zijn auto te gaan schieten. Hij hield 3 dagen een vrouw gevangen in zijn huis tegen de zin van die mevrouw in. Zijn achtergrondzangeres Liza Rushton deed aangifte bij de politie. Als ze geen seks met James Brown had, kreeg ze ook geen salaris. Hij viel een bouwvakker die bij hem thuis aan het klussen was aan met een mes. En tijdens zijn carrière werd hij ook nog tussen alle optredens door veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf. Dus het was niet echt een heilig boontje, maar een betere zanger ben ik eigenlijk nooit tegengekomen. James Brown, I Cried.

James Brown, I Cried. J.J. Gray en Movro uit Florida begonnen als een bedrijfsbandje. Het waren namelijk allemaal werknemers van een bedrijf dat gespecialiseerd was in het aanleggen van airconditioning. Maar dat hobbybandje liep volledig uit de hand, want J.J. Gray en Movro is nu een topband in Amerika, Australië en Europa. Dit komt van het album Country Ghetto. J.J. Gray en Movro. The sun is shining down.

Op 25 december 2006 overleed James Brown in Atlanta, Georgia. Hij werd 73 jaar en vandaag stond zijn oudere materiaal centraal, omdat die nummers te mooi zijn om te vergeten. James Brown, A Man Has to Go Back to the Crossroads.

0: Vienna tot Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Mijn vader was actief in de VARA. Hij was actief in de partij, in de vakbeweging. Mijn moeder was actief in de vrouwenbeweging. Dus bij ons thuis werd er ook veel over politiek gepraat.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet om te praten over zaken die juist van binnen raakt. En daarvoor giet hij ditmaal naar Koeven, de oudste stad van Drenthe. Vroeger de zetel van de drost van Drenthe. En hij praat door met iemand die geboren en getogen is in Koeven en tegenwoordig in Assen woont. En eigenlijk de drost van Drenthe is. Rillus de Beek.

0: We zijn hier op het Tuindorp. Niet in het Tuindorp, maar op het Tuindorp. En we staan hier zo'n beetje bij Tuindorp 18. De plek waar ik 57 jaar geleden geboren ben.
1: En wat voor buurt was dat? Dit zit er nu waarschijnlijk

0: veel anders huur?
1: Ja, nou ja, het tuindorp had dus, toen ik daar geboren werd, 100 woningen, arbeiderswoningen, gebouwd zo begin 20e jaren. 100 woningen, een beetje buiten de stad. Gegroepeerd rondom het pleintje. En het waren ontwikkelde, maatschappelijk bewuste arbeiders. Maar op het tuindorp daar had je dus ook eigenlijk van alles. Je had er een bakker, je had er een groenteboer, je had er een levensmiddelenbedrijf. En je had er bijvoorbeeld, en daar komen we nou in de buurt, op tuindorp 100... daar woonde schoenmaker Krijns. Dus ook het tuindorp had zijn eigen schoenmaker.
0: Dus dat was toch al wel al een vooruitziende blik, dat men al allerlei dingen, allerlei voorzieningen had en zo.
1: Ja, dat had men ook. Maar dat kwam natuurlijk ook omdat je, als je je boodschappen anders wilde doen, dan moest je elke keer naar de stad.
0: Ja, ja, ja.
1: En over het spoor.
0: Ja, ja.
1: En dan, dat was toch een dikke kilometer. Dus voor alle dagelijkse dingen kon je op het tuindorp zelf terecht.
0: Wat was de familie Ter Beek voor een familie? Hoeveel mensen waren daar?
1: Nou, toen ik in 1944 geboren werd, toen was mijn vader al 59. En hij ging dus, toen ik naar de lagere school ging, met pensioen, Trok van Drees.
0: Van Drees, ja. Trok van Drees.
1: Ja, mijn Trok van Drees. En en mijn moeder, die was 19 jaar jonger. Ja, die moest allerlei bijverdiensten doen. Die maakte schoon in de huizen van de leraren waarvan ik les kreeg. Die deed naai- en verstelwerk. Mijn vader deed er ook van alles en nog wat bij. Ja, het was echt een beetje sappelen geblazen thuis. Om kleine Relissy naar school te kunnen laten gaan. Want ik heb twee oudere broers. Maar de een is 8 jaar ouder. En de ander is 16 jaar ouder. En ik weet nog wel dat toen mijn oudste broer trouwde, toen hebben ze nog een tijdje bij ons op het tuindorp, op tuindorp 18, ingewoond. En toen werd er nog een extra gasfornuis in de gang gemaakt. De voorkamer, de zondagse kamer. Daar konden zij dan een beetje leven. Want ja, het voorzieningenniveau, dat was natuurlijk niet geweldig. Ik ben geboren met een tonnetje, om het zo maar te zeggen. Een tonnetje dat geleegd werd.
0: Ja, ja.
1: En dat stond een beetje achter het huis. En dat tonnetje werd dan geleegd door de achterbuurman die bij de gemeentereiniging werkte. En die had dan ook prompt de bijnaam Strontappie. Want zo had iedereen een koe voor een bijnaam. En een douche was er ook niet. En ik herinner me nog altijd dat zaterdag was het vaste prik. Dan kwam het teltje. En dan werd
0: was geen badhuis toen nog in Koevoort.
1: Ja, dat kwam later. Ja. Dat kwam later aan de haven.
0: Dan moest je daar naartoe en dan bonnetje en dan zoveel.
1: Ja,
0: en dan klopte er iemand en dan moest je wegwezen.
1: Ja, precies. Oh, precies hetzelfde. Maar in mijn jongste jeugd, toen was er nog geen badhuis. Dus toen inderdaad in het teltje en dan schoongebond op de zaterdagavond. En dan met elkaar naar de radio luisteren. Want televisie was er toen natuurlijk ook nog niet. Maar het tuindorp, ik bewaar er alleen maar het echte.
0: Was dat een hechte buurt? Ik bedoel, en was dat ook een arbeidersbuurt? Want ik, dat is toch een grote parallel. Ik kom dan ook over het spoorweg en dan aan de rand van het Rode Dorp, Arnhemstraat, Witte Dorp. En daar was iedereen, was PvdA. En dat hing dan ook allemaal voor de ruit.
1: Ja. Oh ja.
0: En er was één, dat was de verschillende familie Geerts, maar er was CPN. Die waren nog een graadje. Hadden, maar dat was een grote.
1: Een rode familie.
0: Ja, en het was heel veel cohesie zo. Je kon overal naar binnen lopen.
1: Ja.
0: Hoe was dat hier?
1: Nou, dat was hier net zo. Ik bedoel, de mensen van het tuindorp, die hoorden bij elkaar. Die deden heel veel met elkaar, trokken met elkaar op. Kwamen ook voor elkaar op, hielpen elkaar. Er was echt een sfeer van, een warme sfeer van saamhorigheid. Hoewel, dat is toch ook weer grappig, je toch ook nog wel wat verschillen had. Wij woonden dan voor aan het Tuindorp. Maar achterop het Tuindorp, de achterstraat waar we nou zo'n beetje lopen. Ja, dat was toch net weer een slagje minder. He, dus ook al die sociale verschillen had je toch ook nog weer binnen die gemeenschap.
0: Ja, dat had je dus in Aarsendorp. Daar had je het Witte Dorp, dat was dan iets beter. Het Rooidorp, dat was wat meer samen. Het was dan... Dan nog weer iets beter als Blauwdorp. En helemaal achteraan Blauwdorp, daar had je het Traandal, zo noemen ze daar. Valley of Tears.
1: Oh ja.
0: En dat waren dan de allerarmste mensen.
1: Ja. Nou ja,
0: was dat hier ook zo?
1: Dat had je hier ook wel. Maar we komen hier nou op het pleintje, zo heette dat dan. Een beetje het centrum van het Tuindorp. Hier wonen bijvoorbeeld weer erg veel mensen die ook actief waren in de politiek. Gemeenteraadsleden en wethouders. Je had Ten Hoonte en Donker en noem maar op. En we hadden trouwens ook een katholieke wethouder, Hemel, die woonde hier zo'n beetje.
0: Ja.
1: En als je hem dan vroeg waarom die van de KVP was, dan zei hij van ja, omdat ik katholiek ben. Dus gewoon in feite een katholieke arbeider. En over hem is nog wel een mooi verhaal dat Mertens, de voorzitter van de katholieke arbeidersbeweging. Die zei eens een keer over Hemel. Van, ja, die Hemel, daar hadden ze het zo arm. Zijn vrouw die moest altijd slapen onder de blote hemel.

0: We zijn zo even door een straatje gekomen waar bijvoorbeeld Henne Kruk woonde. Henne Kruk was raadslid voor de Partij van de Arbeid. En ja, die kreeg wat ruzie en die scheidde zich af. En ging met een eigen lijst meedoen aan de verkiezingen. En hij werd nog gekozen ook nog. En Henne Kruk had natuurlijk ook een bijnaam, zoals iedereen in Coevorden. En die heette De Bukken. En hij had dus toen als leuze in zijn verkiezingscampagne... Het zal wel lukken met De Bukken.
1: Ja. Maar je kon waarschijnlijk ook overal naar binnen lopen, want de deuren waren ook altijd geopend.
0: Ja.
1: En je fiets en zo, dan kon je rustig laten staan. Dus
0: zeker.
1: Dat is nou anders. Maar
0: nee, maar je liep achterom, hè?
1: Ja.
0: Achterom, want de voordeur die was eigenlijk altijd wel dicht, want die grenst ook aan de nette voorkamer.
1: Ja.
0: Maar de achterdeur, ja, dat was het schuurtje. En ja, kijk, nog een echte tuindorper die nog eventjes zwaait. Ja. en ja, dan kwam je dus in de achterkamer en daar zat ook de keuken in. Ja, je liep bij elkaar binnen. En je deed ook heel veel dingen samen.
1: En zoals het bij ons was, was het waarschijnlijk... Je had de mooie kamer, de vuurkamer.
0: Ja, precies. Daar mocht je alleen zondags.
1: Daar kon je zondags in en dan kreeg je soep vooraf. Dat was niet, dat was niet elke dag.
0: Nee, zeker niet. En soep met vla.
1: Ja.
0: Ja, want het eten natuurlijk... dat zul je helaas dan ook wel hebben gehad. Dat je ook paardenvlees en zo had. En van de vrijbank, hè. Dan kwam er iemand rond, vrijbankvlees. En dan, dan kon je dan goedkoop vlees krijgen. Maar goed, het is... Het zijn van die, ik weet niet, het zal je ook ervaring ook wel wezen. Die warme nestgeur die je dan met elkaar had, ja, dat was toch heel bijzonder.
1: Ja, ik bevaar er ook hele goede herinneringen aan. Ik verloochen daar ook nooit, dat ik daar uit zo'n buurt kom. Dat vind ik eigenlijk toch op een of andere manier wel een pre ook. Maar ja, de mensen naar het arm, want mijn ouders waren natuurlijk ook de 50er jaren. Het was een beetje die tijd dat er weinig te doen was. Het was een reveriaan, zeg ik altijd maar. Het boek van de avond, dat geeft die sfeer toch wel fantastisch weer, vind ik altijd.
0: Ja.
1: Wat was er voor een opgroeiend iemand te doen in Coevorden?
0: Ja, nou, je had hier een speeltuin. Een actieve buurt- en speeltuinvereniging. En ja, je had natuurlijk het voetballen. En wat...
1: Germanicus.
0: Ja, Germanicus. En de katholieke club Raptim. En dan in
1: Steenwijk Smoer.
0: Ja, precies. En in Steenwijk Smoer had je Protos. Maar wat we hier nog wel eens deden, dat waren van die jeugdwielerwedstrijden houden. Dat is een beetje begonnen met wilde rondes. Die werden dan, over de 50 jaren praat ik nu. En dat hebben we ook relletjes gehad. Want die rondes die mochten niet. En echt relletjes met agent Jopie Achterstraat. Die dan in de zijspan gezeten. Daar het centrum van Coevorden probeerde schoon te vegen. En dat soort dingen. En daar is dan uit voortgekomen een echte jeugdwielerronde. En ik kan me nog altijd herinneren dat ik als 10-jarig jochie daaraan deelnam. Want ik zat, ik was toen net teruggekomen van uit Egmond aan Zee. Daar was ik als bleekneusje naar een kindervakantiekolonie geweest. En toen was ik weer terug. En het werd de jeugdwielerronde gereden. Voor de Coevordenaren. Dat ging dan over de Aleida Kramer Singel, de Aleida Kramerstraat. En dan bij de HBS langs. En dan door de Koerenstraat weer terug naar de Aleida Kramerstraat. En ik had natuurlijk geen racefiets of zo. Ik had een oud damesfietsje. En met zo'n remblokje dat boven op de voorband drukte. En die moest ik ook precies goed vasthouden, anders dan deed die rem het niet. Maar dan had ik nog een probleem. Het kamrad was een beetje scheef. Dat als ik door de bocht ging, een beetje scheef, dan mocht ik absoluut niet doortrappen. Want dan liep die ketting eraf. Nou, bij de eerste de beste bocht was ik dat natuurlijk prompt vergeten. Dus ketting eraf. Dus de eerste doorkomst betekende dat de renner met rug nummer 4, dat was ik, al ongeveer met een half of een ronde achterstand doorkwam. Maar ik begon toch zo langzaam maar zeker wat achterblijvers in te halen. En toen kwam ik Zwierty de Lange haalde ik in. En toen kwamen we weer bij over start en finish. En toen werd er geroepen van wie van deze twee renners zometeen als eerste weer doorkomt, heeft een chocotip verdiend. En dat was een chocotip van een kwartje van Esco Wessel van de Markt. En nou, die chocotip heb ik nog gewonnen. Maar toen gebeurde het. Toen haalde ik weer iemand in. En ja, volgens mij, ik hou het nog altijd 47 jaar later, hou ik het vol dat het zijn schuld was. Want in ieder geval was het zo dat ik met in een bocht met mijn voorwiel tegen zijn achterwiel aankwam, over de kop sloeg en met een hersenschudding naar huis werd gedragen. En toen al, Harry, toen al leerde ik dat je de krant niet altijd kunt vertrouwen. Want, want we hadden hier Van Herpes krantje.
1: Ja.
0: Dat kwam elke vrijdag kwam dat uit. En in het verslag van Van Herpes krantje was ik geëindigd als nummer 4. Terwijl ik toch overduidelijk de bocht was uitgevlogen. Maar hoe kwam dat? Omdat mijn startnummer, rugnummer, was 4.
1: Ja.

0: op een gegeven moment, je wordt ouder en dan moet er toch iets gebeuren. Nou, ik hoorde dat je ouders er hard aan getrokken hebben om jou te laten studeren.
1: Ja.
0: Ja, dat was natuurlijk wel wat in die tijd. Hè? Ik bedoel maar, want die mensen hadden het niet breed. Ik bedoel, ik weet het dan van mijn eigen moeder. Dan, die stopte nog sokken met zo'n maasbal.
1: Oh ja.
0: Ging er zo in en dan
1: zeker.
0: Werd dat heel keurig. Werd dat, nu ga je naar de supermarkt of weet ik veel, je koopt weer nieuw. Maar toen was het heel anders en die mensen hadden het niet ruim natuurlijk. Nee. En om je te laten studeren kostte natuurlijk geld.
1: Ja, nou ja, kijk, ik was dus de eerste uit ons gezin die naar de HBS ging.
0: Ja, en dat was natuurlijk heel waar.
1: Ja, en dat ben ik eindelijk ook nog met een truc op die HBS gekomen. Want met dank aan de nu nog steeds levende schoolhoofd Zwitsers. Een jaar of 90 is die inmiddels. Nou ja, ik was dus op een lagere school, de Parschool. Dus ja, kon redelijk goed leren. En ze vonden dus dat ik door moest leren. En toen had Zwitsers al gauw tegen mijn ouders gezegd van die jongen die moet naar de HBS. Maar daar zagen ze toch wel een beetje tegenop. Ja, precies. Ja, precies. Maar daar zagen ze toch wel een beetje tegenop. Want dat was toch eerst nog een jaar brugklas. En dan 5 jaar HBS. Nou, of ze dat wel konden opbrengen allemaal. En dus zeiden mijn vader en moeder, maar is het dan niet beter dat die jongen naar de ULO gaat? Want dat is maar 3 jaar. En toen zei Zwitsers van, nou ja, kijk, als u 3 jaar wilt, dan kan hij eigenlijk toch net zo goed naar de HBS. Want daar heb je ook een 3-jarige opleiding bij de HBS. En toen al had die Zwitsers in zijn achterhoofd van, nou, als ik die jongen maar 1 keer op de HBS heb, dan wordt die 3 jaar ook wel 5 jaar.
0: Ja,
1: en
0: ja.
1: Zo is het gegaan ook. Hè. Maar ja, het betekende wel dat je altijd dat ik toch een 7 gemiddeld moest halen. Want dan had je de boeken vrij. Hè? En dan kreeg je ook nog een uitkering uit het gemeentelijk studiefonds van 250 gulden per jaar. En ja, en dat was bij ons natuurlijk allemaal wel nodig.
0: Dat was groot geld.
1: Ja, maar kijk, die periode die heeft me wel gevormd. Omdat ik ging natuurlijk naar de ABS. En daar zaten de anderen, de zoon van de dokter en de zoon van de dominee en de zoon van de notaris en zo.
0: Die op hockey zaten en zo.
1: Precies. En die allemaal van die dingen waar die het allemaal wat breder hadden bij ons thuis. Maar dat heeft mij nooit een gevoel van afgunst of jaloezie of zo bezorgd. Maar wel al vrij jong het gevoel van, is dit nou allemaal rechtvaardig? Het maatschappelijk bewustzijn van jongens, het klopt toch niet helemaal in de wereld. Ja, dat heb ik al meegekregen. En daar komt natuurlijk bij dat bij ons thuis, want je vroeg een tijdje geleden naar hoe het bij ons thuis was. Ook bij ons thuis werd veel over politiek gepraat. Mijn vader was actief in de VARA. Tot aan zijn dood toe is hij secretaris van de VARA geweest. Zat in de VARA Verenigingsraad. Hij was actief in de partij, in de vakbeweging. Mijn moeder was actief in de vrouwenbeweging. Dus bij ons thuis werd er ook veel over politiek gepraat. Dus ja, in die nestgeur van de rode beweging, van de rode familie, daarin ben ik opgegroeid. En, en het feit dat vergeet je ook nooit, dat mijn moeder maakte de huizen schoon van de leraren waarvan ik les kreeg.
0: Ja,
1: dat geeft je allemaal het gevoel van jongens, wat, hè? Dus het heeft mij, die periode heeft me echt gevormd. En jij zult het herkennen, denk ik.

0: We staan hier bij een buste van de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië. De heer Van Heuts, 60 jaar, wat gebeurde er toen?
1: Nou, hier is eigenlijk de eerste happening van Nederland georganiseerd. Want in 1964 was heel Nederland in rep en roer vanwege het feit dat een oude natie, de generaal Christiansen, die was ereburger geworden van het Duitse eiland het Sylt. En daar sprak heel Nederland schande van. En toen waren er een paar middelbare scholieren hier in Coevorden. Oh nee, toen al studenten. Allard van Lente en ikzelf, die dat eigenlijk een beetje hypocriet vonden. Want wij zeiden van ja, kijk eens, hier in Coevorden, daar wordt de generaal Van Heuts en met een buste geëerd, omdat die in Coevorden is geboren. Maar die generaal Van Heuts, die heeft toch een behoorlijk huis gehouden in Atje. En dus besloten we om een happening te organiseren. En dat is allemaal heel vreedzaam gegaan, hoor. Want ik ben later in
0: kranten... Het was geen Joska Fischer?
1: Nee. Ik ben later nog wel eens in de kranten tegengekomen dat we het beeld besmeurd zouden hebben enzovoort. Nee, niks van dat alles. We hebben een spandoek voor het beeld neergezet. En daar stond dus op dat Van Heuts bepaalde dingen had gedaan in Atje en dat het toch allemaal niet zo fraai was. Maar wij hadden dat spandoek daar neergezet. Ja, en toen gebeurde er eigenlijk verder niks. En dat was toch wel vervelend. En toen kwam dus op een gegeven moment wachtmeester Bergenvoet op zijn fiets. Kwam die eraan. En die zei van, wie heeft dat spandoek daar neergezet? Nou, zeiden Allard van Lente en ik. Ja, dat hebben wij gedaan. Ach jongens, haal dat nou even weg, zei Bergenvoet. Ja, einde actie. Maar toen werden we gered door wethouder Van de Hof van de CHU. Die kwam toen langs, ook op de fiets. En die zei toen tegen Bergenvoet dat er toch wel wat moest gebeuren. Nou, toen zijn Allard en ik samen met Henk Berenboom uit Westerbork, maar die was hier op de kweekschool in Coevorden, die was er ook bij betrokken, zijn we naar het politiebureau gegaan. En toen is er een proces-verbaal gemaakt. En hebben we eerst nog een complimentje gekregen dat we zo keurig tussen de begonia's door waren gelopen. Dus ook helemaal niks vernield hadden en dat soort dingen. En nou, het proces verbaal gemaakt, dus publiciteit. Maar toen bleek Van Heuts nog een 80-jarige kleindochter te hebben, Tilly van der Weijden van Heuts. En die heeft toen een aanklacht ingediend wegens smaad.
0: Of zo, ja.
1: Dus zijn wij voor de politierechter in Assen verschenen. En daar hebben we onze eigen verdediging gevoerd. Dat ging niet helemaal goed. Want Henk Berenboom, die was dan de getuige deskundige namens ons. En die wilde graag uitleggen welke schandalen Van Heuts allemaal verricht had in Atje. Maar voor smaad of smaadschrift word je niet tot het bewijs van de waarheid toegeladen. Dus Henk werd onderbroken door de politierechter toen hij antwoord ging geven op onze vragen, raakte wat van streek, gooide de papieren door elkaar en begon vervolgens de verkeerde antwoorden op de juiste vragen te geven. Zodat later in Vrij Nederland nog een stukje stond van de hand van Martin van Amerongen, die schreef dat niet geheel duidelijk was geworden waarin getuigendeskundige Berenboom zo deskundig was. Nou, wij hadden wel een echte deskundige, professor Nagel, J.B. Charles, de schrijver.
0: Ja, ja. Ja.
1: En nou goed, uiteindelijk zijn wij veroordeeld tot 50 gulden boete. Maar op een of andere manier zat de handelsgeest toen... Hallo?
0: Ze weet het nog allemaal.
1: Ja.
0: Je kunt niet dansen meer.
1: Hebben jullie dit georganiseerd?
0: Nee, echt niet.
1: Maar goed, de handelsgeest zat toen toch wel een beetje in ons. Want wij hebben toen, Allard en ik, een brochure uitgegeven over de hele affaire van Heuts. En die hebben we voor 1 gulden per stuk verkocht. En na aftrek van alle kosten hielden we 154 gulden over. Nou, daar ging de 100 gulden boete van ons tweeën af. En toen hielden we de man 27 gulden over. Nou, dat was mijn ervaring met Van Heuts.

0: Ja, het was een strenge man. Ik bedoel, ik weet eigenlijk niet zoveel van hem af. Behalve dan dat hij daar een behoorlijk huis gewoon...
1: Het was een echte ijzervreter.
0: Ja, dat was
1: een echte ijzervreter. En, maar ja, in 64 kon ik natuurlijk niet vermoeden dat ik ooit nog eens in mijn leven...
0: Ja, dat is eigenlijk toch wel een zeer ambivalent.
1: Ja, dat ik ooit nog eens minister van Defensie zou worden. Ja. En onder andere maken zou krijgen met de Van Heus Beveiligingscompagnie.
0: Ja, dat is natuurlijk wel een
1: onderdeel van
0: een
1: Nederlandse krijgsmacht. Ja.
0: Maar, om daar even op terug te komen, hoe... Word je dan gevraagd voor zo'n functie? Ja. Ik bedoel, was het kabinet Lubbers of wat?
1: Ja, dat was het derde kabinet Lubbers in 89. Nou, ik zat toen al een jaar of 18 in de Kamer. En had me altijd bezig gehouden met buitenlandse politiek, veiligheidspolitiek. Echte defensiepolitiek, zeg maar de ijzerwinkel van defensie, daar wist ik bitter weinig van. Maar goed, in de tombola, die zo'n kabinetsformatie vaak is, viel de post Defensie aan de Partij van de Arbeid ten deel. En toen kreeg ik op een gegeven moment een telefoontje van Wim Kok of ik eens even met hem wilde praten. En die, hij zei me, ja, er zijn ook allemaal journalisten voor de deur. Ik moet niet hebben dat ze ons samen zien, want dan worden daar weer allerlei conclusies uitgetrokken. Nou, toen zijn we op een stiekem plekje bij elkaar gekomen. En toen zei Wim opeens van, Relis, zou jij wel minister van Defensie willen worden? En toen weet ik nog wel dat ik gezegd heb van, Wim, ik weet wel dat als je in dit soort situaties terechtkomt, dat je ergens voor gevraagd wordt, dan moet je altijd wat bedenktijd vragen en je moet wat voorwaarden stellen enzovoort. Maar zei ik, achter heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. Ik zeg gewoon rechtstreeks in antwoord op jouw vraag, ja. Nou, en zo ben ik minister van Defensie geworden, Harry.
0: Maar dat is toch wel vreemd, want je komt dan op zo'n post en ik stel me zo voor, je moet iets gaan doen waar je eigenlijk je niet zoveel van af weet. Van zo'n apparaat althans niet.
1: Nee, van het defensieapparaat zelf wist ik inderdaad niet veel van af. Maar ik wist natuurlijk wel iets van defensiebeleid, veiligheidsbeleid. En bovendien, werd het helemaal een beetje tasten en zoeken. Want wat gebeurde er? 7 november 1989 werd ik minister. En twee dagen later, 9 november 1989, viel de Berlijnse muur.
0: Ja.
1: Einde Koude Oorlog. Dus kwamen we opeens in een totaal andere situatie gezegd. Ja. Ik zeg trouwens wel altijd van, tussen 7 november mijn aantreden als minister en 9 november de val van de muur, daar bestaat geen causaal verband tussen. Maar zo is dat toen gegaan.
0: En dan, hoe gaat zoiets? Ik bedoel, dat weten wij dus niet. Ik bedoel, je hebt natuurlijk een aantal ambtenaren die daar al jaren zitten en die zulke dingen voorbereiden. En dat, ik denk niet dat je dan precies moet weten hoe je nou hoeveel versnelling een Leopard tank heeft of zoiets.
1: Nee. Ik heb wel eens geprobeerd in dat ding te rijden, maar ik heb ook al geen normaal rijbewijs. Dus ik bedoel, dus kwam ik toch niet vooruit. Maar goed, daar hebben ze natuurlijk ook niet een minister voor. Ja, je krijgt je adviezen van je medewerkers. Maar uiteindelijk is het toch die minister die beslist.
0: Ja.
1: En dan kan het ook verdraaid eenzaam zijn aan de top. Want dan komen ze met dit en met dit en met dat. En dan is het van, heer minister, u zegt het maar. U beslist maar. Ja, en uiteindelijk ben jij natuurlijk ook altijd verantwoordelijk voor wat je gedaan hebt. Maar ik heb het nou fantastisch naar mijn zin als commissaris van de Koningin. Ik heb het ook altijd zeer naar mijn zin gehad als Kamerlid. Maar als je mij nou vraagt wat waren echt nou je mooiste jaren. Ik weet dat mijn gezin daar vrouw en kinderen wat anders over denken. Maar als je mij vraagt wat waren nou jouw mooiste jaren. Ja, dan waren dat toch die 5 jaren van het ministerschap. Ik woon nu met heel veel plezier in Assen. Maar ik zeg altijd van, met alle respect, Assenaar zal ik nooit worden. Ik woon echt heel gelukkig in Assen, maar ik ben en blijf een Koevoordenaar. En de blues, ach ja goed, daar gingen we een eindje verderop, hè. Oosterwesselse brug, wel gelegen.
0: Van Daan, ja.
1: Want als ik dan over Tuindorp heb, daar werd ook muziek gemaakt. Maar dat was toch minder de blues en meer de mandoline en de accordeon.
0: Ja. Nou, ik wou eigenlijk eindigen met die prachtige, want dat vind ik heel toepasselijk, met wat je zei over de toekomst en het verleden. Dat je zeg het nog een keer.
1: Nou ja, kijk, het is erg belangrijk om te weten waar je heen wilt. Ja. Maar je moet nimmer vergeten waar je vandaan komt.
0: Mag ik je heel vriendelijk bedanken namens de VPRO en Radio Drenthe voor dit gesprek?
1: Ik vond het leuk.
2: De muziek die jij hoorde in het gesprek met Rillers de Beek, commissaris van de Koningin in Drenthe, die muziek die was nou zijn eigen keus. Van The Four Non Blondes, What's Up, Window of My Eyes van QB and the Blizzards, The Road Ahead van City to City en Bohemian Rhapsody van Queen. We gaan verder met Harry's historie en daarvoor gaan we naar de binnenstad van Assen. Een paar kleine straatjes en op de hoek daarvan een café.
0: Goed jongens, we lopen hier in Assen, in de Singelpassage. En daar waren vroeger een paar hele mooie cafés. Ik memoreer even de grot van Sjoerd Brouwer, die ze nou nog. Daar wil ik het ook ooit een keer over hebben. En je had café De Witte Bal. En dat was vroeger het café van Lucky Dekker. Ik weet niet hoe lang die erin zitten heb. En ook nog heb een tijdje voor Lucky werk Bertus de Vrom, en dat was een roadmanager van ons. Tegenwoordig is het een heel goed muziekcafé waar hele mooie dingen gebeurt. En wij wilden eens even naar binnen toe hier bij de Witte Bal, bij Tieme van Veen, die daar al een aantal jaar de scepter zwaait. En zo, komen wij jullie even bezoeken.
3: Hey.
0: En even een praatje houden voor Radio Drenthe. Tieme, dat kan, hè?
3: Ja, tuurlijk, jongen.
0: Dus, wij lopen even naar het muziekgedeelte. Kijk eens. Dit is nu natuurlijk een heel mooi muziekcafé geworden. En de mensen die hierin zitten, Tieme van Veen, die heeft zich heel erg hard gemaakt voor de wat betere luistermuziek in Assen. En dan praat ik over singer-songwriters, over bluesmuziek, over, over andere soorten van rootsmuziek. En hij is ook samen met Johan Kleine, een man die overigens niet ver van Piet Kleine aanwoonde, maar geen familie is, is hij het festival Take Root begonnen. En het festival wat van het jaar voor de derde keer gehouden is en wat langzamerhand geaccepteerd wordt door veel mensen en ook veel publiciteit krijgt door onder andere de VPRO. Jan Donkers presenteert het al bij andere mensen en ook langzamerhand hier door de staat Assen geaccepteerd wordt. Wat mooie vind ik dat hier een heleboel, als je die foto's ziet, ontzettend veel mensen hier gespeeld hebben waar wij onder andere in Harry's Blues ook cd's van draaiden hebben. En ik moet de team er zomaar eens even bijhalen om eens even verteld wie er dan al binnen, want ik ken hun muziek wel, maar de gezichten die ken ik allemaal niet. Ik weet wel dat wij daar op de Lap Steel Kelly Joe Phelps zien. Een van de geweldige Lap Steel gitaristen. Die uit Oregon komt, de Portland geloof ik, en wat een van de allerbesten is op zijn gebied. Dit was vroeger, dat kunnen we ook nog wel even zeggen, dat biljart stond hier vroeger niet. Hoewel, ja, heel vroeger wel, want vandaar de Witte Bal. Dat is later weggaan en hierachter zat vroeger een soort van cafetaria, een soort van ruimte. Waar aan die kant op een gegeven moment door Lucky Dekker nog dingen verkocht werden. Gehaktballetjes en nou, je kent het wel, cafetaria gedeelte. Nou, Tieme die heeft dat in de loop van de tijd heb je dat erbij getrokken. En die heeft dit vergroot, want vroeger stond de bar namelijk zo. Hij staat nog zo. En dit is erbij gekomen. Dit is dus het muziekgedeelte. Je kunt zien, hier kunnen ze dus licht op hangen, hierboven. En het biljart kan dan weg, dat kan zakken mee. Kijk, hieronder staat de monitors. En de hele installatie staat eigenlijk onder het biljart. Kijk, dat is heel handig. Dus als je heel compact gedaan, zie je wel, op wiel is biljart voor, installatie opzetten. Dus. Ik weet nog dat het vroeger een café was waar ook veel journalisten kwamen. Van de Drentse Krant, ik herinner me Fouke Arema, Wout Jansen, André Java en ook veel mensen uit de middenstand die hier dan een bolletje dronken. Een heel, echt een heel leuke café was het toen. Lucky Dekker die runde daar toen in de tijd met Roet, met zijn vrouw. En op een gegeven moment was het hun te veel. En is Bertus de Vrome hierheen gekomen met zijn vriendin. En, of zijn vrouw, zijn voormalige vrouw Ali. Maar die is op een gegeven moment is die eruit gegaan en heeft Tieme dit kocht. Kocht dus. En die zit hier inmiddels alweer een jaartje of 20 al. Nou ja, je ziet hier. Kijk, wat er nog meer aan de hand is, is dat ze elk jaar ook naar Austin gaan. Met z'n allen. Dat organiseert Tieme dan ook naar dat fameuze festival South by Southwest, geloof ik. North by Northwest. En dat ze daar ook heel veel, zou ik maar zeggen, kennis hebben opgedaan. Kijk, je kunt hier zien dat ze ook bij Austin's Record Shop in West. En verder Julian Sass, nota bene. Ja, een heleboel mensen die ik eigenlijk wel wil herkennen, maar niet precies weten wie dat is. Oh, Rod Piazza is daar. En uiteraard hebben we hier weer de affiches van de Blues Night die alweer West is. En wat ook, waar het team dus ook in het bestuur heeft gezeten. En dat is toch eigenlijk wel. Wel goed dat. Ik heb zelf ook nog even in het bestuur gezeten. Er zijn nog brieven van voorwoord wat ik geschreven heb. Maar dat bestaat ook alweer 15 jaar en er komt. Geloof ik een boekje over uit van wat er allemaal gebeurd is. Maar daar heeft Tieme zich na een aantal jaren ook sterk voor gemaakt met Johan Kleine en een aantal andere mensen. Op het laatst ben ze dus overgegaan in Music Matters. Om alle schijn van nepotisme te voorkomen, zou ik maar zeggen. En ja, dat is een hele goede zaak geweest. Ook dat het festival van de grond gekomen is. En is eigenlijk, zijn eigenlijk de enige mensen en het enige café in Assen waar dus ja, een beetje fatsoenlijk muziek wordt gemaakt. Heeft het natuurlijk ook een boel geld kost in verband met de hinderwet. Alles is geïsoleerd, je hoort van buiten helemaal niets. Dus ja, dat is een. Dat moet je maar zien dat je dat weer beurt. Dat moet je gewoon investeren. Maar nou, hij heeft het ervoor over gehad en ja. Het is een heel leuk café eigenlijk.

0: En jezelf bij spult?
1: Ik heb hier, ja, gewoon qua sessie, maar nooit als band of zo. Nee. Nee, daar is het dan weer te klein voor. Dat is dan weer te klein dan, zou ik maar zeggen.
0: Ook wel kunnen nog met vergelijking met andere cafés in de landen bijvoorbeeld?
1: Ja, dat je zou het kunnen vergelijken met, hoe heet het in Groningen nog weer, in de Peperstraat.
0: Spiegel?
1: De Spiegel, maar dat is wat groter. Maar dat wordt ook, dat is op eenzelfde manier wordt het een beetje gerund. En je hebt een aantal cafés in Amsterdam waar ook nog een beetje sessies worden gespeeld. Maar ja, je hebt Aalten bijvoorbeeld, waar wij dan wel kunnen spelen. Dat is weer wat groter. En zo zijn er nog een aantal cafés die hier in Nederland van dat soort dingen doen. Maar eigenlijk niet zo gek veel hoor. Maar dit is, ja, de Aam, maar dat is dan weer anders. En, maar ja, dat... ja, en het mooie is dat je hier ook allemaal mensen krijgt die die muziek leuk vinden. Waardoor toch een soort van sfeer ontstaat van ons kent ons. Maar ook een sfeer van mensen die echt voor de muziek komen. En hier komen ook geen mensen die niet van die muziek houden. Dat is het prachtige. Dus je hebt altijd een goed publiek waar niet geouwehoerd wordt. En waar, die geen moeilijkheden veroorzaken, zou ik maar zeggen. En dat is natuurlijk ook prachtig. Je kunt hier dus de muziek horen die je het leuk vindt. En je kunt daar ook nog een leuk bolletje bij drinken. En die atmosfeer is hier altijd uitstekend. En ik ben blij dat hij dat gedaan heeft. Hij is een echte liefhebber. Want toen hij begon, toen vertelde hij mij. En ik, ja, je denkt dan altijd, nou, dat zal wel niks worden. Van dit en dit zou ik graag willen. Maar uiteindelijk heeft hij dat toch voor elkaar gekregen. Dus hij heeft zijn ideaal verwezenlijkt. En is eigenlijk nog verder gegaan als dat, samen met Johan dan, door dat festival op te starten. En dat is natuurlijk een hele goede zaak.
2: Hallo. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.

0: voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Het nummer werd geschreven door Isaac Hayes en David Porter. En het was al een hit geweest voor Sam & Dave. En er was ook al een cover verschenen van Charlie Rich. Maar in 1976 was het opnieuw een grote hit voor Sonny James, die daarmee zijn 58ste hit scoorde. Sonny James, When Something Is Wrong With My Baby.

0: Sonny James, When Something Is Wrong With My Baby. Webb Wilder en de Beatniks uit Mississippi. Dat was een band die het niet meer zou zitten in de Mississippi en verhuisde naar Nashville. En deze Webb Wilder die begon ooit in de Drapes. Dat was een klassieke gitaarband. Toen speelde hij nummers van The Ventures en van Duane Eddy. Maar in Nashville begon hij met dit prachtige album, It Came From Nashville. Webb Wilder, How Long Can She Last?
1: A dirty boy.

0: should last going that fast.
1: Webb Wilder, How Long Can She Last? Het nummer is geschreven door Jerry Williams, die als zanger de artiestennaam Swampdog had. Het werd een top 10 hit in Amerika voor Freddie North. Het werd ook nog een hit voor Gary U.S. Bonds. En vervolgens werd het ook nog eens de 60ste hit voor honky tonk zanger Johnny Paycheck. In 1996 was dit nummer voor het laatste hit, en deze keer voor Tracy Byrd. Johnny Paycheck, She's All I Got.

Johnny Paycheck, She's All I Got. Joel Saunier uit Louisiana. Dat is een accordeonspeler die mateloos populair was in het nachtclubcircuit van New Orleans, waar Cajun groter is dan blues en soul. Maar op zijn manier speelt hij ook blues. Dit is een oude hit van Slim Harpo, Joel Saunier, Raining in My Heart.

Joël Sonnier, Rainin' in My Heart. O.B. Clinton, dat is een zwarte countryzanger uit Mississippi. En hij heeft in Amerika de bijnaam de Chocolate Cowboy. Hij vertoefde wel altijd in de schaduw van Charlie Pride, de grootste zwarte countryzanger in Amerika. O.B. Clinton, You Don't Miss Your Water.

O.B. Clinton, You Don't Miss Your Water. De Amerikaanse singer-songwriter Tom Russell is een echte wereldburger. Hij woonde in Puerto Rico, Arizona, Texas, Californië, New York, in Noorwegen, in Ierland, in Spanje. Tegenwoordig woont hij in El Paso, aan de Mexicaanse grens. Hij is getrouwd met een vrouw uit Zwitserland en hij woonde ook nog enige tijd in Vancouver. En daar maakte hij met de Canadese singer-songwriter Ian Tyson het album Cowboy Real. Tom Russell en Ian Tyson. Navajo Rock.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Starting Over van Chris Stapleton is het album van deze week. En Chris Stapleton is de zoon van een mijnwerker uit Kentucky. En hij begon in Kentucky in een Travis Tritt tribute band. En in Nashville werd hij later zanger-gitarist van de Steel Drivers. En in 2010 begon hij zijn eigen Southern rock band, de Johnson Brothers. En met die band stond hij in het voorprogramma van de Zac Brown Band. Maar in 2013 kreeg hij een contract als soloartiest aangeboden van Universal Music. En dit is het resultaat. Chris Stapleton.

Chris Stapleton, Cold. Coco Montoya was in 1972 nog de drummer van Albert Collins, die hem vervolgens leerde gitaar spelen. En het resultaat was dat hij de drums aan de kant zette en 10 jaar lang de gitarist was van John Mayall's Bluesbreakers. Daarna kwam hij terug naar Amerika en stortte hij zich op een solo carrière. Coco Montoya, Monkey See, Monkey

Yoko Montoya, Monkey See, Monkey Do. Freddy Fender scoorde nadat hij 4 jaar in de gevangenis zat voor drugsdelicten 2 grote hits in Amerika. Wasted Days and Wasted Nights en Before the Next Teardrop Falls. En vervolgens had hij opnieuw een nummer 1 hit met een cover van blueszangeres Barbara Lynn. Freddy Fender, You Lose a Good Thing.

Freddy Fender, You'll Lose a Good Thing. Johnny Shines begon als straatmuzikant in Mississippi. Hij toerde met de legendarische Robert Johnson door Amerika en hij bleef toen in Chicago hangen. En daar nam hij dit nummer op met Sugar Blue. En dat is dan weer de mondharmonica-speler van Louisiana Red. Johnny Shines, Blue Winding Mind.

Johnny Shines, Blue Winding Mind. De solo-carrières van Archie Campbell en Loreen Mann kwamen in Nashville niet van de grond en daarom besloten ze als duo soulhits te gaan coveren. En dat deden ze met The Dark End of the Street van James Carr, Tell It Like It Is van Aaron Neville en My Special Prayer van Joe Simon. En dit was ooit een hit van Percy Sledge. Archie Campbell en Loreen Mann, Warm and Tender Love.

Archie Campbell en Loreen Mann, Warm and Tender Love. Ray Bonville, dat is een Canadese singer-songwriter uit Montreal, maar hij verblijft ook veel in Amerika, vooral in New Orleans en in Austin. En daar maakte hij ook zijn album Gust of Wind met de Canadese topproducer Colin Linden, die ook al in Amerika woont. Ray Bonville, The Price to Pay.

but there's a price you pay. What's the price you pay?

Ray Bonvill, The Price to Pay. Ronnie Millsap uit North Carolina was een bluespianist die toevallig in de country terechtkwam omdat hij twee hits scoorde met I Hate You en Pure Love. En dit nummer van Burt Bacharach was in 1962 al een hit voor Chuck Jackson. En het werd de 34ste hit voor Ronnie Millsap. Any Day Now.

Ronnie Millsap, Any Day Now. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Ruben Esther deed de techniek en Rinus Bouwmeester coördineerde de playlist. Junior Gone Wild, dat is een band uit Edmonton in Canada. Het is eigenlijk de band van zanger, gitarist en componist Mike McDonald. Want hij runt de band helemaal in zijn eentje en werkt voortdurend met andere bandleden. Ze hebben intussen 6 albums gemaakt. In 1996 ging de band uit elkaar, maar in 2013 kwamen ze weer bij elkaar. Junior Gone Wild, Poets Highway.

0: Historisch Blues, een radio reisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
1: Joe Kitter Hughes werd op 29 september 1937 geboren in Houston. Toen hij 15 jaar was, kocht hij een gitaar en even later richtte hij de Dukes of Rhythm op, de groep waarin ook Johnny Copeland speelde. Toen Copeland in 1960 de groep verliet, ontbond Hughes de band en ging toeren met Grady Gaines en de Texas Upsetters. Hughes woont nu in Missouri City, een voorstad van Houston. In 1985 was hij voor de eerste keer te gast op de Blues-estafette in Utrecht. Zijn laatste opname was op het Munich-label, zijn eerste op Kangaroo. Hij speelt veel in bekende clubs in Houston als de Evening Shadow, de Silver Eagle en de Silver Slipper. Joe Hughes is lid van de Houston Blues Society en tijdens een bezoek aan Houston leidde hij zijn gasten daar rond. Bezochten ze bluesclub Etta's Lounge en liet hij zijn herinneringen zien in zijn slaapkamer in Missouri City.
2: Hallo, Joe, this is Harry.
1: In Missouri City.
2: Hallo, Joe, this is Harry.

Joe Guitar Hughes met het, ja, het aloude Jimmy Reed nummer Baby What You Want Me To Do. Dit is de tweede aflevering van de Radio Rijn.

0: Muziek van de man die, als wij later nog tegenkwam op het Delta Blues Festival in Greenwood. Taj Mahal met de Fishing Blues. En dat komt van de cd Taj Mahal. Met Joe Hughes in onze Fort Thunderbird naar Houston. Hij vertelt dat er op maandagavond niet al te veel te doen is wat de bluesmuziek betreft. En wij reizen dan naar Houston toe.
1: Naar Missouri City.
0: Naar Missouri City, ja.
1: Ja, ja. Nou, Joe die gaat ons dan allerlei dingen vertellen. Hij vertelt dat New York, Los Angeles en Houston echt spread out bent. En dat betekent dat vreselijk grote steden bent. En later vertelde Joe dat we naar een monument toe gingen en daarachter een heel mooi watergebied lag. En Joe die was ook een verwoed visser. En vandaar dat wij het stuk Fishing Blues van Taj Mahal draaien.
0: Nou, we kwamen bij hem thuis in Missouri City. En zeg maar, dat is een soort bungalow-wieken van Houston. Ja, je kunt zeggen een forensenplek, zoals rolde in Drenthe. En dan zie je zo'n hele typische Amerikaanse inrichting uit door binnenkomt.
1: En ja, wat zie je in Amerika dan? Als je zo'n huis binnenkomt, dan stiert altijd de tv aan. En hoogpolige vloerbedekking, waar je lekker met de blote voeten in kunt lopen. En enorm bed waar Joe met mevrouw Hughes in hoort te liggen.
0: Zo hoort wel, ja.
1: Ja, hoewel Josie vrouw, we hebben toen ook nog even opzocht, die was toen in de wasserette bezig.
0: In de laundry.
1: Ja, in de laundry.
0: Ja.
1: Nou, Joe die liet ons het huis zien en we kwamen natuurlijk door het hele huis heen. En daar hingen allerlei trofeeën aan de muur die Joe ons dan met gepaste trots zien liet. Hè?
0: Onder andere herinnering aan Utrecht.
1: Ja, allerlei prachtige dingen. Ook u de begin van zijn carrière. En opnames van het Kangaroo label. Daar hing dan, zoals ik, een Edison aan de wand. Dat had Joe ook allemaal van dat soort platen aan de wand hangen. En ook nog dat in Italië speelde. En dat was voor die tijd voor een blues muzikant natuurlijk heel iets bijzonders. En van de stad Houston, daar had Joe een soort van certificaat van verdienste kregen.
0: En net als jij van Assen eigenlijk.
1: Net als ik in Assen de erepenning heb. Dus ik ben geen ereburger, maar de erepenning. De ereburger kun je hier niet worden, geloof ik.
0: En dat allemaal in de slaapkamer van Joe Hughes in Missouri City.
2: That's in Utrecht. Yeah, that's the one.
0: Guitar Hughes met de nummer.
2: That's the one in Utrecht with the horn section.
3: Great again. I was with Great Again that time.
2: Yeah.
3: Watch the step down.
2: Yeah.
3: This is in Utrecht.
2: Yeah. There were the photographs you...
3: This is at Rockefeller's.
2: Yeah. Where's there?
3: That's at Rockefeller's. That's here in Houston.
2: Uh-huh.
3: Blue spot. Oh, let's see. That's the sort of freak that thing was Shady's Playhouse.
2: Uh-huh.
3: That was a kid. This was on that last festival.
2: Where together... Achnitenhof, yes. That is in Tiel.
3: Yeah.
2: With what's the guy's name? Hank Demper. Hank Demper. He organized it.
3: Both of those pages are from Utrecht.
2: Yes. Yeah.
3: This is my first record right there, Kangaroo label.
2: On the that was your first record. On the Kangaroo label.
3: Didn't sell nothing though. I don't know what all of the others came in. That's most of them.
2: Yeah.
3: This is my first album on Double Trouble, second one.
2: Uh-huh.
3: This was my first album in Houston, second album in Houston. Going to the Blacktop Records.
2: Oh yeah, Blacktop.
3: Mm-hmm.
2: Hey, that's the
3: Blacktop, if you want to see the blues.
2: Yeah, that's the one we turned, I guess.
3: That's the last thing on Blacktop, that Gulf Coast Blues.
2: That one, mm-hmm. Uh-huh.
4: What kind of certificates are hanging there and there?
3: This, I got this overseas somewhere. You have to read that.
4: No, you can see it. Second festival. Torita Oceana. Italy, name again. Italy.
3: Yeah.
4: Somewhere in Italy. Joe Dukes in the Texas Blues Band.
2: Oh, you played Italy as well.
4: Con simpatia.
2: Uh-huh.
4: That's nice.
3: This, that was just something for my birthday, I think.
4: Uh-huh. Happy birthday. Yeah. Bernadine and Lorenzo.
3: Mm-hmm. Oh, yeah. This, I took a picture of that platter. That's the first time I played Utrecht.
2: I've got them as well.
3: Yeah. Wow. So I had one of those cards. I got here and lost, so the next time I came, I took a picture of it. But I had the second show, I think BB headlined that second show. I had one of those, and I don't know what happened to them. This is a certificate from the city of Houston.
2: Oh, yeah. Appreciation, yes.
3: But it's just my little
2: thing,
3: kind of keep me up with myself.
2: that's what I did. I just got this whole thing, but I lived at a flat, you know, in the north.
3: Uh-huh.
2: But I left for a small, just what you did, you know,
3: uh-huh.
2: to a small village, uh-huh. and I live in at the edge, you know, gonna live at the edge, and so I can look into the countryside, you know.
3: Oh yeah.
2: It's just about the same as you done. So you come uh-huh. from there to this.
3: mm-hmm.
2: Yeah. And I got to take this, all these things from the wall, you know. Got to be mm-hmm. there with careful with it, because you the glue, you know, you have to go like.
3: Yeah. I just ought to put them up with those little pins, so you can just take them right down. Put them right here.
4: I see some wooden shoes over here.
3: Oh yeah, my wife got those the last time we were in Utrecht. She got them for gifts, and they ended up there. I don't know what she got enough of them to give whoever she wanted to give them some, and just didn't get enough, so she just kept.
4: Okay, Harry, translate something.
2: Yeah, ik zat zelf even naar te luisteren van over die klompen. Ik heb het niet helemaal mee.
4: Nee, maar gewoon alles hier.
2: Nou, kijk, hier heb je dus een geboortecertificaat of een certificaat van appreciation van de gemeente Houston. Nou, verder heb je dus hier allemaal. De platen van Joe, hè? Craftsman en Blacktop Records allemaal.
4: En waar is hier?
2: Waar? Ja, waar is hier is in Missouri City. En dat is aan de rand van. Het was vroeger een soort van plaatsje aan zich, zei Joe. Ik woonde in Houston. Maar nu woont hij eigenlijk weer in Houston, omdat het aan elkaar gebouwd is. Nou, verder zie je zijn eerste platen op een Kangaroo label. En grote foto's van Utrecht daar, van een concert daar in Vredenburg. Ja.
4: En dat allemaal in de slaapkamer van
2: Joe, ja.
4: Mr. Joe Guitar Hughes.
2: Ja.
4: Oké.

0: Joe Guitar Hughes met een nummer van zijn laatste cd... Down and Depressed, Dangerous Situation. Nou, Joe Hughes die heeft met heel wat mensen samenspeeld, doen we toch, ja?
1: Nou ja, Joe die is begonnen in de Dukes of Rhythm. En daar zat een heleboel mensen in die later... eigenlijk beroemder worden bent als Joe Hughes zelfs. We hebben dan over Johnny Copeland en de Texas Twister... zo werd Johnny Copeland ook noemd, en Albert Collins, The Iceman. Allemaal... uit Houston. En allemaal van die buurt Scots. En later, dan komt Joe, die komt bij Grady Gaines en de Texas Upsetters. Nou, Grady Gaines, dat is een van de beroemde rock'n'roll saxofonisten geweest. En heb onder andere bij Little Richard gespeeld.
0: Joe Hughes heeft op veel platen middenspeeld trouwens. Hè? Grady Gaines, maar ook onder andere bij Bobby Bland. En heeft ook bij Little Richard gespeeld.
1: Ja, Grady Gaines, daar hebben we het net al over gehad. Daar heb je met speeld. Maar ja, Bobby Bland is natuurlijk Blue Bobby Bland. En dat is een van de grote blues soulzangers in Amerika.
0: Nou, naar hem, naar Grady Gaines. Door waren wij maandagavond op Scots in de Zwarte Wiek van Houston. Naar hem waren wij op zoek. Ja, wij kunnen het niet vinden in Eddard's Lounge. Maar zijn muziek, die kunnen wij vanzelf wel horen.

0: Grady Gaines van de CD Full Gain. Uitgebracht op het Blacktop label van Neumann en Hammond Scott. En die man die kwam bij later bij onze reizen in New Orleans nog tegen. Met Joe Hughes kwamen wij wel bij Etta's Lounge. Want hij wist de weg wel, hij kon ons er wel naartoe brengen. En dat is een van de meest fameuze bluesclubs op Scott's in Houston.
1: Ja, en als je er dan voor staat, dan denk je, hoe is dat in godsnaam mogelijk dat dit een bluesclub is? Je kunt het bijna niet zien. Wij werden ook op een gegeven moment aan de kant gestuurd door een jochie dat er voor stond. Dus wij heul Scots af en hij weet dat Scots ongeveer 5 kilometer lang is. Dan was dat een hele reis. We kwamen er binnen, nou, dat is een soort van, ja, dat zie je gewoon in Nederland niet meer. Het is zo simpel, het is eigenlijk een soort van reliquie daar.
0: Maar wel legendarisch, hè? Wel legendarisch, want als je het Texas handboek uit dat erop naslaat, dan wordt het allemaal prezen als de bluesclub van Houston.
1: Ja, dat is zo, want mensen die vanuit Nederland die richting opgaan en die hele bluesroute opzoeken, die komt altijd bij het als Langstraat.
0: Nou, wij kwamen er dan uiteindelijk ook. Een hele simpele club, een kleine club, donker, een lege zoldering. En geweldig warm dat het door binnen was op die maandag. En dat was eigenlijk helemaal niet zo gek. Want de ventilator door, die deed niet al te best.
1: Nee, en ze lieten ons dat ding met heel veel trots zien. En ze zolden me even aanzetten, maar er was geen beweging in te krijgen.
2: Hey, go back. Kan je make it go the other way?
3: Oh, reverse?
2: Yeah, it's the knob, it's the switch up there you gotta turn.
3: That way, but you gotta start.
2: Yeah, there it goes.
4: Yeah. Can you tell me what kind of club Etta's Lounge is?
5: It's a blues club, and we have music every Saturday night and every Sunday night here. We have Sonny Jones in the soundtrack on Saturdays, and yeah, that's his son-in-law. Yeah. And Grady Gaines on Sunday night. Grady Gaines here every Sunday.
6: Yeah, I know Grady. He used to be a tenor saxophone with Little Richard there.
4: And I've seen Grady in home as well. And how many people are coming here?
5: Oh, we have 100, 150, all kinds.
4: How long is this place?
5: They played 4 hours, 9:30 to 1:30.
6: And how long does it exist?
7: How long the place been here?
5: Yeah. Oh, we've been here 21 years.
4: So? It's a famous place.
5: It's a which kind of place? Is it what?
4: Famous?
5: Yeah, very famous here. Yeah. All kinds of people come here. They come here from the college over there.

0: prachtige, scheurende saxofoon van Grady Gaines in dit nummer. Ja, dat was dus de Grady Gaines en die speelde op die bewuste zondagavond, dat wij het niet kunnen vinden, in Edda's Lounge op Scotts in Houston. Hier een kort interview met de, ik denk dat de sub-eigenaar was, hè, van Edda's Lounge. Want Edda, dat is de bazin en haar partner, Mr. Kobe, die leidde ons door even rond.
1: Ja, en dat rondleiden, dat was niet veel meer als een even rondloop met die club. Want het was een heel klein toneeltje. En daar kunt nauwelijks een band opstaan. Toch is Mr. Kobe die is nog even aan het prussen gegaan met die ventilator. Die al 21 jaar gebruikt was. En hij kreeg hem gelukkig op laatst toch nog even aan de loop.
0: Ja, als een club wordt zeg maar een 150 man zo ongeveer in kunt. 100, 150 man. En nou, dat gebeurde al 21 jaar lang. Ja, voor onze begrippen is het een klein zaaltje, maar de groten uit de blues die speelt door. Ja, en dat was eigenlijk onze laatste belevenis in Houston. Want de volgende dag hebben wij onze spullen ingepakt en zijn wij in oostelijke richting afgereisd. We blijven nog wel in Texas, al is het op het randje van Texas en Louisiana. Dus muziek van een Texaan nog ter afsluiting van deze aflevering van Harry's Blues. Die technisch verzorgd werd door Paul Meeldijk en samensteld en presenteerd werd door Harry Musquet en Albert Haar. De besluit met een nummer van
1: Freddie King en dat heet The Texas Flyer.

0: volgende week in Harry's Poes.
1: Na 2 dagen verblijf in Houston werd de weg ingeslagen naar Port Arthur, een kleine industriestad van 65.000 inwoners aan de Golf van Mexico. Geboorteplaats van mensen als Janis Joplin, Ivory Joe Hunter, George Jones en Johnny and Edgar Winter. In Port Arthur de eerste kennismaking met de Cajun muziek, de unieke muzieksoort met een mengeling van Europese, Creoolse en Amerikaanse invloeden.
2: Van New Orleans tot Grollo, Blues Radio Drenthe.
3: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
4: Elmore James nam zijn eigen compositie op in 1960... en bluesartiesten vonden het waarschijnlijk een geweldig nummer... want het werd gecoverd door Sonny Boy Williamson... Albert King, Luther Allison, Freddie King, Eric Clapton... Gary Moore, Johnny Winter, Etta James en Greg Allman... samen met Warren Haynes. En ook door QB and the Blizzards, The Sky is Crying.

QB and the Blizzard, The Sky is Crying. Tracy Nelson vertrok uit Wisconsin naar San Francisco en daar werd ze de zangeres van de band Mother Earth. Intussen heeft ze ook 19 soloalbums gemaakt en dit komt van haar album Move On. En dat maakte ze met de gasten Delbert McClinton, Mike Henderson en Al Cooper. Tracy Nelson, Living on Love.

0: Tracy Nelson, Living on Love. Larry Davis, dat is een bluesgitarist uit Louisiana. Hij combineerde zijn carrière als gitarist jaren met een volledige baan op een chemische fabriek, omdat hij niet van de muziek kon leven. En later verdiende hij de kost in het clubcircuit van Baton Rouge. Larry Davis, got to be some changes made.
1: One, two, three.

Larry Davis, Gotta Be Some Changes Made. Rory Block uit New York groeide op in het clubcircuit van Green is Village met Bob Dylan, John Sebastian en Dave Van Ronk. En dit komt van het album I'm Every Woman, Rory Block, Talking About My Mind.

Rory Block, Talking About My Mind. Voordat Ike Turner genoegen moest nemen met een plaats in de schaduw van zijn vrouw Tina Turner, was hij een prominente bluesartiest in Amerika. Hij toerde door Amerika en werkte als scout voor platenlabels. In alle hoeken van Amerika ontdekte hij bluesartiesten. Ike Turner, Catfish Blues.

Ike Turner, Catfish Blues. Het komt van het album Let Me Play With Your Poodle van blueszangeres en pianist Marcia Ball uit Louisiana. Ze opereert tegenwoordig vanuit Austin en ze werkt in het clubcircuit langs de Gulf Coast in Texas. Marcia Ball, I Still Love You.